Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Because my dreams are bursting at the seams. Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. En een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze er bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, en we moeten goed wakker zijn, want ons eerste onderwerp gaat over wandelen.
5: Oh, leuk.
4: Ik moest meteen aan jou denken.
5: Ja.
4: Ja, heb jij Nijmegen nog een beetje in de benen?
5: En nee, ben je nog, al lang niet meer.
4: Nog genoeg getraind om Zeewolde te doen, de ZTZ-tocht?
5: Dat hangt kunnen? Een beetje van de afstanden af, Leo. Want je hebt, zeg ik uit mijn hoofd, 25 kilometer.
4: Ja.
5: 55, 80 en 110 zelfs.
4: Ja, die laatste is, dan sla je nacht over. Ga je dat jezelf aandoen?
5: Nou ja, je loopt de hele nacht door.
4: Ja. Dus, dan moet je wakker blijven.
5: Nou, dat ga ik mezelf niet aandoen.
4: Nee,
5: maar respect voor de mensen die dat kunnen, hoor. Want
4: zeker.
5: 110 kilometer achter elkaar lopen? Nou, petje af. Zeker weten.
4: Ga straks eens even
5: bellen. Begint vrijdag, hè, geloof ik.
4: Ja, vrijdag begint dat. En we gaan zo bellen met de organisatie of er al genoeg belangstelling is, dat er nog mensen bij kunnen, enzovoort, enzovoort.
5: Anders meld jij je aan.
4: Ja, voor de 25.
5: Ja.
4: Op de fiets.
5: Oh, op de fiets. Ja.
4: Ja, ik ben een fietsman, hè, dat weet je.
5: En verder hebben we het over LTO Noord. Want ja, die vindt natuurlijk ook wat van de plannen die gisteren zijn gepresenteerd met Prinsjesdag. Ja, zijn ze er blij mee of niet? Dat hoor je zo meteen van LTO Noord.

0: Talking. Ja, Harry Styles, Late Night Talking. Dan moet ik meteen aan ons volgende onderwerp denken. Beetje pratend door de nacht heen.
1: Wandelen door de natuur van Zeewolde. Ja, komende vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Z-tot-Z-tocht. Je kunt je inschrijven voor 110 kilometer, 80, 55 en 25.
0: Alsjeblieft zeg, heel wat kilometers die afgelegd gaan worden. We praten erover met Stephanie Smit van de organisatie van die Z-tot-Z-tocht. Stephanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat is een, wij noemen het die aantal kilometers. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Vooral over die langste afstand natuurlijk. Maar er zijn nieuwe routes, hè?
2: Klopt, ja. Vorig jaar liepen wij nog twee keer eenzelfde lusje van 55 kilometer. En dit jaar zijn we eigenlijk terug wat meer naar de originele route. En dat zijn 110 unieke kilometers door Zeewolde.
0: Ja, een stuk veel leuker in plaats van twee keer hetzelfde rondje.
2: Nou, de meningen zijn verdeeld, maar wij denken dat het leuker is. Ja.
0: Oh, de meningen zijn verdeeld?
2: Nou, er zijn altijd mensen die zeggen, zoals het was, was het ook hartstikke leuk. Maar we krijgen heel veel positieve reacties op die 110 unieke kilometers. Ja.
1: Kun je iets zeggen over de route van die 110 kilometer?
2: Absoluut. Even terug naar de geschiedenis. Hè, want volgend jaar is het 30 jaar geleden dat de eerste tocht werd georganiseerd. Toen ging die door heel Flevoland. Dat hebben we voor dit jaar nog niet gedaan. We gaan 110 kilometer lopen door Zeewolde. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is om dat in één gemeente te kunnen doen. We beginnen om 6:00 PM beginnen we in het buitengebied van Zeewolde, met name het polderlandschap. Dan komt men weer terug bij het kerkplein in Zeewolde en dan maken we een rondje door wat meer het bosgebied.
0: Juist, maar Stephanie, even serieus, 110 kilometer achter elkaar lopen.
2: Dat is echt een geweldige prestatie.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En nou begreep ik, er is iemand die doet dat voor de 25ste keer?
2: Er loopt zeker iemand mee die dat voor de 25ste keer gaat proberen dit jaar. Absoluut, ja.
0: Ik zei net tegen Leo al, echt respect. Ik heb dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, maar 110 kilometer achter elkaar. En dan start je om vrijdagavond om 6:00, toch?
2: Vrijdagavond, 6:00 PM op het kerkplein.
0: Ja, en wanneer moet je dan binnen zijn?
2: De volgende dag, zaterdag om 6:00 PM. Dus er is 24 uur de tijd om dit te voltooien.
0: Ja, dan moet je flink doorstappen.
2: Dan moet je flink doorstappen, goed timen hoe lang je rust gaat nemen. Maar het zou te doen moeten zijn.
1: Ja, je hebt het over rust nemen, maar zijn er ook mensen die even een slaapje doen?
2: Er zijn geen mensen die volgens mij een slaapje doen. Nee, niet bij mij.
0: Slaapwandelen.
2: In ieder geval.
1: Ja, maar je slaat dus een nacht over.
2: Je slaat een nacht over, ja.
1: Wat is jouw inschatting nou, Stephanie? Gaan de meeste wandelaars ongeoefend hieraan beginnen? Of hoor je ook serieuze oefenschema's om je heen?
2: De meeste gaan denk ik hier geoefend aan beginnen. Jezelf heb je dan de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Ook gefeliciteerd met die prestatie, want dat is ontzettend knap. En ik denk dat mensen die getraind zijn voor de Nijmeegse zo door zouden kunnen naar ons. Maar ik denk dat de meesten zich wel goed voorbereiden.
0: Ja, dat moet voor die 110 zeker.
2: Ja.
0: Kijk, die 25, als je een beetje basisconditie hebt, dat lukt nog wel. 55 is al een stuk pittiger natuurlijk. Voor welke afstand hebben de meeste mensen zich opgegeven?
2: De meeste mensen schrijven zich in voor de 25 kilometer. Inderdaad, misschien voor sommige mensen wat makkelijker te lopen. Maar er zijn er ook heel veel bij die dat als een hele prestatie ervaren. En dat vind ik minstens zo knap als mensen dat aangaan. En dat, daarvoor hebben getraind.
0: Ja, absoluut. Want heb je al een overzicht van het totaal aantal deelnemers tot nu toe?
2: Maandag had ik een update en die stond op 243 deelnemers over alle afstanden. En een beetje ter vergelijking, dat hadden we vorig jaar op de laatste dag van inschrijving. Dus we hopen dat er nog wat deelnemers bij komen. En gelukkig zijn de weersvoorspellingen natuurlijk fantastisch voor aanstaand weekend. Dus
0: Oké. Dus je kunt ook bedenken op vrijdagmiddag 3:30 van ik ga toch meedoen. Dat kan ook.
2: In praktijk, in theorie is dat zeker mogelijk. In praktijk ook. Dan meld je natuurlijk gewoon bij ons op het start-finishbureau op het kerkplein in Zeewolde. We vinden het wel fijner om te weten als er veel mensen nog mee gaan doen om dat via de inschrijving te laten lopen. Maar men mag zich gewoon ook melden.
0: Ja. Las ik ook, Stephanie, dat er zoveel complimenten zijn voor de catering onderweg.
2: Ja, dat is natuurlijk waar we wel een beetje onbekend staan. Men trekt

0: heugen op een heerlijke eten eigenlijk.
1: Ja, en een feestje hè, zaterdagavond bij de intocht, toch?
0: Absoluut een feestje, ja.
2: Ik vind het heel jammer, want ik zit dit weekend op Vreeland, Stephanie.
1: Oh.
2: Maar ik ga hem voor volgend jaar echt in de agenda zetten. En
0: leuk.
2: Welke afstand weet ik nog niet.
0: Snap
2: Nou, nee, ik weet wel dat die 110 kilometer, dat vind ik echt, ja, dat vind ik wel echt next level. Ik vind dat echt,
0: ja.
2: Ja, wat ik al zei, petje af. Nou, heel veel succes en dank voor je toelichting, Stephanie.
0: Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd. Fijne dag.
2: Stephanie Smit was dat van de Z tot Z-tocht.

0: Ik denk niet dat je dit nummer in je oortjes moet hebben als je 110 kilometer loopt. Wat een haakje wel.
1: Te laag.
0: Ja, maar ook met die tekst. Ik denk dat je dan wel echt afhaakt, hoor.
1: Ik heb een toezegging gekregen van onze collega Roy.
0: Ja.
1: Die heeft deze zanger al 2 keer gezien. Een keer bij hem in de achtertuin op Lowlands. Maar ook al in AFAS. En hij zegt, als u bij een bepaalde artiest bent geweest en de organisator onthoudt dan die gegevens en die komt dan nog een keer.
0: Ja.
1: Dan krijg je voor de reguliere kaartverkoop krijg je een mogelijkheid om voor de meute uit een kaartje te bestellen als die terugkomt in het Ziggo Dome. Deze zanger somber.
0: Oh, oké. Okay.
1: En hij zei, ja, ik heb hem dan 2 keer gezien, ben jij misschien?
0: En?
1: Ja, ik heb gezegd ja.
0: Oh ja, natuurlijk. Leuk. En we nemen je mee dan. Neem je mij mee?
1: Ja, of mijn vrouw. Een van de
0: allemaal belangrijke vrouwen. Je vrouw gaat natuurlijk voor.
1: Ja, dan het weer met Donnie de Koning. Gisteren was het nog lekker zomers, Donnie. Maar is dat vandaag ook nog zo?
2: Nee, helaas voor de liefhebbers van nazomerweer heb ik toch wel slecht

0: Ter nieuws, want de komende dagen wordt het juist ronduit wisselvallig met regelmatig kans op buien en ook een stuk lagere temperaturen. Dat zien we eigenlijk vandaag al met vanmiddag maxima van zo'n 18 graden gemiddeld. En vooral dus ook in de middag een toenemende kans op buien die lokaal echt wel stevig kunnen uitpakken. Mm-hmm. Ja, en ook de komende dagen blijft dat zo met op donderdagmiddag ook weer die buienkans die flink gaat toenemen. Opnieuw dan een graad of 18. De vrijdag ziet er wel ietsje droger uit met vaker zonnige perioden. Met nog steeds temperaturen rond 18 graden. Maar in het weekend stijgt die temperatuur wel wat verder en kunnen we mogelijk weer de 20 graden gaan aantikken. Maar ook dan is het verstandig om toch nog wel regelmatig die radar in de gaten te gaan houden. Want ook dan blijft die buienkans best wel groot. En pas in de loop van volgende week, dan neemt langzaamaan de kans op buien verder af. Komt de zon er veel vaker bij en komen we ook wat ruimer boven die 20 graden uit.
1: Donnie de Koning, dankjewel.
2: OMD, so in love.

0: So In Love van OMD. Het is 21 minuten over 6.
1: Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen voor landbouw, stikstof en natuur. En daar gaan de komende jaren miljarden extra naartoe.
0: Nou, LTO Noord is kritisch. De boerenorganisatie vindt dat er te weinig samenhang is in de plannen. Ook blijft de onzekerheid voor boeren. We praten erover met Paul Krijns. Hij is provinciaal voorzitter van LTO Noord Flevoland. Goedemorgen, meneer Krijns.
2: Goedemorgen.
0: Wat was uw eerste reactie toen u de plannen hoorde gisteren voor landbouw?
2: Nou, de eerste reactie is dat de koning opgeroepen heeft dat de boeren verdienen duidelijkheid en toekomstperspectief. En daar was ik blij om dat te horen. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nu de daden, zeg maar. Dus we gaan afwachten hoe dat zijn uitwerking heeft op het boerenbedrijf.
0: Ja, want dat wordt niet geboden, zegt u, wat die koning zo mooi zei.
2: Nee, ja goed, aan de ene kant zie je dat we als landbouw moeten verduurzamen. En daar willen we echt wel ook wel voor aan gaan staan, zeg maar. Boeren zijn echt wel bereid om te verduurzamen. Maar ja, dan moet je wel de mogelijkheden en de middelen hebben om dat te kunnen doen. En daar stokt het een beetje.
1: Ja, ik proef uit uw woorden, er zit weinig samenhang in die plannen die ik gisteren hoorde.
2: Ja, dat klopt een beetje. Aan de ene kant wil je boeren laten verduurzamen, zoals ik net zei. Nou, daar moet je dan financiële keuze bij maken. Maar aan de andere kant, er komt er een btw-verhoging op snijbloemen, bloembollen, tuin- en kamerplanten en bomen. De suikertax komt eraan. Dus aan de ene kant ben je de kostprijs voor op de boer, zeg maar, aan het verhogen. De prijs voor de consumenten gaat daarmee omhoog. Je krijgt daarmee een slechte concurrentiepositie als landbouw in Nederland, zeg maar. Dan kun je wel vragen om verduurzaming. Maar als je aan de andere kant die kostprijs omhoog jaagt en het verdienmodel weer onder druk zet, dan wordt het wel weer een lastig verhaal.
0: Ja, dus dan helpt het ook niet dat er extra geld gaat bijkomen, zegt u?
2: Nee, dan wil je van alles met elkaar. Maar goed, uiteindelijk wil je een boer laten verduurzamen. Dan zal er toch geld verdiend moeten worden om dat geld te kunnen inzetten om die verduurzaming te bekostigen. Ja, en als je het op deze manier doet, dan dan blijft er weinig van die verduurzaming over, doordat je zeg maar het geld gewoon niet hebt, de middelen heb je niet.
0: Ja, u spreekt natuurlijk met heel veel boeren. Waar zit nou het grootste pijnpunt?
2: Nou, het grootste pijnpunt zit op dit moment natuurlijk de vergunningverlening. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan kunnen we ook niet investeren. Dan kunnen we ook niet aan de gang met die verduurzaming. Dus dat is het grootste pijnpunt, dat we zeg maar die vergunningverlening, die moet op gang komen. En dan kunnen we overgaan op die verduurzaming, op die maatregelen. Waartoe het kabinet ook oproept, zeg maar.
0: Ja, want tot die tijd zitten die boeren op slot, hè, met hun bedrijf. Kunnen ze niks?
2: Ja. Klopt.
1: En de bank is ook op slot dan? Voor jou
2: ja,
1: als boer?
2: Klopt ook.
1: Ja,
2: klopt. Dus dat is het hele verhaal.
1: Ik hoor nu een redelijk kritisch geluid van u uit de regio, van LTO Noord. Maar uw landelijk vertegenwoordiger van de hele LTO, die heeft nog lang aan tafel gezeten, toch? Hoe kan dat nou?
2: Nou ja, goed, de LTO die is wel van om in gesprek te blijven met elkaar. We zeggen ook altijd, met argumenten moeten we zien dat die stikstofbrief van het kabinet, zeg maar, die moet fundamenteel veranderen. En dat kun je alleen maar doen door aan tafel te blijven, door te blijven praten en door met argumenten te komen hoe het anders moet en ook volgens LTO anders kan.
0: Ja, nou waren er natuurlijk gisteren protesten, hè, van boeren. Dat was onder andere op viaducten. Er zijn stroobalen in brand gestoken langs snelwegen. En de NOS meldde gisteren dat er aanwijzingen zijn dat boeren ook achter die sabotageacties op het spoor zouden zitten. Wat dacht u toen u dat allemaal hoorde?
2: Ja, nee, we blijven als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. Dat je als boer zeg maar op een viaduct gaat staan om te protesteren, je ongenoegen uit, dat soort dagen toe, zeg maar. Maar voor de rest blijven we als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. We houden het liever bij praten met de overheden die hierover gaan en die hierin verandering kunnen brengen. Daar blijven we voor strijden en dat blijven we iedere dag doen.
0: Juist. En met elkaar in gesprek blijven. Dat zei de koning
2: precies.
0: Volgens mij ook nog. Oké, dank voor uw toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
0: Paul Krijns was dat. Provinciaal voorzitter van LTO Noord in Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. Forensische experts nemen DNA af om de identiteit vast te stellen. Het onderzoek volgt na een oproep uit Urk. Tientallen Urker Vissers zijn in de vorige eeuw verdwenen op zee. En de kans is groot dat een aantal van hen op Texel begraven ligt. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar is. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding betalen. Een 20-jarige man uit Lelystad krijgt 2 jaar voorwaardelijk jeugd-TBS voor een overval op juwelier Siebel in Batavia stad vorig jaar maart. Hij leverde de hamer voor de overval. De man krijgt ook een werkstraf en verplichte psychische behandeling. Verder moet hij een enkelband dragen. En KNRM Lelystad is gisteren uitgerukt voor een overboord geslagen hond op het Markermeer. De Fries is daarbij, viel van een zeiljacht en raakte uit het zicht. Een passerend schip haalde het dier uit het water en de bemanning van de reddingboot nam de hond over en herenigde hem met de eigenaren. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis download-app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger probeerden ze de controle over te nemen van een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens zijn tour door Amerika, hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag wordt het een wisselvallige dag met zeker in de middaguren geregeld buien die gaan passeren. Met erbij temperaturen die een stuk lager uitkomen dan gisteren met 17 of 18 graden. En er staat erbij ook nog eens een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig met op donderdag en vrijdag geregeld buien. Maar in het weekend zien we wel dat de temperatuur langzaamaan weer een stijging inzet. En dan tikken we mogelijk weer de 20 graden aan.
5: Dankjewel Donny, de koning van Weerplaza. Zometeen meer aandacht voor muziekhits in Almere. Nu ze zijn opgenomen in de Hall of Fame.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Forever Man van Eric Clapton. Het is 7:05 op woensdag 16 september. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Ze vinden het een hele eer. Hun organisatie is opgenomen in de Hall of Fame in Almere. Dat is een route met nu al 52 tegels in het centrum.
0: Oké, wie zijn ze?
1: Ze.
0: Ja, wie zijn dat?
1: Ja, de muziekkids zijn dat.
0: Die hebben ook zo'n tegel gekregen.
1: Ja. Stationstraat ligt het allemaal.
0: Ja. Maar ja, dat muziekkids, ja, wat doen ze nou precies? Nou, verslaggever Han Dijkstra die ging naar de kinderkliniek tegenover het ziekenhuis.

0: kinderen.
1: Zieke kinderen tot 18 jaar die een afspraak hebben bij de kinderkliniek kunnen langskomen in een speciale muziekstudio van Muziekkids. Muziekleraar Sjoerd van Ravenswij geniet elke keer weer als hij de kinderen ziet veranderen als ze binnenkomen.
2: Kinderen komen hier vaak zenuwachtig, toch een beetje spanning voor de dokter. En dat, en soms ook gewoon ja, verveling tussendoor, dat gebeurt ook. Want als je hier veel afspraken hebt, je moet ook eens een half uur wachten. Ja. Dan geef je zo'n scherm is, wordt gewoon heel erg saai. En dan merk je dat muziek een ideale afleiding is. Zowel van de angst als van het vervelen.
1: Ook voor Freya is het spannend om naar de kliniek te gaan. Als ze binnenkomt, wil ze voordat ze naar de dokter moet, eerst even naar de muziekstudio.
3: Hoe vind je het om muziek te maken?
4: Vind ik leuk.
3: Waarom? Wat is er leuk aan?
1: Oh, spannend allemaal natuurlijk. En dan ook nog geïnterviewd worden. Ze maakt veel lieve muziek.
2: Ja, we spelen eigenlijk gewoon muziek. Dus zo proberen we ze een beetje binnen te krijgen. Met de kleinste gaan we gewoon een beetje kinderliedjes spelen. Sommige oudere kinderen die willen daadwerkelijk iets leren. Soms zijn ze zelf bezig. Je zit tegenwoordig heel veel met telefoons, met allerlei YouTube-filmpjes en met allemaal apps. Dat ze gaan zelf achter de piano zitten. En dat is ook prima natuurlijk. We hebben ook momenten dat er 4, 5 kinderen tegelijkertijd zijn in de studio. En dan laat je het een beetje los, want dan wordt het gewoon een grote chaos. En laat je de... en sommige kinderen komen samen met z'n tweeën, drieën en bedenken vanzelf van alles. Dus het ligt echt per situatie is het verschillend. Het is bijzonder werk. Ik mag dit ondertussen 6 jaar doen. En het blijft schitterend om te doen.
1: En waarom is het zo schitterend?
2: Nou, voornamelijk vanwege de reacties van de kinderen. Je doet het niet voor jezelf, je doet het echt voor hun. En dat maakt het mooi. Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn. En dat krijgen we ook een beetje terug van de behandelende artsen. Dat juist door onze aanwezigheid hier, is dat de kinderen vaak makkelijker, nou niet altijd makkelijk mee te krijgen zijn, want soms willen ze de studio gewoon niet uit. Maar ze worden wel kalmer door onze aanwezigheid.
1: Dat levert echt iets op.
2: Ja, ja nee, dat krijgen we terug. En dat is heel mooi en ik geloof dat ook wel.
5: De chauffeur van de bus zegt dag, dag, dag. Als de bus gaat stoppen,

0: The Wrecking Ball, maar dan van Lenny Monsieur. Het is 19 minuten voor
1: maar dan
0: 7.
1: Van, ja, die andere is natuurlijk van Miley Ray Cyrus. Toch?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja, hoeveel wil je er hebben? Van die sloopkogels.
1: Nee,
0: nou, lekker door je huis heen.
1: Hier en daar, in Lelystad worden ze wel gebruikt hoor. De
0: ja, zeker. Niet alleen daar natuurlijk. Hello.

0: De Joyride hoorde je van Roxette. Het is 7:15 geweest. En dan gaan we eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv. En vooral luisteren natuurlijk.
1: In Nieuwsuur ging het over de spoorsabotages gisteren. En Eile Stelstra is weerbaarheidsexpert en verbonden aan instituut Klingendaal. Hij noemde de acties een daad van terreur.
2: Is het bedoeld om uiteindelijk te komen tot politieke beïnvloeding? Nou, het was niet toevallig vandaag Prinsjesdag. Dus het is ook bedoeld waarschijnlijk, maar goed, dat gaat het onderzoek uitwijzen, om uiteindelijk ook een statement te maken. En daarmee uiteindelijk ook een punt te maken, is dat het juist angst aanjaagt in de samenleving. En dat is, vind ik, in ieder geval een behoorlijke schadelijk effect van wat er vandaag gebeurd is.
1: Nou, het is al langer bekend dat het spoor kwetsbaar is. Dat stond vorig jaar in een rapport. En daarin stond dat er 600 miljoen euro nodig is om dat allemaal te verbeteren. Je hoort daarover ProRail CEO Mirjam van Veldhuizen.
3: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kamer?
0: Oh, toen was het niet meer te horen.
1: Kun je ze opnieuw afspelen?
0: Ik ga even kijken of ik het nog...
1: Ja.
3: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden. En dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
1: Het is natuurlijk ook nakaarten over Prinsjesdag. In de toog op morgen zaten de drie fractievoorzitters van D66, VVD en CDA, Paternotte, Prikkelmans, Bontebal. En die spraken over de samenwerking met elkaar in het minderheidskabinet en met de oppositie. Nou, Bontebal gelooft nog steeds dat een minderheidscoalitie kan werken, maar erkent... erkent dat het tot nu toe niet vlekkeloos loopt.
0: Oh, dat nog wel.
4: Ja. Omdat het moeilijk is. Omdat wij elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer 2. En dat maakt het dus 2 keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is 2 keer zo moeilijk als normaal.
1: Brekelmans van de VVD wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. En wie dat zijn, dat weet hij nog niet.
5: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen. Of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel. Dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
1: Paternotte van D66 benadrukte dat een minderheidscoalitie ook nieuwe mogelijkheden biedt.
6: En je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
1: En dan nog beesten in het nieuws. Ik moet een beetje aan de Stichting Aap in Almere denken bij het volgende bericht. Luister maar mee. Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewonerrijker, namelijk chimpansee Tanno. In langs de lijn en omstreken.
0: Hoe heet hij?
1: Tanno. T-A-N-N-O, ja.
0: Oké. Okay.
1: En in langs de lijn en omstreken vertelde gedragsbioloog Helene Post dat de ontmoeting van de nieuwe chimpansee met de huidige bewoners nog best spannend kan zijn.
7: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hé, ik stond eerst onderaan in rang. En wie weet, met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
1: En daarom is de ontmoeting met het alfamannetje, Kumi, het belangrijkst. Zo'n ontmoeting gaat net even anders dan bij mensen, zei Post.
0: Dat mag ik toch hopen, ja.
1: Oh, ja.
7: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
0: Geweldig. Ja, ik zie nu een heel raar beeld voor me van twee mannen die elkaar leren kennen en aan de bar in een kroeg zitten. Ja, nee, dat gaat niet met een hand in de bek.
1: Ik zie aan jou, je bent er benieuwd naar. Zou daar een camera op staan? Dat lijkt me leuk.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja,
0: ja toch? Tenminste, dat zou ik wel vragen om te doen.
1: Geen privacy voor Tanno.
0: Nee, dat hoeft niet.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Klopt het dat een bruiloft een openbare gelegenheid is en dat iedereen zomaar mag aanschuiven bij jouw bruiloft?
2: Ja, klopt.
0: Ook dit is Flevoland.
3: Want die mensen hebben natuurlijk niet allemaal hun eigen ballen.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Een van de dingen is toch dat er over trans en intersexe mensen in de sport heel veel discussie is.
0: Dit is Flevoland.
5: We hebben een best wel groot orkest met... Nou, die hebben geen trombones. Is dat verplicht?
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
8: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. En een meisje uit Lelystad, dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude, hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen, welkom bij Flevoland is wakker. Elke dag van 6 tot 9 op jouw radio en ook op tv. Zometeen, we zitten nog een beetje in de naweeën van Prinsjesdag natuurlijk.
13: Oh ja, heb je daar last van?
12: Ja, nou, de boeren hebben er vooral last van. Die lieten gisteren, daar kon je naar zwaaien op het viaduct gisteren. En je hoort nog even de reactie zometeen van LTO Noord op de stikstofplannen van het kabinet.
13: Ja, hoe kritisch ze daarop zijn. Ja, toch wel. En ik weet niet of je je wandelschoenen klaar hebt staan. Die van mij heb ik in de auto gezet, want ik ga wel weer een heel eind wandelen vandaag.
12: Oh.
13: Maar ja, een heel eind. Dan heb je het misschien ook wel over de Z-tot-Z-tocht. En dan gaat het over Zeewolde.
12: Ben je dat van plan?
13: Nou, ik kan niet, want dat begint vrijdagavond.
12: Ja, vrijdagavond.
13: Tenminste, voor de 110 kilometer. Ja, respect. Maar je hebt ook kortere afstanden. Welke? Oh. Dat hoor je zo meteen.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan. afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: My Silver Lining van First Aid Kit. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Yes. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen voor landbouw, stikstof en natuur. En daar gaan de komende jaren miljarden extra naartoe.
0: Nou, LTO Noord is kritisch. De boerenorganisatie vindt dat er te weinig samenhang is in de plannen. Ook blijft de onzekerheid voor boeren. We praten erover met Paul Krijns. Hij is provinciaal voorzitter van LTO Noord Flevoland. Goedemorgen, meneer Krijns.
2: Goedemorgen.
0: Wat was uw eerste reactie toen u de plannen hoorde gisteren voor landbouw?
2: Nou, de eerste reactie is dat de koning opgeroepen heeft dat de boeren verdienen duidelijkheid en toekomstperspectief. En daar was ik blij om dat te horen. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nu de daden, zeg maar. Dus we gaan afwachten hoe dat zijn uitwerking heeft op het boerenbedrijf.
0: Ja, want dat wordt niet geboden, zegt u, wat die koning zo mooi zei.
2: Nee, ja goed, aan de ene kant zie je dat we als landbouw moeten verduurzamen. En daar willen we echt wel ook wel voor aan gaan staan, zeg maar. Boeren zijn echt wel bereid om te verduurzamen. Maar ja, dan moet je wel de mogelijkheden en de middelen hebben om dat te kunnen doen. En daar stokt het een beetje.
1: Ja, ik proef uit uw woorden, er zit weinig samenhang in die plannen die ik gisteren hoorde.
2: Ja, dat klopt een beetje. Aan de ene kant wil je boeren laten verduurzamen, zoals ik net zei. Nou, daar moet je dan financiële keuze bij maken. Maar aan de andere kant, er komt er een btw-verhoging op snijbloemen, bloembollen, tuin- en kamerplanten en bomen. De suikertax komt eraan. Dus aan de ene kant ben je de kostprijs voor op de boer, zeg maar, aan het verhogen. De prijs voor de consumenten gaat daarmee omhoog. Je krijgt daarmee een slechtere concurrentiepositie als landbouw in Nederland, zeg maar. Dan kun je wel vragen om verduurzaming. Maar als je aan de andere kant die kostprijs omhoog jaagt en het verdienmodel weer onder druk zet, dan wordt het wel weer een lastig verhaal.
0: Ja, dus dan helpt het ook niet dat er extra geld gaat bijkomen, zegt u?
2: Nee, dan wil je van alles met elkaar. Maar goed, uiteindelijk wil je een boer laten verduurzamen. Dan zal er toch geld verdiend moeten worden om dat geld te kunnen inzetten om die verduurzaming te bekostigen. Ja, en als je het op deze manier doet, dan dan blijft er weinig van die verduurzaming over, doordat je het geld gewoon niet hebt, de middelen heb je niet.
0: Ja, u spreekt natuurlijk met heel veel boeren. Waar zit nou het grootste pijnpunt?
2: Nou, het grootste pijnpunt zit op dit moment natuurlijk de vergunningverlening. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan kunnen we ook niet investeren. Dan kunnen we ook niet aan de gang met die verduurzaming. Dus dat is het grootste pijnpunt, dat we zeg maar die vergunningverlening die moet op gang komen en dan kunnen we overgaan op die verduurzaming, op die maatregelen waartoe het kabinet ook oproept, zeg maar.
0: Ja, want tot die tijd zitten die boeren op slot, hè, met hun bedrijf kunnen ze niks.
2: Ja, klopt.
1: En de bank is ook op slot dan? Voor jou
2: ja,
1: als
2: klopt
1: boer.
2: Ook. Ja, klopt. Dus dat is het hele verhaal.
1: Ik hoor nu een redelijk kritisch geluid van u uit de regio, van LTO Noord, maar uw landelijk vertegenwoordiger van de hele LTO, die heeft nog lang aan tafel gezeten, toch? Hoe kan dat nou?
2: Nou ja, goed, de LTO die is wel van om in gesprek te blijven met elkaar. We zeggen ook altijd, met argumenten moeten we zien dat die stikstofbrief van het kabinet, zeg maar, die moet fundamenteel veranderen. En dat kun je alleen maar doen door aan tafel te blijven, door blijven te blijven praten. En door met argumenten te komen hoe het anders moet en ook volgens

0: als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. Dat je als boer, zeg maar, op een viaduct gaat staan om te protesteren, je ongenoegen uit dat soort dagen toe, zeg maar. Maar voor de rest blijven we als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. We houden het liever bij praten met de overheden die hierover gaan en die hierin verandering kunnen brengen. Daar blijven we voor strijden en dat blijven we iedere dag doen.
1: Juist. En met elkaar in gesprek blijven. Dat zei de koning volgens mij ook nog. Oké, dank voor uw toelichting.
0: Oké, graag gedaan.
1: Paul Krijns was dat. Provinciaal voorzitter van LTO Noord in Vlaanderen.

0: Om het tol van Bruno Mars, 16 minuten over 7 is het.
1: Weerman van dienst is Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Dat was gisteren een mooie dag, maar ja, vandaag...
2: Ja, vandaag wordt wel wat minder hoor. Op dit moment is het op veel plaatsen nog wel droog. De temperatuur ligt veel lager dan bijvoorbeeld gisterochtend. Hè. Het is op dit moment een graad of 13 op de meeste plaatsen. En vanuit het noordwesten trekken de komende uren wel steeds meer buien over onze provincie heen. Met name vanmiddag kunnen dat best wel stevige buien zijn her en der. Met kans op onweer daarbij. En omdat die buien niet al te snel trekken, kan er ook behoorlijk wat regenwater naar beneden vallen. Temperaturen daarbij, echt een stuk lager dan gisteren hoor. Toen werd het nog ruim 25 graden. Vandaag moeten we doen met 17 of 18 graden.
1: Houdt die regen aan vanavond?
2: In eerste instantie nog wel een paar buien. Maar geleidelijk aan wordt het vanuit het westen wel droger. En komende nacht valt er dan nog een enkele bui. Maar zijn er ook lange droge perioden. En tijdens opklaringen koelt het dan af naar 14 graden. En morgen beginnen we dan nog droog met wat zon. Maar al snel neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. En dan volgt morgenmiddag een nieuwe portie regen. Dan zal het echt langere tijd gaan regenen. Ja. Met temperaturen die niet veel hoger meer uitkomen dan slechts 16 graden.
1: Ja, waar we ze in de zomer zo om smachten, komt nu in grote voorraden over ons heen.
2: Ja.
1: Al die buien.
2: Ja.
1: Hoe zit dat vrijdag?
2: Ook de

0: Dagen daarna nog wisselvallig weer, met vrijdag een aantal buien. Ook zaterdag kan er nog een bui vallen. Maar de dagen daarna lijkt het langzaamaan droger te worden en zonniger, vooral begin volgende week. En dan gaat de temperatuur ook omhoog naar ruim 20 graden. En misschien dat we in de loop van volgende week nog wel eens in de buurt van de 25 graden komen.
1: Oh. Ben jij vrij, Leo?
2: Ja, maandag.
1: Nee.
2: Ja.
3: Godverdorie.
2: Sorry, ik zag het ook opeens op mijn agenda. Kom mooi uit, hoor ik net van jou, Wouter van Bendeweek. Dankjewel.
3: Hoi Wouter.
0: Doei doei.
2: Wandelen door de natuur van Zeewolde. Ja, komende vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Z tot Z-tocht. Je kunt je inschrijven voor 110 kilometer, 80, 55 en 25.
1: Alsjeblieft zeg, heel wat kilometers die afgelegd gaan worden. We praten erover met Stephanie Smit van de organisatie van die Z tot Z-tocht. Stephanie, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Dit is een, wij noemen het die aantal kilometers. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Vooral over die langste afstand natuurlijk. Maar er zijn nieuwe routes, hè?
4: Klopt, ja. Vorig jaar liepen wij nog twee keer eenzelfde lusje van 55 kilometer. En dit jaar zijn we eigenlijk terug wat meer naar de originele route. En dat zijn 110 unieke kilometers door Zeewolde.
1: Ja, een stuk veel leuker in plaats van twee keer hetzelfde rondje.
4: Nou, de meningen zijn verdeeld, maar wij denken dat het leuker is. Ja.
1: Oh, de meningen zijn verdeeld?
4: Nou, er zijn altijd mensen die zeggen, zoals het was, was het ook hartstikke leuk. Maar we krijgen heel veel positieve reacties op die 110 unieke kilometers. Ja.
2: Kun je iets zeggen over de route van die 110 kilometer?
4: Absoluut. Even terug naar de geschiedenis. Hè, want volgend jaar is het 30 jaar geleden dat de eerste tocht werd georganiseerd. Toen ging die door heel Flevoland. Dat hebben we voor dit jaar nog niet gedaan. We gaan 110 kilometer lopen door Zeewolde. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is om dat in één gemeente te kunnen doen. We beginnen de avond, om 6:00 s'avonds beginnen we in het buitengebied van Zeewolde, met name het polderlandschap. Dan komt men weer terug bij het kerkplein in Zeewolde en dan maken we een rondje door wat meer het bosgebied.
1: Juist, maar Stephanie, even serieus, 110 kilometer achter elkaar lopen.
4: Dat is echt een geweldige prestatie.
1: Ja, dat is ongelooflijk. En nou begreep ik, er is iemand die doet dat voor de 25ste keer?
4: Er loopt zeker iemand mee die dat voor de 25ste keer gaat proberen dit jaar. Absoluut, ja.
1: Ik zei net tegen Leo al, echt respect. Ik heb dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, maar 110 kilometer achter elkaar. En dan start je om vrijdagavond om 6:00, toch?
4: Vrijdagavond, 6:00 s'avonds op het kerkplein.
1: Ja, en wanneer moet je dan binnen zijn?
4: De volgende dag, zaterdag om 6:00 s'avonds. Dus er is 24 uur de tijd om dit te voltooien.
1: Ja, dan moet je flink doorstappen.
4: Goed timen hoe lang je rust gaat nemen. Maar het zou te doen moeten zijn.
2: Ja, je hebt het over rust nemen. Maar zijn er ook mensen die even een slaapje doen?
4: Er zijn geen mensen die volgens mij een slaapje doen. Nee, niet bij mij.
1: Slaapwandelen.
4: In ieder geval.
2: Ja, maar je slaat dus een nacht over.
4: Je slaat een nacht over, ja.
2: Wat is jouw inschatting nou, Stephanie? Gaan de meeste wandelaars ongeoefend hieraan beginnen? Of hoor je ook serieuze oefenschema's om je heen?
4: De meeste gaan denk ik hier geoefend aan beginnen. Jezelf heb je dan de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Ook gefeliciteerd met die prestatie, want dat is ontzettend knap. En ik denk dat mensen die getraind zijn voor de Nijmeegse zo door zouden kunnen naar ons. Maar ik denk dat de meesten zich wel goed voorbereiden.
1: Ja, nou dat moet voor die 110 zeker.
4: Ja.
1: Kijk, die 25, nou ja, als je een beetje een basisconditie hebt, dat lukt nog wel. 55 is al een stuk pittiger natuurlijk. Nou. Voor welke afstand hebben de meeste mensen zich opgegeven?
4: Nou, de meeste mensen schrijven zich in voor de 25 kilometer. Inderdaad, misschien voor sommige mensen wat makkelijker te lopen. Maar er zijn er ook heel veel bij die dat als een hele prestatie ervaren. En dat vind ik minstens zo knap als mensen dat aangaan. En dat daarvoor hebben getraind.
1: Ja, ja. Absoluut. Want heb je al een overzicht van het totaal aantal deelnemers tot nu toe?
4: Maandag had ik een update en die stond op 243 deelnemers over alle afstanden. En een beetje ter vergelijking, dat hadden we vorig jaar op de laatste dag van inschrijving. Dus we hopen dat er nog wat deelnemers bij komen. En gelukkig zijn de weersvoorspellingen natuurlijk fantastisch voor aanstaand weekend. Dus
1: Oké. Dus je kunt ook bedenken op vrijdagmiddag 3:30 van ik ga toch meedoen. Dat kan ook.
4: Ja, in praktijk, in theorie is dat zeker mogelijk. In praktijk ook. Dan meld je natuurlijk gewoon bij ons op het start-finishbureau op het Kerkplein in Zeewolde. We vinden het wel fijner om te weten als er veel mensen nog mee gaan doen om dat via de inschrijving te laten lopen. Maar men mag zich gewoon ook melden.
1: Ja. Nou las ik ook, Stefanie, dat er zoveel complimenten zijn voor de catering onderweg.
4: Ja, dat is natuurlijk waar we wel een beetje onbekend staan. Men trekt de wandelschoenen aan en gepaste kleding en kan gaan wandelen. We hebben 15 rustposten waar onze vrijwilligers zich met tomeloze inzet klaarstaan voor de wandelaars. En worden voorzien van eten en drinken. Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden. Soep. En er worden zelfs verse pannenkoeken gebakken.
1: Oh.
4: Men kan zich ook verheugen op een heerlijke eten eigenlijk.
2: Ja, en een feestje hè, zaterdagavond bij de intocht, toch?
4: Absoluut een feestje, ja.
1: Ik vind het heel jammer, want ik zit dit weekend op Vreeland, Stefanie. Oh. Maar ik ga hem voor volgend jaar echt in de agenda zetten.
4: Leuk.
1: En welke afstand weet ik nog niet. Ik weet wel dat die 110 kilometer, dat vind ik echt, dat vind ik wel echt next level. Ik vind dat echt... Ja. Wat ik al zei, petje af. Nou, heel veel succes en dank voor je toelichting, Stefanie.
4: Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd. Fijne dag.
1: Stefanie Smit was dat van de Z tot Z.
2: En dan berichten van buiten Flevoland. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust daar waren neergelegd. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teuge. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is extra bewaking ingezet. Topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
5: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
2: Wie achter de sabotageacties zit, is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van.
1: Gisteren waren er protesten van boeren langs de snelweg. Nou, daar werden hooibalen in brand gestoken. Minister Karremans vindt dat onverantwoord en doet aangifte, zei hij in Pauw en de Wit.
6: Ik ben daar echt pisdink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank... En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
7: Je gaat aangifte doen als, tegen mensen die dit
6: tegen
7: hebben
6: deze
7: gedaan.
6: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
1: Er zijn 7 mensen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen.
2: Het is de dag na Prinsjesdag, dus tijd voor de politieke beschouwingen. En die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden. Want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinet. En dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
2: Gisteravond gingen de premier en de vicepremiers op tv al in gesprek met buschauffeurs en boeren.
1: Dit zijn de House Martins Happy Hour.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Forensische experts nemen daarna DNA af om de identiteit vast te stellen. Mogelijk liggen er vermiste Urkers begraven op het Waddeneiland. Het onderzoek volgt na eerdere oproepen, onder meer uit Urk, om de anonieme graven te bekijken. Tientallen Urkervissers zijn in de vorige eeuw spoorloos verdwenen op zee. En de kans is groot dat een aantal van hen op Texel is aangespoeld. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding betalen. Een 20-jarige man uit Lelystad krijgt 2 jaar voorwaardelijke jeugd-TBS voor een overval op juwelier Siebel in Batavia stad vorig jaar maart. Hij leverde de hamer voor de overval. De man krijgt ook een werkstraf en verplichte psychische behandeling. Verder moet hij een enkelband dragen. En KNRM Lelystad is gisteren uitgerukt voor een overboord geslagen hond op het Markermeer. De Fries is daarbij viel van een zeiljacht en raakte uit zicht. Een passerend schip haalde het dier uit het water en de bemanning van de reddingboot nam de hond over en herenigde hem met de eigenaren. Meer nieuws op web en app.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor er geen treinen konden rijden. In totaal zijn er gisteren zeker 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. En sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving.
14: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 17, maar tijdens en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat de stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west- en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperatuur temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe. En morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen. Waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Nou, onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
7: Dankjewel, Wouter van Bennebeek van Weerplaza. De eerste file is er alweer, de N50 heb ik het over. Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek, 4 minuten. Flitsers op de bekende plaatsen. Eentje valt al op, dus de N715 bij Band in beide richtingen. Hectometerpaal 6,6. En zometeen een portretje van de organisatie Muziekkids in Almere, want die zijn geëerd met een tegel.
15: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Instant Karma van John Lennon. 7:07 is het.
1: Ze vinden het een hele eer wie hun zijn. Dat zijn de mensen achter Muziek Kids in Almere. Ze zijn opgenomen in de Hall of Fame. Loop je dan wel eens stationstraat in Almere stad? Dan heb je nu al 52 tegels die daar
0: zijn. Ja, dat zijn er heel wat inderdaad.
1: Er worden Almeerders geëerd en zo.
0: Dat worden er steeds meer Almeerders of bepaalde organisaties.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, Muziek Kids, wat doet dat nou precies? Wie zijn dat? Nou, verslaggever Han Dijkstra die ging naar de kinderkliniek tegenover het ziekenhuis.

0: Zieke kinderen tot 18 jaar die een afspraak hebben bij de kinderkliniek kunnen langskomen in een speciale muziekstudio van Muziekkids. Muziekleraar Sjoerd van Ravenswij geniet elke keer weer als hij de kinderen ziet veranderen als ze binnenkomen.
1: Kinderen komen hier vaak zenuwachtig, toch een beetje spanning voor de dokter. En, dat, en soms ook gewoon ja, verveling tussendoor, dat gebeurt ook. Want als je hier veel afspraken hebt, je moet ook eens een half uur wachten. Ja. Dan geef het zo'n scherm is, wordt gewoon heel erg saai. En dan merk je dat muziek een ideale afleiding is. Zowel van de angst als van het vervelen.
0: Ook voor Freya is het spannend om naar de kliniek te gaan. Als ze binnenkomt, wil ze voordat ze naar de dokter moet, eerst even naar de muziekstudio.
2: Hoe vind je het om muziek te maken?
3: Vind ik leuk.
2: Waarom? Wat is er leuk aan?
0: Oh, spannend allemaal natuurlijk. En dan ook nog geïnterviewd worden. Ze maakt veel lieve muziek.
1: Ja, we spelen eigenlijk gewoon muziek. Zo proberen we ze een beetje binnen te krijgen. Met de kleinste gaan we gewoon een beetje kinderliedjes spelen. Sommige oudere kinderen die willen daadwerkelijk iets leren. Soms zijn ze zelf bezig. Ze zitten tegenwoordig heel veel met telefoons, met allerlei YouTube-filmpjes en met allemaal apps. Dat ze gaan zelf op de piano zitten. En dat is ook prima natuurlijk. We hebben ook momenten dat er 4, 5 kinderen tegelijkertijd zijn in de studio. En dan laat je het een beetje los, want dan wordt het gewoon een grote chaos. En laat je de... en sommige kinderen komen samen met z'n tweeën, drieën en bedenken vanzelf van alles. Dus het ligt echt per situatie is verschillend. Het is bijzonder werk. Ik mag dit ondertussen 6 jaar doen. En het blijft schitterend om te doen.
0: En waarom is het zo schitterend?
1: Nou, voornamelijk vanwege de reacties van de kinderen. Je doet het niet voor jezelf, je doet het echt voor hun. En dat maakt het mooi. Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn. En dat krijgen we ook een beetje terug van de behandelende artsen. Dat juist door onze aanwezigheid hier, is dat de kinderen vaak makkelijker, nou niet altijd makkelijk mee te krijgen zijn, want soms willen ze de studio gewoon niet uit. Maar ze worden wel kalmer door onze aanwezigheid.
0: Dat levert echt iets op.
1: Ja, ja nee, dat krijgen we terug. En dat is heel mooi en ik geloof dat ook wel.
4: De chauffeur van de bus zegt dag, dag, dag. Als de bus gaat stoppen,

0: Love of My Life van Rondé. Wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op de radio?
1: Ja, het is vooral van de radio waar we fragmenten van hebben. Beginnen met het oog op morgen. Daar zaten de fractievoorzitters van D66, VVD en het CDA. Ja, en als je de politiek volgt, dan weet je, dat zijn de drie van het minderheidskabinet. Paternotte, Brekelmans en Bontebal. Ze spraken over de samenwerking met elkaar en de oppositie. Ja, en Bontebal gelooft nog steeds dat het een minderheidscoalitie, dat kan werken, maar...
0: Kijk, het optimisme van het CDA, hè?
1: Altijd, altijd, ja. Maar erkent dat het niet vlekkeloos is.
2: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal.
1: Brekelmans van de VVD wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. Maar wie dat zijn, dat weet hij nog niet.
3: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
1: Nou, we zijn het ook niet gewend, hè?
0: Maar als ik hem zo hoor, dan weet hij het dus precies welke partijen het zijn.
1: Ja, het moet niet met pro beginnen. Dan geeft hij niet thuis. Bas is zijn neef. Jan Paternotte van D66 benadrukte dat een minderheidscoalitie ook kansen biedt.
4: Je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, het werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
0: Ik vind het wel knap hoor.
1: Wat?
0: Dat dit optimisme er nog uitkomt. Ik vind het echt wel knap.
1: Ja, ik volg al jaren de politiek. Vroeger had je gewoon, die spreken dat met elkaar af. Die hebben 76 plus 1. En dan kon je er lekker voor of tegen zijn. En dat mis ik een beetje.
0: Ja, het is niet meer zo zwart-wit het leven.
1: Nee,
0: was het mij zo makkelijk.
1: Moet er ook aan wennen.
0: Ja, ja. Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewonerrijker. Chimpansee Tanno in Langs de Lijn en Omstreken vertelde gedragsbioloog Helene Post dat de ontmoeting van de nieuwe chimpansee met de huidige bewoners nog best wel spannend kan zijn.
5: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hé, ik stond eerst onderaan in rang en wie weet met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
0: Tanno, ja, ik vind het zo'n gekke naam voor een chimpansee. Mag
1: ik? Ja, maar ja.
0: Oké, dus de ontmoeting met het alfamannetje Kumi is dus het belangrijkst. Zo'n ontmoeting gaat net even anders dan bij mensen, zei Post.
5: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen de chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
0: Ik vind het een mooie begroeting.
1: Zeker.
0: Hand in de bek. Steve Winwood, Valerie.

0: Dit is Flevoland.
1: Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland.
4: Oké, graag gedaan.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urkere Vissers. En een meisje uit Lelystad, dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude, hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden en er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik heb 1 file voor je, N50 Zwolle Emmeloord voor Kampen. 5 minuten, dat is al. Zometeen hoor je de reactie van LTO Noord op de stikstofplannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.
10: En als je nou denkt, goh, ik heb dit weekend niks te doen, dan zou je naar Zeewolde kunnen, want dan gaan ze flink wandelen. Mm-hmm. Vrijdagavond dan kan je aan de bak, want dan kan je aan de 110 kilometer beginnen. Er zijn nog meer afstanden. Welke, dat hoor je zo.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Hey,
19: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
21: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
22: Zei hij nou 200 euro?
23: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
20: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
25: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
24: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
26: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Rehab van Amy Winehouse. Yes.
1: Het kabinet presenteert op Prinsjesdag plannen voor landbouw, stikstof en natuur. En daar gaan de komende jaren miljarden extra naartoe.
0: Nou, LTO Noord is kritisch. De boerenorganisatie vindt dat er te weinig samenhang is in de plannen. Ook blijft de onzekerheid voor boeren. We praten erover met Paul Krijns. Hij is provinciaal voorzitter van LTO Noord Flevoland. Goedemorgen, meneer Krijns.
2: Goedemorgen.
0: Wat was uw eerste reactie toen u de plannen hoorde gisteren voor landbouw?
2: Nou, de eerste reactie is dat de koning opgeroepen heeft dat de boeren verdienen duidelijkheid en toekomstperspectief. En daar was ik blij om dat te horen. Ja, dat zijn mooie woorden, maar nu de daden, zeg maar. Dus we gaan afwachten hoe dat zijn uitwerking heeft op het boerenbedrijf.
0: Ja, want dat wordt niet geboden, zegt u, wat die koning zo mooi zei.
2: Nee, ja goed, aan de ene kant zie je dat we als landbouw moeten verduurzamen. En daar willen we echt wel ook wel voor aan gaan staan, zeg maar. Boeren zijn echt wel bereid om te verduurzamen. Maar ja, dan moet je wel de mogelijkheden en de middelen hebben om dat te kunnen doen. En daar stokt het een beetje.
1: Ja, ik proef uit uw woorden, er zit weinig samenhang in die plannen die ik gisteren hoorde.
2: Ja, dat klopt een beetje. Aan de ene kant wil je boeren laten verduurzamen, zoals ik net zei. Nou, daar moet je dan financiële keuze bij maken. Maar aan de andere kant, er komt er een btw-verhoging op snijbloemen, bloembollen, tuin- en kamerplanten en bomen. De suikertax komt eraan. Dus aan de ene kant ben je de kostprijs voor op de boer, zeg maar, aan het verhogen. De prijs voor de consumenten gaat daarmee omhoog. Je krijgt daarmee een slechte concurrentiepositie als landbouw in Nederland, zeg maar. Dan kun je wel vragen om verduurzaming. Maar als je aan de andere kant die kostprijs omhoog jaagt en het verdienmodel weer onder druk zet, dan wordt het wel weer een lastig verhaal.
0: Ja, dus dan helpt het ook niet dat er extra geld gaat bijkomen, zegt u?
2: Nee, dan wil je van alles met elkaar. Maar goed, uiteindelijk wil je een boer laten verduurzamen. Dan zal er toch geld verdiend moeten worden om dat geld te kunnen inzetten om die verduurzaming te bekostigen. Ja, en als je het op deze manier doet, dan dan blijft er weinig van die verduurzaming over, doordat je zeg maar het geld gewoon niet hebt, de middelen heb je niet.
0: Ja, u spreekt natuurlijk met heel veel boeren. Waar zit nou het grootste pijnpunt?
2: Nou, het grootste pijnpunt zit op dit moment natuurlijk de vergunningverlening. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan kunnen we ook niet investeren. Dan kunnen we ook niet aan de gang met die verduurzaming. Dus dat is het grootste pijnpunt, dat we zeg maar die vergunningverlening die moet op gang komen en dan kunnen we overgaan op die verduurzaming, op die maatregelen waartoe het kabinet ook oproept, zeg maar.
0: Ja, want tot die tijd zitten die boeren op slot, hè, met hun bedrijf kunnen ze niks.
2: Ja. Klopt.
1: En de bank is ook op slot dan, voor jou
2: ja,
1: als boer.
2: Klopt ook.
1: Ja,
2: klopt. Dus dat is het hele verhaal.
1: Ik hoor nu een redelijk kritisch geluid van u uit de regio, van LTO Noord, maar uw landelijk vertegenwoordiger van de hele LTO, die heeft nog lang aan tafel gezeten, toch? Hoe kan dat nou?
2: Nou ja, goed, de LTO die is wel van om in gesprek te blijven met elkaar. We zeggen ook altijd, met argumenten moeten we zien dat die stikstofbrief van het kabinet, zeg maar, die moet fundamenteel veranderen. En dat kun je alleen maar doen door aan tafel te blijven, door te blijven praten en door met argumenten te komen hoe het anders moet en ook volgens LTO anders kan.
0: Ja, nou waren er natuurlijk gisteren protesten, hè, van boeren. Dat was onder andere op viaducten. Er zijn stroobalen in brand gestoken langs snelwegen. En de NOS meldde gisteren dat er aanwijzingen zijn dat boeren ook achter die sabotageacties op het spoor zouden zitten. Wat dacht u toen u dat allemaal hoorde?
2: Ja, nee, we blijven als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. Dat je als boer zeg maar op een viaduct gaat staan om te protesteren, je ongenoegen uit, dat soort dagen toe, zeg maar. Maar voor de rest blijven we als LTO verre van dit soort acties, zeg maar. We houden het liever bij praten met de overheden die hierover gaan en die hierin verandering kunnen brengen. Daar blijven we voor strijden en dat blijven we iedere dag doen.
0: Juist, en met elkaar in

0: Het Kingdom of Fear van Cameron Withcomb. Het is 7:15.
1: Dus naar het weer met Wouter van Bennebeek van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ik was net even buiten. Ik zie nog een beetje zon. Ja. Het is nog droog, maar wel veel wolken.
2: Klopt, ja. Op de meeste plaatsen is het inderdaad droog. Nou, de zon komt er straks nog wel even wat vaker bij. Maar er liggen ook al buien klaar op dit moment op de Noordzee. En die komen wel onze kant op. En dat betekent zo'n beetje vanaf het eind van de ochtend steeds verder toenemende buiigheid met vanmiddag lokaal ook onweer daarbij. Nou, tussendoor zal ook soms de zon nog wel even doorbreken. En temperaturen, ja, veel lager dan gisteren. Een graad of 17. En tijdens buien is het nog wel een paar graden kouder dan dat.
1: Ja, Wouter, als die buien vanaf de Noordzee komen, krijgt Almere ze dan eerst en Emmeloord als laatste?
2: Nee, want ze komen vanuit het westen tot noordwesten.
1: Oh.
2: Dus ja, het zal een beetje gelijkmatig verdeeld zijn, denk ik zo'n beetje.
1: Ieder krijgt wel.
2: Dat toch? Ja, dat denk ik wel.
1: En dan vanavond en vannacht, hoe zit het dan?
2: Ja, eerst nog een enkele bui vanavond. Maar geleidelijk aan wordt het vanuit het noordwesten droger. En vannacht zou er nog een enkele bui vanaf het Markermeer of het IJsselmeer kunnen binnendrijven. Maar zijn er ook brede opklaringen. En daardoor koelt het weer flink af naar zo'n 13 of 14 graden. En morgen begint dan droog met wat zon. Maar al snel neemt de bewolking toe. En volgt morgenmiddag vanuit het westen regen. Dat zal zo'n beetje vanaf een uur of drie zijn, denk ik ongeveer. Ja, en dat tempert de temperatuur wel behoorlijk. Want het wordt morgen niet veel warmer dan 16 graden. En daarbij komt ook een stevige wind te staan. Een windkracht 4 tot 5 zo'n beetje uit een zuidwestelijke richting.
1: Gaat niet goed, hè?
2: Beetje herfstachtig.
1: Ja. En dan donderdag en vrijdag.
2: Ja, of vrijdag en zaterdag.
1: Ja, ja. Doe het hele weekend maar.
0: Ja, dat de week daarna.
2: Het hele weekend in één keer pakken.
0: Ja, hoor.
2: Nee, dan valt ook nog wel een enkele bui. Maar langzaamaan wordt het steeds droger. Met meer ruimte voor de zon. En dan gaat volgende week gaat dat doorzetten met overwegend droog weer. Geleidelijk aan ook hogere temperaturen. Dat begint vanaf maandag. En in de loop van volgende week, dan komen we toch regelmatig uit tussen de 20 en 25 graden.
1: Beetje na zomeren. Hartstikke mooi.
2: Beetje na zomeren.
1: Wouter van Wennebeek, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Wandelen door de natuur van Zeewolde. Ja, komende vrijdag en zaterdag is het weer tijd voor de Z tot Z-tocht. Je kunt je inschrijven voor 110 kilometer, 80, 55 en 25.
0: Alsjeblieft zeg, heel wat kilometers die afgelegd gaan worden. We praten erover met Stephanie Smit van de organisatie van die Z tot Z-tocht. Stephanie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.

0: Ja, dat is een... wij noemen het die aantal kilometers. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Vooral over die langste afstand natuurlijk. Maar er zijn nieuwe routes, hè?
1: Klopt, ja. Vorig jaar liepen wij nog 2 keer eenzelfde lusje van 55 kilometer. En dit jaar zijn we eigenlijk terug wat meer naar de originele route. En dat zijn 110 unieke kilometers door Zeewolde.
0: Ja, een stuk veel leuker in plaats van 2 keer hetzelfde rondje.
1: Nou, de meningen zijn verdeeld, maar wij denken dat het leuker is. Ja.
0: Oh, de meningen zijn verdeeld?
1: Nou, er zijn altijd mensen die zeggen, zoals het was het ook hartstikke leuk. Maar we krijgen heel veel positieve reacties op die 110 unieke kilometers. Ja.
2: Kun je iets zeggen over de route van die 110 kilometer?
1: Absoluut. Even terug naar de geschiedenis. Hè, want volgend jaar is het 30 jaar geleden dat de eerste tocht werd georganiseerd. Toen ging die door heel Flevoland. Nou, dat hebben we voor dit jaar nog niet gedaan. We gaan 110 kilometer lopen door Zeewolde. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is om dat in 1 gemeente te kunnen doen. We beginnen de ochtend, of de avond, sorry, om 6 uur 's avonds beginnen we in het buitengebied van Zeewolde, met name het polderlandschap. Dan komt men weer terug bij het kerkplein in Zeewolde en dan maken we een rondje door wat meer het bosgebied.
0: Juist, maar Stephanie, even serieus, 110 kilometer achter elkaar lopen.
1: Dat is echt een geweldige prestatie.
0: Ja, dat is ongelooflijk. En nou begreep ik, er is iemand die doet dat voor de 25ste keer?
1: Er loopt zeker iemand mee die dat voor de 25ste keer gaat proberen dit jaar. Absoluut, ja.
0: Ik zei net tegen Leo al, echt respect. Ik heb dit jaar de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, maar 110 kilometer achter elkaar. En dan start je om vrijdagavond om 6 uur, toch?
1: Vrijdagavond, 6 uur 's avonds op het kerkplein.
0: Ja, en wanneer moet je dan binnen zijn?
1: De volgende dag, zaterdag om 6 uur 's avonds. Dus er is 24 uur de tijd om dit te voltooien.
0: Ja, dan moet je flink doorstappen.
1: Goed timen hoe lang je rust gaat nemen. Maar het zou te doen moeten zijn.
2: Ja, je hebt het over rust nemen, maar zijn er ook mensen die even een slaapje doen?
1: Er zijn geen mensen die volgens mij een slaapje doen. Nee, niet bij mij.
0: Slaapwandelen.
2: In ieder geval. Ja, maar je slaat dus een nacht over.
1: Je slaat een nacht over, ja.
2: Wat is jouw inschatting nou, Stephanie? Gaan de meeste wandelaars ongeoefend hieraan beginnen? Of hoor je ook serieuze oefenschema's om je heen?
1: De meeste gaan denk ik hier geoefend aan beginnen. Jezelf heb je dan de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Ook gefeliciteerd met die prestatie, want dat is ontzettend knap. En ik denk dat mensen die getraind zijn voor de Nijmeegse zo door zouden kunnen naar ons. Maar ik denk dat de meesten zich wel goed voorbereiden.
0: Ja, nou dat moet voor die 110 zeker. Ja. Kijk, die 25, nou ja, als je een beetje basisconditie hebt, dat lukt nog wel. 55 is al een stuk pittiger natuurlijk. Voor welke afstand hebben de meeste mensen zich opgegeven?
1: Nou, de meeste mensen schrijven zich in voor de 25 kilometer. Inderdaad, misschien voor sommige mensen wat makkelijker te lopen, maar er zijn er ook heel veel bij die dat als een hele prestatie ervaren. En dat vind ik minstens zo knap als mensen dat aangaan en dat... daarvoor hebben getraind.
0: Ja, absoluut. Want heb je al een overzicht van het totaal aantal deelnemers tot nu toe?
1: Maandag had ik een update en die stond op 243 deelnemers over alle afstanden. En een beetje ter vergelijking, dat hadden we vorig jaar op de laatste dag van inschrijving. Dus we hopen dat er nog wat deelnemers bij komen. En gelukkig zijn de weersvoorspellingen natuurlijk fantastisch voor aanstaand weekend. Dus ja.
0: Oké. Dus je kunt ook bedenken op vrijdagmiddag 3:30 van ik ga toch meedoen. Dat kan ook.
1: In praktijk, in theorie is dat zeker mogelijk. In praktijk ook. Dan meld je natuurlijk gewoon bij ons op het start-finishbureau op het kerkplein in Zeewolde. We vinden het wel fijner om te weten als er veel mensen nog mee gaan doen om dat via de inschrijving te laten lopen. Maar men mag zich gewoon ook melden. Ja.
0: En, nou las ik ook, Stephanie, dat er zoveel complimenten zijn voor de catering onderweg.
1: Ja, dat is natuurlijk waar we wel een beetje onbekend staan. Men trekt de wandelschoenen aan en gepaste kleding en kan gaan wandelen. We hebben 15 rustposten waar onze vrijwilligers zich met tomeloze inzet klaarstaan voor de wandelaars. En worden voorzien van eten en drinken. Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden. Soep, En er worden zelfs verse pannenkoeken gebakken.
0: Oh.
1: Dus men kan zich ook verheugen op een heerlijke eten eigenlijk.
2: Ja, en een feestje, hè, zaterdagavond bij de intocht, toch?
1: Absoluut een feestje, ja.
0: Ik vind het heel jammer, want ik zit dit weekend op freelance, Stephanie. Oh. Maar ik ga hem voor volgend jaar echt in de agenda zetten.
1: Leuk.
0: Welke afstand weet ik nog niet.
1: Nee,
0: ik weet wel dat die 110 kilometer, dat vind ik echt, ja, dat vind ik wel echt next level. Ik vind dat echt, wat ik al zei, petje af. Nou, heel veel succes en dank voor je toelichting, Stephanie.
1: Ja, heel erg bedankt voor jullie tijd. Fijne dag.
0: Stephanie Smit was dat van de Z tot Z op. Ja, je snapt het al. Ik ga dit dus niet doen, hè, die 110 kilometer.
2: Nee,
0: dat is echt te veel. Maar, 55 misschien.
2: Ja?
0: Toch? Ja, ik denk dat ik ga doen. Zullen we eens even naar wat zaken uit binnen- en buitenland?
2: Ja, er liggen nog wat dingen van gisteren natuurlijk.
0: Oh ja?
2: Ja, die sabotageacties op het spoor, weet je wel.
0: Ja, zeker.
2: ProRail is geschrokken en het ging om 30 plekken. Stalen buizen, die zijn daar bewust neergelegd. Ik hoorde ook vastgelast.
0: Ja, maar daar ben je toch ook wel even mee bezig, lijkt me.
2: Ja, en ik zat te denken, hoe krijg je stroom bij het spoor als je daar niet aftapt? Dan heb je dus een aggregaat nodig.
0: Ja.
2: Of een dikke batterij, noem het allemaal maar op. Of met gas, maar dan heb je gasflessen nodig.
0: Oh, je hebt je er wel echt in verdiept, hè?
2: Ja, nou, mijn vader was lasser.
0: Oh,
2: dus,
0: juist.
2: Ik keek er wel eens mee. Door zo'n ding natuurlijk, anders had ik nou prikhogen.
0: Maar die was dan ook bij het spoor bezig, of niet?
2: In de schuur. Het ging nog even door, want gisteravond laat werd nog een buis gevonden bij Teugen. En dan gaat de spoorbeheerder ook uit van sabotage. Vannacht is extra bewaking ingezet. En topvrouw Veldhuizen van ProRail die wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
3: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
2: Dan zou je toch denken, hebben ze iemand herkend op beeld? Maar er zijn helaas weinig beelden van.
0: Het is de dag na Prinsjesdag, dus tijd voor de politieke beschouwingen. Die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie, weet verslaggever Eva Wiesing.
4: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden. Want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
0: En heb jij nog wat sport, hè?
2: Nederlands volleybalteam is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Oranje verloor van het gastland Finland, dat automatisch geplaatst was.
5: In de slotfase toch weer de Finse service. Noah Martila, een van de Martila-broertjes in dit geval. En dan is het toch duidelijk dat Finland de wedstrijd gaat winnen, want hier is de beslissing. Nederland uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2017 overleeft Nederland de poolfase niet.
0: En de populatie muskusratten die is enorm gegroeid. In de afgelopen 2 jaar zijn er alleen al in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht 26.000 van die muskusratten gevangen. Gooi die maar eens bij elkaar op één hoop. Ja?
2: Nee, liever niet.
0: Nee. Die beesten zijn een bedreiging voor de dijken en worden daarom intensief bestreden, zegt deze bestrijder.
6: Waarom de muskusrat nou zo gevaarlijk is, althans gevaarlijk voor onze oevers. Het zijn ontzettend goede gravers. Ze graven, onder water graven zij een pijp naar boven, naar de kant. En daarin maken zij nestkommen. En die nestkommen kunnen ontzettend groot worden. En voor elke worp jongen kunnen die nestkommen uitgebreid worden, waardoor dus op een gegeven moment de grond kan verzakken.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. Chris Cross Amsterdam en Jan Smit.

0: Ja, hoe kan ik Frans Bauer nou vergeten? Want die doet ook mee.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. En mogelijk gaat het om urkervissers. Forensische experts nemen DNA af om de identiteit vast te kunnen stellen. Het onderzoek volgt na oproepen uit onder meer Urk. Tientallen urkervissers zijn in de vorige eeuw spoorloos verdwenen op zee. De kans is groot dat een aantal van hen op Texel is aangespoeld. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude, hoeft niet de cel in. Met anderen maakte ze bij zeker 12 ouderen meer dan €26.000 buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer €4.000 schadevergoeding betalen. En de overval op een juwelier in Almere stad november vorig jaar laat diepe sporen na. De eigenaar en zijn zoon kampen met PTSS. Het bleek gisteren in de rechtbank waar een van de 3 verdachten terecht stond. Het gaat om een 19-jarige man uit Dordrecht. Hij sloeg de vitrines van de juwelierszaak kapot met een hamer. Justitie eist 18 maanden jeugddetentie. De verdachte had nog een proeftijd voor een eerdere overval. Meer nieuws op de website en in onze app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. En meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika, hebben afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken.
12: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 1 graad of 17, maar tijdens en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat de stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west- en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe. En morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen. Waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Nou, onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan 1 graad of 16.
13: Verkeersinformatie, 1 file voor je, de A27. Almere-Gorkum voor Lunette, 5 minuten, dat is alles. Zometeen onze opinierubriek Chantal op woensdag.
14: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Alpenlight. Taylor Swift, het is 20 minuten voor 9.
1: Elke twee weken bespreken we allerlei nieuws met de Surinaamse mediamaker
2: Chantal. Ze ligt nu al in een deuk.
1: Ja.
3: Want het is bijna alsof Leo schrikt.
1: Wat?
3: Oh ja.
1: We gaan weer.
2: Ze gaan nog wat doen.
3: Ze is er weer.
2: Goed. Waar gaan we mee beginnen, Leo?
1: Geef aan zuurstof. Chantal.
3: Ja.
2: Of brood.
1: Heb jij nog iets meegekregen van de triathlon?
3: Zeker te weten. Ik was toevallig... ik was ook in het centrum zaterdag. Oh, jij bent wel vaker in het centrum op de zaterdag. Ja, er was natuurlijk een drukte van je welste.
2: Jo.
3: En ja, daar was dus de triathlon bezig. Maar weet je wat? Ik wist dus helemaal niet dat het echt zo'n... Ja, ik wist wel dat het een groot iets was. Maar het doen gewoon hele grote atleten. Die doen daar gewoon aan mee.
2: Ja, je bedoelt grote namen.
3: Ja, en die gewoon echt serieus voor de prijs natuurlijk gewoon gaan. Ja. Wat ik wel heel leuk opgezet vind, is dat het een... dus je hebt de triathlon en het parcours en weet ik veel wat. En hebben ze bijvoorbeeld bij het water, bij de Esplanade, hadden ze dus bijvoorbeeld ook allerlei kraampjes ook neergezet. Dus met van alles en nog wat. Hè. Dus je kon nog sportgear halen, indien nodig. Mensen die nieuwe sportdrankjes aan het promoten waren. Maar, dat vond ik dus echt een hele goede vondst. Er stond dus ook een bloemenkraam. En zij denken, een bloemenkraam, wat moet die bij de triathlon?
1: Ja.
3: Nou, als jouw iemand er heeft meegedaan, stond je meteen klaar met een bosje bloemen.
2: Dat is slim.
3: Nou, dat vond ik dus heel slim bedacht.
2: Ja.
3: Ja, en wat ik nog veel leuker vond, is dat degene die brons van zijn achternaam heeft, die wint dan goud.
2: Ja,
1: heel goed.
3: Dat vond ik dat toch
2: uit
3: wel weer
2: Almere
3: heel leuk. Ja, uit Almere, Milan, brons. Hè. Ja, ja,
2: fantastisch, hè?
3: Maar het is wel een dingetje, hoor. Maar jij bent wel... Dus ik dacht gisteravond, wie van de twee zou dit... zie ik er wel van aan. Leo, niet omdat ik niet denk dat jij sportief bent. Maar ik zou mijn geld toch op Jolien inzetten.
1: Ja, ik ook.
2: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. mijn oudste zoon die doet aan halve triathlons.
3: Oh ja.
2: En dan sta ik inderdaad aan te moedigen.
3: Met bloemen?
2: Nee, dat niet.
3: Niet meer?
2: Maar ik sta gewoon een beetje, nou niet te schreeuwen. Maar ik kom op, zet hem op. Maar ja, eerlijk, wat ik heb gezien en van hem heb gehoord.
3: Heftig, hè?
2: Even als je thuis aan je ontbijt zit nog. Dan moet je even je vingers in je oren doen. heel veel mensen, het is zo intensief. Het is zo zwaar. Ja, er wordt heel veel overgegeven. Ja. Of mensen zijn aan de diarree. Als je gevoelig bent voor je maag bijvoorbeeld. Je moet zoveel koolhydraten tot je nemen. Ja, op een gegeven moment heeft je lijf er geen zin meer in. Dus wordt alles eruit gegooid.
3: Nee?
2: Doe maar. Nee, ik zou het niet...
3: ik vond het wel wat voor jou eigenlijk.
2: Nou, weet je waar ik van heb gehoord?
3: Nou.
2: En dat zou ik wel heel leuk vinden. Je hebt ook de slow triathlon.
3: Hè?
2: Ja, dus dan doe je de schoolslag.
3: Ja.
2: En dat is dan geloof ik 500 meter of zo. Hmm. En dan ga je 16 kilometer fietsen. En een van de vragen was, ik ga me er even in verdiepen, mag ik ook op de elektrische fiets? En het antwoord was ja.
3: Oh, echt?
2: Ja, serieus. En daarna ga je nog 5 kilometer wandelen.
3: Nou, maar dat vind ik dan wel weer leuk voor Leo. You had me met de schoolslag, toch Leo? Ik vind dat wel wat voor jou.
2: Leo heeft niet eens een elektrische fiets.
3: Nee, maar die zou gewoon lekker fietsen.
1: 16?
3: Maar, ja, maar 16 jij fietst sowieso ook naar hier elke dag. Ik bedoel, dus jij zou dat wel doen.
2: Dat doet hij met twee vingers in de neus.
3: Dat dacht ik ook.
1: Ja hoor.
3: Nou, jullie zullen.
2: Als ze met z'n drieën doen, dan ga je.
3: Doet ieder dan een onderdeel?
2: Ja, dat ga jij.
3: Ja, mag dat ook?
2: Ja, ga jij zwemmen?
3: Ja.
2: En dan gaat Leo fietsen.
1: Jij lopen?
2: Nou.
3: Nou,
2: we zijn er.
3: Nou, Almere goed. Challenge, here we come.
1: Okay. Maar ik vind het wel leuk dat jij vertelt dat al die kraampjes er waren. Want ik mocht meewerken aan die televisieuitzending. En dan zie je alleen maar dat wedstrijdbeeld. Van A tot Z. En tot 4 uur, want dan zijn ze binnen. Maar dat buitengebeuren heb ik helemaal niks van meegekregen.
3: Oh, serieus? Nou, dat was toch echt wel... Ze hebben er echt wel een soort van feestje of zo van gemaakt.
1: Ja.
3: En dat is toch wel leuk, want het trekt wel mensen aan die misschien helemaal niets met een triathlon hebben.
1: Tuurlijk.
3: Maar je gaat er toch... Ik ben er toch ook een rondje langs gaan lopen. Daarom heb ik gezien wat er allemaal was. En dan dacht ik, eigenlijk is het toch ook wel weer heel goed, heel slim.
2: Zeker, dat is het, absoluut. Zeg, we gaan het nog even hebben ook over Aart van Grootheest. Die heeft een boek geschreven over Flodder.
3: Ja.
2: Die ken je wel toch, de film?
3: Tuurlijk. Vroeger kwam dat op Veronica.
2: Ja,
3: ja, want daar kon dat natuurlijk allemaal. En daar keek ik vroeger ook naar de familie Flodder. Ja, ik vond het toch altijd wel heel... Het was, als je het nu allemaal weer terugkijkt, dan denk je...
2: Heel traag, hè?
3: Weet je, zo flauw en zo traag en zo slecht. Eigenlijk zag het eruit. Maar toen vond ik het wel hartstikke leuk. Maar wat ik dus ook niet wist, was dat dus een heleboel... gewoon hier in Almere is opgenomen.
2: Oké. Ja? Oh, dat is om de hoek.
3: Ja, om de hoek. Waar nu, er is nu een recyclebedrijf zit daar nu op. Maar het is dus hier in Almere... In Almere is het opgenomen. Mm-hmm. Veel... En wat ook leuk was, dat het zwembad waarvan je denkt van wauw, dat was dus gewoon maar 10 centimeter ja, diep. Grappig, dat is dan zodanig gedaan. Ik vind het wel heel leuk. En dit boek vertelt toch een heleboel de verhalen achter Vlodder. Het is toch wel heel interessant om te weten. Want Dick Maas, de regisseur of producent, die wilde eigenlijk gewoon een hele mooie buitenlandse film maken. Maar daarvoor had hij niet genoeg geld. En die heeft toen na die eerste Vlodderfilm dacht hij, weet je wat, ik wil nog een film. Dan doen we maar gewoon een tweede Vlodderfilm.
1: Ja, en een televisieserie dus.
3: En een televisieserie, ja, heel leuk. Maar hoort wel echt bij Nederland, vind ik, Vlodder.
1: Er zitten heel veel Nederlandse kenmerken. Vooral die welzijnswerken vind ik het typisch Nederlands.
2: Ja, zeker. Ja.
3: Ja, maar ik vind ook, iedereen in Nederland kent ook wel Vlodder. Of het nou die van nu is, van tegenwoordig. Want natuurlijk op Videoland heb je inmiddels heb je een soort van nou, niet een reboot, maar een soort van vervolg van Vlodder. Oh. Weet je, de dochter van Keesje, die woont dan ook in een bekakte buurt. Dus er zijn een heleboel overeenkomsten weer. Dus, maar ja, iedereen kent het wel.
1: Ja. Even naar de dag van gisteren, Prinsjesdag. Heb je dat gevolgd? Heb je gekeken?
3: Nou, ik heb het niet helemaal kunnen volgen, want ik was gewoon keihard aan het werk.
1: Moet ook.
3: Ik heb wel s'avonds nog wel wat ervan meegekregen. Nou, het was niet allemaal heel optimistisch, hè? Ik heb natuurlijk ook wel naar praatprogramma's gekeken daarna. Ja, de enige waar je mensen echt nog een beetje enthousiast over hoorde was dan over hoe mensen gekleed waren. Maar daar was ook echt alles mee gezegd.
2: Ja, en
3: dus dat wordt ook wel weer spannend. Maar wisten jullie, ik wil toch even zeggen, de naam Prinsjesdag, waar die vandaan komt?
1: Vroeger.
2: De naam Prinsjesdag?
1: Van lang geleden. Uh-huh.
2: Ja, het zal vast van vroeger zijn, maar vertel.
3: Nou, die komt uit de 18e eeuw. Okay. En komt van de viering van de verjaardag van stadhouder Prins Willem V. En dat was op 8 maart. En de eerste troonrede, die werd op 2 mei 1814 onder koning Willem I uitgesproken. En het heette toen ook nog geen Prinsjesdag.
2: Oké, maar waarom hebben we dan in september een Prinsjesdag? Weet je dat ook?
3: Nee, dat wist ik dus. Oh ja, nou, de derde dinsdag, die is sinds 1888 gekozen.
1: Oké, dus
2: gewoon later.
3: Ja, ik denk en het volk, die heeft eigenlijk de naam Prinsjesdag bedacht. Want normaal gesproken was het de opening van de Staten-Generaal. En het volk noemde het toen Prinsjesdag. En zo is het uiteindelijk Prinsjesdag geworden.
2: Zeg, en weet jij nou of dit, is dit in Suriname nog iets dat nog een beetje gevolgd?
3: Nee.
2: Maar niets, nul. Okay.
3: We have different things on our mind. Nou ja,
1: maar
3: weet je.
1: Is er iets vergelijksbaars dat een parlementair jaar wordt geopend?
3: Ja, dat wel. Dat wel. Maar het loopt ook niet simultaan. Hè? Want nu vakantietijd. Dus pas oktober heb je dan weer dat. En de begrotingsbehandeling die is dan nu gaande. Mm-hmm. Dus, en dan pas in oktober dan heb je weer de opening van de Nationale Assemblee. Dat is bij ons aan de Tweede Kamer.
2: Maar hebben ze ook een koets dan?
3: Nee, maar we zijn ook niet zo koninklijk. Hè? We hebben natuurlijk gewoon, we hebben een president, dan wel weer een vrouw. Maar we hebben geen koets en er is ook niet echt op smuk als wat je hier ziet. Nee,
2: maar jij
3: dat
2: houdt
3: zeker
2: er wel van, toch?
3: Ja, ik ben dol hierop. Ja, en ik heb toch wel gisteren even tussendoor op het werk, ondanks dat ik keihard aan het werk was, ben ik toch even gaan kijken. Want dan ben ik toch heel benieuwd naar wat de koninklijke familie aan heeft.
2: Yeah. Wat vond je van de prinsessen?
3: Ja, die vond ik wel weer waanzinnig mooi eruit zien. Wat ik ook wel heel leuk vind, is dat Ariana dan wel weer een van de favoriete jurken van Maxima, voor mij een van de favoriete looks van Maxima dan weer aan. Ja, ik vond dat dan toch wel weer heel mooi. En het is ook mooi op elkaar afgestemd.
2: Zeker.
3: En ja, ik vind het wel wat. En gisteren hoorde ik zeggen, ja, maar eigenlijk, we moeten toch gewoon naar die hoedjes terug. En nu zie je dat mensen gewoon met een mooie diadeem op. Maar ik vind dat er wel bij deze tijd passen. Ja, ik ben ook dol op hoeden, hè.
1: Ja?
3: Maar ja. Ik ging vroeger ook gewoon naar school met de hoed en handschoenen. Ja? Ja, ik vond het fantastisch. Maar ik vind dit gewoon wel bij deze tijd, hoor. Als ik naar Maxima kijk, dan denk ik, ja, maar we hebben wel echt wel een hele goed geklede koningin.
2: Zeker.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Chantal, dank je wel weer.
3: Graag gedaan.

0: We Can Do Better van Matt Simons. Nog wat zaken gisteravond op de radio.
1: Toch op morgen, s'avonds laat, daar, ja, die hielden het gewoon de hele dag vol. De fractievoorzitters van D66, VVD en het CDA. Dat zijn Paternotte, Brekelmans en Bontebal. Die spraken over de samenwerking met elkaar en met de oppositie. Wel ja, dat is ook nodig, hè? Bontebal gelooft nog steeds dat een minderheidscoalitie kan werken, maar erkent dat het niet vlekkeloos loopt.
2: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal.
1: En Brekelmans van de VVD, die wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. Maar wie dat zijn, weet hij niet.
3: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen. Bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen. Of ik wil iets doen tegen armoede. En daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel. Dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
1: En ja. Paternotte.
0: Dus eigenlijk weet hij het wel, maar wil hij het niet zeggen of zo.
1: Nou, Paternotte van D66, ja, die benadrukte dat een minderheidscoalitie ook kansen biedt.
4: Je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
0: Zo'n positieve man is het toch, hè? Geweldig. Ach. Vindt wel knap. Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewonerrijker. Chimpansee Tanno. Ja, ik vind die naam een beetje grappig. Ik ken iemand met een naam, maar dat is dan geen chimpansee. Maar goed.
1: Is dat een dominee die je kent met de naam Tanno?
0: Nee.
1: Oh, ja, ik vond een dominee met die
0: dominee?
1: Naam. Ja, die schrijft ook boeken. Vandaar dat hij in Google even omhoog kwam.
0: Jij hebt gegoogeld op met de vraag van welke man heet er Tanno? Serieus.
1: Dat heb ik even gedaan. Omdat jij dacht van ja, Tanno vind ik een beetje een rare naam. Nou, er is dus een predikant die boeken schrijft die Tanno heet.
0: Oké, goed. Het gaat over een chimpansee. Ja, en het gaat er ook wat bijzonder aan toe. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde gedragsbioloog Helene Post dat de ontmoeting van de nieuwe chimpansee met de huidige bewoners toch nog wel spannend kan zijn.
5: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hé, ik stond eerst onderaan in rang. En wie weet, met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
0: Ja, en daarom is de ontmoeting met het alfamannetje, en die heet dan weer Kumi, dat alfamannetje, het belangrijkst. Nou, zo'n ontmoeting, en daarom moest ik zo lachen toen jij het over die dominee had. Zo'n ontmoeting gaat bij die beesten ja toch even wat anders dan bij mensen, zei Post.
5: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
0: Nou, ik vind het een bijzondere manier van begroeting. Maar om dat nou als mensen te gaan doen is een beetje
1: vreemd. Nee, we doen niet alles nou.
0: Ik denk dat je neergehoekt wordt als je dat gaat doen bij iemand.
1: Mijn imitatie houdt op bij een banaan.
0: Ja, als je daar dan maar weer niet over uitglijdt, hè?
1: Nee, daarom.
0: Dit was Flevoland is wakker.
1: Jij mag even reclame maken voor
0: natuurlijk
1: onze podcast. Want als je iets hebt gemist, QR-code staat nu in beeld. Dan kun je alles even meepakken.
0: Hartstikke goed. Christopher Cross is dit. Ride like the wind.

0: Dit is Flevoland.
1: Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland.
4: Oké, graag gedaan.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. En een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken was bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buiten.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X.
10: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
10: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
12: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
10: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is op deze... Wat zijn we vandaag? Ja, woensdagochtend. Even na 9. Nou, er is nog wat vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. Ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Dezelfde vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. En zometeen in Flevoland Muziekland. Dan draai ik een leuk nummer van Corrie Konings. En dat heeft te maken met Prinsjesdag. Hoe dat zit, hoor je zo.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijken wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Met Jolien Dalstra.

Heaven must be missing an angel. En voor de Babysitter Circus, everything's gonna be alright. Het is zo'n beetje 9:15. Flevoland Muziekland. Ah, fijn dat je er weer bij bent. Ik heb heel veel, ja, toch wel lekkere muziek. En een bijzondere van Corrie Konings. Ik noemde haar al zojuist. Er hangt iets in de lucht. Amore. Maar gisteren was ze er gewoon bij, hoor. In Den Haag, bij de troonrede. Want ze was eregast voor Noord-Brabant. Ze zag er fantastisch uit, helemaal in het blauw, echt. Corrie Konings, ja, wat zeg je, petje af, hoedje af. Want dat had ze ook gewoon op. Nou, dus ik denk, ter ere van Corrie Konings, ja hoor.

prachtig nummer van Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow. Oh, het is alweer 21 minuten over 9. Dus als je denkt, waar blijft Kiek? Nou, hier is Kiek. Ik zet twee foto's voor je in beeld. Ja, wat is er weggehaald, toegevoegd of net even veranderd? Twee foto's vanuit de lucht. En dan zie je... Ja, dat herken je toch wel meteen, hè, Urk? Maar ja, dit maakt het wel lastig. Want het is een soort overzichtsfoto. Dus er is heel veel te zien. Ja, ook water, huizen. Ja, ik ga meepuzzelen, want ik vind deze lastig. Zonneschermen, groene zonneschermen die naar beneden zijn. wat scheepjes zie je liggen? Dit duurt wel even. Ik weet niet of jij er al uit bent. Er zijn wel wat inzendingen binnen, maar die van jou kan er zeker nog bij. Dus als je denkt, ik wil wel een prijsje binnentrekken op deze woensdag, zou ik het nu doen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De politie begint vandaag op Texel met het opgraven van 9 anonieme doden. Mogelijk gaat het om Urker Vissers. Forensische experts nemen DNA af om de identiteit vast te stellen. Het onderzoek volgt na oproepen uit onder meer Urk. Tientallen Urker Vissers zijn in de vorige eeuw spoorloos verdwenen op zee. De kans is groot dat een aantal van hen op Texel is aangespoeld. Een meisje uit Lelystad dat op haar 13e betrokken raakte bij bankhelpdeskfraude hoeft niet de cel in. Met anderen maakten ze bij zeker 12 ouderen meer dan 26.000 euro buit. De rechtbank woog mee dat het meisje licht verstandelijk beperkt is en daardoor makkelijk beïnvloedbaar. Ze krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur en een proeftijd van 2 jaar. Haar moeder moet 1 slachtoffer 4.000 euro schadevergoeding betalen. En de overval op een juwelier in Almere Stad, november vorig jaar, laat diepe sporen na. De eigenaar en zijn zoon kampen met PTSS. Dat bleek gisteren in de rechtbank waar een van de 3 verdachten terecht stond. Het gaat om een 19-jarige man uit Dordrecht. Hij sloeg de vitrines van de juwelierszaak kapot met een hamer. Justitie eist 18 maanden jeugddetentie. De verdachte had nog een proeftijd voor een eerdere overval. Meer nieuws op de website en in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, waaronder meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De jeugdzorginstelling in Houten moet van de inspectie alle camera's in het pand verwijderen. De camera's hangen in gemeenschappelijke ruimtes. Volgens de eigenaar is dat vanwege veiligheid. De inspectie noemt het een privacy-inbreuk op de jongeren die er wonen. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker.
13: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 1 graad of 17, maar tijdens en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat de stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe. En morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen, waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Maar onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan 1 graad of 16.
11: Zometeen in Flevoland Muziekland neem ik je mee terug naar het jaar 1984.
14: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland.

0: Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye en Tammy Terrell. En daarvoor Guus Meeuwis per spoor.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: het fantastisch mooie jaar 1984. Misschien weet je het nog wel, het jaar van de neonkleuren, hè? Ja, daar liepen we allemaal in rond. Felgele of roze kleding, heerlijk. Die Rubik's Cubus, heb jij hem ooit op weten te lossen? Sommigen konden dat echt binnen een paar seconden. Nou, dat is mij nooit gelukt. In de bioscoop, Kaskrakers, Ghostbusters, Footloose. Ah, heerlijk, ja, die dansfilm. En vanuit Miami was er ook fijne muziek. Een tropische storm kun je het eigenlijk wel noemen. De Miami Sound Machine, jawel. En hun allereerste Engelstalige single. Nou, de wereld was meteen verkocht. Die jonge, waanzinnig geweldige Gloria Estefan. Stralend middelpunt. Zij stormde de hitlijsten binnen, die Miami Sound Machine. Ja, natuurlijk. Ik vind het zo'n lekker nummer. En jij gaat hem meezingen, dat weet ik nu al. Hij begint ook zo lekker. Dr. Beat.

Ik was afgelopen zondag mijn auto aan het wassen. Dat doe ik met de hand, want misschien weet je dat wel. Ik heb een beetje, ja, wasstraatangst eigenlijk. Ja, daar kom ik gewoon eerlijk vooruit. Ik denk altijd dat er wat misgaat. En er staat dan een hele instructie bij als je zo'n wasstraat inrijdt. Van dit mag je niet doen en dat moet je wel doen. En je moet vooral niet op de rem trappen. En je moet nergens aan zitten. Nou, het gaat altijd goed, maar toch, ik zit nooit heel relaxed dan in mijn auto. Dus ik doe het gewoon maar met de hand aan tegenwoordig. Ja, of ik vraag het aan mijn man. Die was door de wasstraat gegaan daarvoor. Had hij het raampje een beetje open laten staan. Dus nou ja, goed, dat moest even opdrogen. En als je nog tips hebt om van die mugjes van de voorkant van je auto te krijgen, het wordt nu wat minder gelukkig, geef ze maar door. Ik hoor het graag. En ook als je misschien een cursus hebt om van die wasstraatangst af te komen. Maar misschien helpt dit ook wel. Car Wash van Rolls Royce.

Van Vian, Here I Am. Het is alweer 9:55, zo'n beetje. Ik ga maar eens langzaam plaatsmaken voor Arnoud. Want die gaat jou van heel veel fijne muziek voorzien in het tweede uur van Flevoland Muziekland. Fijne woensdag!

0: Dit is Flevoland.
1: Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland.
4: Oké, graag gedaan.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterpark in het Woldpark. En de overval vorig jaar november op een juwelier in Almere Stad is van grote impact op de eigenaren.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de N306 Harderwijk-Kampen voor het attractiepark 4 minuten. En de N306 Kampen-Harderwijk tussen dat attractiepark de andere kant op afrit Biddinghuizen is dat 6 minuten vertraging. Er wordt natuurlijk ook nog gecontroleerd op tolkosten voor het vrachtverkeer. Dat zijn de bekende controles. Op snelheidscontroles, behalve de vaste controles, zie ik geen extra staan. Heb je ze wel ergens gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. Jolien heeft een uurtje Flevoland Muziekland gedaan. Weet je wat? Wij gaan gewoon nog een uurtje verder. Zometeen die grote hit van Robert van Hemert. En we gaan terug naar de tijd dat de nieuwe film van Zorro in de bioscoop draaide.

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Goedemorgen.
7: Flevoland Muziekland.
6: Arnoud Plekket.

0: Zo vroeg op de ochtend, een pina colada'tje.
1: Waar kom jij vandaan?
0: Beste excuus is eigenlijk ook wel dat er ergens op de wereld wel een vijf in de klok zit, zeggen ze toch? Goedemorgen, het is hier Team 10. Gewoon een kusje voor de tijd krijg je van mij, ook met lekkere muziek. Van Robert van Heemster was dat, de zandloopster. Daarvoor de Beast of Burden van Bette Midler. Goedemorgen, het is alweer 16 september. Nog een paar dagjes, dan zitten we ook nog in de astronomische herfst. We zitten al in de meteorologische herfst. Gaan we vandaag wel meemaken hoor. Buitjes zo links en rechts. En het is echt wel frisser dan gisteren. Maar, ja, ik blijf er toch over door. Goedemorgen, het is alweer 16 september. Nog een paar dagjes, dan zitten we ook nog in de astronomische herfst. We zitten al in de meteorologische herfst. Gaan we vandaag wel meemaken hoor. Buitjes zo links en rechts. En het is echt wel frisser dan gisteren. Maar, ja, ik blijf er toch over doorhameren. Ik heb het al tegen Jordi en Odeke gezegd vorige week. Eind september, let op, we gaan richting de 30 graden. Ik zal je straks een fotootje eventjes laten zien. Als ik het tevoorschijn kan toveren, laat ik het je zien. Ik blijf daar gewoon in geloven. Of ik wil er gewoon liever in geloven. Kan ook, hè. 16 september, jouw verjaardag. Gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met de zanger Nick Jonas. Hij wordt 34 jaar. Verder is jarig Fleur Agema, de Nederlandse politicus. Die is 50 geworden vandaag. Nou, daar staan de Sarah in de tuin. Tekla Reuter, de actrice, wordt 51. En die andere actrice, Femke Lakerveld, die wordt 52 jaar. Marit van Bohemen, de presentatrice. En ook actrice trouwens, hè, wordt 55. Rob Kamphuis, hey, Robbie, wordt 66 jaar. Acteur Gijs Scholten van Aschat wordt 67 jaar. En David Copperfield, die laat vandaag zijn eigen verjaardagstaart verdwijnen. Hij komt eruit natuurlijk. David Copperfield wordt 70 jaar. Mickey Rourke, de Amerikaanse acteur. Mooie kop heeft die man, hè. 74 jaar. En de Nederlandse actrice Olga Zuidenhoek wordt 80 jaar. Topjournalist Wauke van Scherrenburg wordt 80. En Thomas Ros, de Nederlandse schrijver, wordt 82 jaar. En wie kent hem nog? De Nederlandse sportverslaggever Theo Rijtsema, 84 jaar. En Leni het Hart wordt vandaag 85 jaar. En deze zanger is ook vandaag jarig. Mark Anthony. Jaren geleden deed hij samen met Tina Arena de titelsong voor de nieuwe versie van Zorro. Toen nog met Anthony Hopkins in een van de hoofdrollen als Don Alejandro. Dit is Mark Anthony samen met Tina Arena. I want to spend my lifetime loving you. Mark Anthony, vandaag jarig. Hij wordt 58 jaar.

uit ADC was dat en The Look of Love. En je hoorde daarvoor Tina Arena samen met Mark Anthony. En I want to spend my lifetime loving you. Mark Anthony is vandaag jarig. Hij viert een Latino happy birthday. Wij gaan kijken naar de foto van Kiek. Ja, is op Urk geweest. We gaan even de foto erbij halen. Wat heeft het lieve beestje nou toch weer gedaan? Waar is hij nou weer mee bezig geweest? Even kijken hoor. Twee foto's vanuit de lucht van Urk. Ontdek het verschil, geef het maar eventjes door aan ons. En dan maak je kans op een mooie prijs. Mooie luchtfoto is dat. Ja, hier zit zo voor dit dorp. Al die huisjes. De haven zien we natuurlijk ook. Misschien is het helemaal niet zo moeilijk, hè? Dan springt het heel erg in het oog. Ik zie twee kerktorens. Ja, die zien links en rechts zie ik die allebei. In de verte zie ik ook nog iets van een toren of een mast staan. Dat is ook een... Is ook hetzelfde. Nee, want in de verte. En dat de torens van Emmeloord misschien of zo. Of wat is het eigenlijk? Hangt er een beetje vanaf hoe die kijkt natuurlijk ook, hè, deze foto. Kiek heeft zelf een luchtfoto gemaakt. Vloog langs Urk en heeft een fotootje gemaakt. Maar wat is nou het verschil? Zit het in de daken misschien? Is er ergens een dakraampje weg? Heb je het gevonden? 0320-28-50-50. Dan bel je op en heb je gewoon een bericht voor ons. Mag je dat nummer gewoon gebruiken voor de

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Hey Remo!
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana, NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Het is 1 minuut over 11:30. Goedemorgen. De gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterbad in het Woldpark. Dat bleek gisteravond in de raadscommissie. Een groep inwoners pleit al 8 jaar voor zo'n bad. Maar de politiek hikt aan tegen de bouwkosten van €500.000. De wethouder laat de financiële haalbaarheid nu doorrekenen. In het voorjaar neemt de raad een besluit. De overval op een juwelier in Almere Stad november vorig jaar laat diepe sporen na. De eigenaar en zijn zoon kampen nu met PTSS. Dat bleek gisteren in de rechtbank waar 1 van de 3 verdachten terecht stond. Het gaat om een 19-jarige man uit Dordrecht. Hij sloeg de vitrines van de juwelierszaak kapot met een hamer. Justitie eist 18 maanden jeugddetentie. De verdachte had nog een proeftijd voor een eerdere overval. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl en natuurlijk op de app.
17: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 1 graad of 17, maar tijdens en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat een stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west- en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe. En morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen. Waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Nou, onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan 1 graad of 16.
16: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het wat langzaam rijdt op de A6... tussen Lelystad Noord en de afrit Urk, 3 minuten. De N306 Harderwijk-Kampen tussen Biddinghuizen en het attractiepark, 4 minuten. En ook de andere kant op tussen de N309 en de afrit Biddinghuizen, 5 minuten. Heeft allemaal te maken met een evenement. Geflitst wordt er ook in onze regio. Heel veel cameraatjes die allemaal het vrachtverkeer controleren of ze de tolkosten wel hebben betaald. En natuurlijk ook de gewone vaste flitscontroles. Maar heb je ook nog ergens anders een controle gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug naar heel lang geleden, 42 jaar terug in de tijd. Bijna iedereen was wel verliefd op die zanger. Wie het is, dat hoor je zometeen.
18: Goedemorgen.
19: Flevoland Muziekland.
18: Arnoud Leket.

0: Rex Warren is het en The Fever Dream. En Rick Astley zat ervoor met Never Gonna Give You Up.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1984 was een iconisch jaar, hoor. Oh, prachtig jaar. De Karate Kid kwam uit met de beroemde Wax On, Wax Off. Wax On, Wax Off. Ghostbusters, die verscheen in de bioscoop. En het werd een enorme hit. Met een gelijknamige hit natuurlijk ook erbij, hè. Terminator kwam uit met Arnold Schwarzenegger als de onvergetelijke T-800. Prince bracht Purple Rain uit, inclusief het nummer When Doves Cry. Madonna brak door met Like a Virgin. Tetris werd ontwikkeld. En McDonald's introduceerde de McNuggets. Nou ja, een stukje vlees waar het minste stukje kip in zit, heb ik wel eens gehoord ook. Apple lanceerde de Macintosh met de legendarische 1984 reclame. De Olympische Spelen van Los Angeles die vonden plaats. Carl Lewis won daar 4 gouden medailles. En dat was ook een van de eerste keren dat we daar een man zagen die met een soort van jetsysteem over het stadion heen vloog. Weet je nog? Lionel Richie was er ook bij. Keith Haring werd steeds bekender met zijn herkenbare tekenstijl en figuren. En in Nederland was de Efteling volop bezig met nieuwe attracties. Onder andere de Python was inmiddels een grote publiekstrekker. En George Orwell's 1984 kreeg natuurlijk extra aandacht, omdat het jaar zelf daadwerkelijk was aangebroken. Nogal toepasselijk. Ja, en qua muziek, nou, dat was een topjaar, hoor. Like a Virgin, ik heb het al gezegd, Purple Rain. En de Reflex van Duran Duran met de prachtige videoclip. Die kwamen allemaal rond die periode uit. En we zwijmelden allemaal mee met de nummer 1 hit uit 1984.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1984 met Georgios Kyriakos Panayiotou, oftewel George Michael.

Stevie Wonder, in oktober is hij in Nederland in de Ziggo Dome. En for once in my life zal hij dan zeer zeker gaan spelen ook. En daarvoor George Michael uit 84 met Careless Whisper. De eerste versie die George eigenlijk omnam, destijds met de beroemde producer Jerry Wexler in 83 in Los Angeles was dat. Dat was echt een topproducer. Iedereen wilde met hem werken en Jerry zei, nou, ik wil dat opnemen. George had dat natuurlijk al geschreven toen hij 16, 17 jaar was, samen met Aaron Ridgely. Alleen, George was er helemaal niet tevreden over. Het was een wat kalere versie. Ik heb een stukje voor je. Moet je zelf maar eventjes oordelen wat je beter vindt. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker, maar...

Nou, Georgie zei van die saxofoon, die vond ik eigenlijk ook helemaal niks. Ik vond het te slow, een beetje soft. Het was eigenlijk helemaal niet de specifieke klank die hij in zijn hoofd had. Dus hij was eigenwijs, ging naar Londen terug, pakte zijn eigen muzikanten en liet een aantal saxofonisten liet hij opkomen draven. En uiteindelijk was het Steve Gregory die als laatste take zei van... ik heb nog een hele oude saxofoon met een heel erg kenmerkend soundje erin. Misschien moeten we die even proberen. En dat werd uiteindelijk de saxofoonversie, de saxofoonriff, die wereldberoemd werd. Na twee noten weet je al waar het over gaat. Uit 84 dus Careless Whisper van George Michael. Nou, nog eventjes terug naar 2026 weer. En dan gaan we naar de foto van Kik, die is op Urk geweest. Die fladderde daar rond, heeft gelijk een fotootje gemaakt. En hij heeft iets met die foto gedaan. Maar wat heeft hij gedaan? Mocht jij het gezien hebben, geef het dan door, hè. 0320 28 50 50. Dat nummer moet je bellen voor het antwoord door te geven. Ieder ander bericht, opmerking of wat dan ook mag je doorgeven via de app met 0320 28 50 50. Straks Herbert Flevoland weer met Marco en Naomi de Engelsman gaan we het over school en opvoeding hebben. Dit zijn de media en John West.

0: er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Er is zelfs een post waar nasi gegeten kan worden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
1: Dit is Flevoland.
5: Oké, graag gedaan.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
9: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
10: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
11: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: De gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterbad in het Woldpark. En de overval op een juwelier in Almere Stad november vorig jaar laat diepe sporen na. De eigenaar en zijn zoon kampen met PTSS.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie dan. De ANWB die meldt geen vertragingen. En ook bijna alle controles zijn nu weg. Tenminste, er staan natuurlijk wel vaste camera's in onze regio. Maar één snelheidscontrole kunnen we wel melden. De A27 Almere Hilversum bij hectometerpaaltje 108. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef door via de app van Flitsmeister. Zometeen Naomi de Engelsman bij ons. De gast in de herberg. Gaat het over school en opvoeding hebben. Vandaag meer over school. Wat is het nut van een klassenvertegenwoordiger?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Natalie Cole, dochter van Nat King Cole. Ja, dat zit het gewoon in het bloed, in de DNA natuurlijk, dat je ook een grote hit gaat maken. This Will Be was dat. Het is 7 minuten over 11 alweer geworden. De herberg is open op deze dinsdagochtend 16 september. Marco is er ook tenminste. Ja, fysiek wel, maar technisch gezien is hij er nog niet helemaal. Nee, hè? Nee, nog niet helemaal. Nee, ik hoor je nog niet. Ik zie je wel, maar ik hoor je niet. De politie doet het tegenwoordig anders. Die ziet jou niet. Ja, die ziet jou wel, maar die hoor je niet. Dat is heel anders. Nee? Nog niet? Nee? Ach, wat een heerlijke dag. Gelukkig is Naomi de Nederlandsman wel. Goedemorgen, Naomi.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Klassevertegenwoordigers.
0: Oh, dat wilde ik zo graag worden vroeger altijd.
2: Marco Verhagen en Arnoud Pleket.
3: Ik weet nog niet of je aan de gang moet blijven met twee van die bejaarden die alleen maar politiek correct.

0: Ja, je maakt tegenwoordig overal maar een liedje over. Was het vroeger gewoon drinken rode wijn. Tegenwoordig is het Tinto de Verano.
1: Lekker.
0: En een likkie, likkie, likkie. Ja.
1: Ik doe het.
0: Ja, hè? Ja. Fijn is dat ook weer.
1: Jammer, hè?
0: Goed, we gaan het over school en opvoeding hebben.
1: Ja, Naomi de Engelsman. Goedemorgen, Naomi.
2: Hele goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, een klassenvertegenwoordiger gaan we het hebben. Volgens mij hadden we dat in onze tijd niet.
0: Ja, ik wilde dat altijd graag worden. Maar tot het erachter kwam, dan moest je ook de hele dag met zo'n boek lopen sleuren.
2: Oh ja.
0: Echt ook. Waar alles in stond. Wie er wel of niet op school was. En aantekeningen en zo. Dan was je dat boek weer een keer vergeten.
1: Wat is een klassenvertegenwoordiger eigenlijk?
2: Ja, die geeft eigenlijk de mening en de wensen van de hele klas weer. Dus we hebben nu net een paar weken gestart. Dus je kan je voorstellen dat... Je hebt overleg met de leidinggevende, vaak directie of management. Het ligt een beetje aan op welke school en welk niveau.
0: Ja, het is wel echt iets voor middelbare school volgens mij, hè?
2: Ja, maar mbo's hebben het ook en basisscholen ook. Het verschil is wel dat bijvoorbeeld de basisschool... daar zijn vaak heel veel aanmeldingen in de klas. Dus wanneer een docent of een leerkracht vraagt... wie wil een klassenvertegenwoordiger worden... dan is dat altijd meer dan één. En dan wordt er bijvoorbeeld een beetje een wedstrijdje gemaakt. Dus dan kan het zijn dat je jezelf gaat presenteren... en gaat vertellen van waarom jij dan de gekozen klassenvertegenwoordiger moet worden...
0: Ja.
2: Doet ook iets met je zelfvertrouwen en het leren presenteren. En mensen proberen te overtuigen in je enthousiasme. En dan wordt er gekozen. En op het moment dat jij gekozen bent, dan ben je ongeveer 5 tot 6 keer per jaar kom je bij elkaar met een klein groepje. En dan ga je het hebben over verschillende thema's. En je kan je voorstellen, omdat de school net begonnen is, misschien waren er wel introductiedagen. Hmm. Hoe is dat gegaan? Wat ging er goed? Maar waar kan de school de volgende keer beter om denken, omdat er iets vergeten is of omdat iets niet goed ging?
0: Zit er niet gevaar in dat er alleen maar gezeur in staat of geklaag?
2: Ja, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden. En het verbeteren is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar dat moet niet de overhand krijgen.
0: Nee. Is het verplicht dat scholen het hebben?
2: Ja, het is wel verplicht, net als met een ouderenraad... dat je inderdaad ook de input van ouders gaat krijgen. Want je kan als school natuurlijk allerlei ideeën hebben... en de beste intenties. Maar dat moet natuurlijk door die scholieren ook wel gedragen worden.
0: Ja.
2: En het leuke is dat het ook echt iets doet met het zelfvertrouwen. Zeker mensen die sociaal dat wat ingewikkeld vinden om vrienden te maken... of die niet altijd even gemakkelijk die verbinding...
0: Aspect.
2: Ja, wordt nu eigenlijk gevraagd, vertel je verhalen. Dus ga eerst de input halen bij je klasgenoten. Hoe vonden jullie het gaan? Hoe is het rooster? Zijn er veel gaten of gaat het eigenlijk heel erg goed? Hoe is het contact met de docenten? Krijg je hulp met samenwerkingen of met huiswerk? Mm-hmm. Dat soort zaken. En dat maakt dat je in zo'n groep echt gehoord gaat worden. Dus je kan echt je verhaal doen namens je klas.
0: Ja.
2: En dat doet echt iets met zelfvertrouwen. En zeker omdat je een jaar committeert. En vaak zit er ook wel een kleine beloning aan vast. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar het mbo... dan wordt het tijdens de lunch gedaan. Dus er wordt ook een gratis lunch aangeboden. Je krijgt een kleine waardebon.
0: Gezonde lunch neem ik aan, hè?
2: Zeker. Ja. Maar soms komt er een reepje Twix of een Mars erbij.
1: Ja. Echt waar?
2: Ja, maar zeker.
1: Hoor je dat? Het kan wel.
2: Zo. Het kan, ja, natuurlijk. En zeker bij mbo, dan zijn ze ook heel wel iets ouder.
0: Ja.
2: En je wil natuurlijk ook wel iets teruggeven. Het kan niet alleen maar zo zijn dat zij input leveren. Maar je wil eigenlijk die dankbaarheid ook wel, die waardering teruggeven. Dus dan ga je of met elkaar uit eten op de laatste dag van school.
0: Mm-hmm.
2: En dat is superleuk.
0: Maar wordt er ook iets mee gedaan? Ik hoor toch te vaak ook nog bijvoorbeeld uit een ouderenraad ook, of een medezeggenschapsraad, die zeggen van, ja, we geven wel input. Maar of de school kan het niet door financiële begrenzingen. Of de school doet er gewoon niks mee. Moet er ook echt iets mee gedaan worden?
2: Er moet niet iets mee gedaan worden in die zin dat dat jij als student of als leerling
0: besloten. De pauze moet 5 minuten langer worden.
2: Ja, nee, dat kan je niet afdwingen.
0: Nee.
2: Maar het fijne is wel voor directie en opleidingsmanagers en wie er dan ook bij zitten, om echt te luisteren naar wat zijn nou die wensen van die studenten. Op het moment dat er een rooster is met allerlei gaten, dan wordt er wel degelijk

0: tegenwoordig kan vinden. Want je moet, je zegt, je bent verplicht om er eentje te hebben. Stel dat niemand zich daarvoor aanmeldt en denkt, nou, dat wil ik helemaal niet.
1: Maar de ervaring leert eigenlijk dat er altijd wel mensen zijn.
0: Nee, ja, dat snap ik. Dat je
2: stel,
0: dat zegt. Maar stel dat.
2: Hypothetisch gezien,
0: er wil niemand. Wat moet je dan?
1: Dan zou je toch iets creatiefs moeten bedenken om toch die studenten of die leerlingen te pakken te krijgen met inderdaad iets wat er voor leukste tegenover staat.
0: Ja, zo ja.
1: Zeker, want je wil gewoon die input.
0: Paaien,
1: en verschillende jaren. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar die eerstejaars hebt. Of groep 7. Want je wil eigenlijk vanuit die verschillende klassen die input van, hé, wat gaat er nou al goed en wat kan nog verbeterd worden?
3: Dan moet je dat school ook aantrekkelijk maken natuurlijk. Hè? Dan moet je ook laten zien dat er wel echt wel mee gedaan wordt.
1: Ja, en de ervaring, als ik kijk nu naar voortgezet onderwijs, want daar ben ik ook bij betrokken geweest, en nu het mbo, er wordt wel degelijk geluisterd. En er wordt ook daarna wel weer teruggekoppeld, de reden waarom we dit wel kunnen veranderen is omdat dit en dit en dit. Maar soms wordt er ook uitgelegd, het kan gewoon weg niet, want er zijn geen gelden.
3: Nee.
1: En als je opeens naar een heel duur uitje wil van heel duur kamp, ja, dan moet je natuurlijk wel kunnen verantwoorden.
3: Zit er ook nog wel een verplichting aan als klasvertegenwoordiger? Je moet bij die bijeenkomsten moet je bij zijn.
1: Ja, want het is, kijk, het kan natuurlijk altijd zijn dat je een keer afwezig bent om welke reden dan ook. En daarom is er een grote groep. Op de basisschool zijn het echt wel een stuk of 6 tot 10 leerlingen. Bij mbo zijn er soms wel 20.
3: Ja.
1: Dus dan kan je het je wel permitteren dat er soms even iemand niet aanwezig is. Maar je vraagt echt naast vrijwilligheid ook, het is niet vrijblijvend.
3: Nee.
1: Dus je vraagt wel die commitment voor een jaar. En ze kunnen daarna zelf beslissen of ze dat nog willen continueren. Of dat ze zeggen, nou, we hebben het een jaar gedaan, ik vond het leuk, bedankt. En wat wij doen is dat alle docenten die worden geïnstrueerd, vraag in je klas of je dat mensen kan enthousiasmeren tegen een beloning, maar wel dat het heel erg belangrijk is die input te geven.
0: Ja, je moet ze gewoon eventjes duidelijk maken dat het echt belangrijk is.
1: Ja,
0: en dan willen ze wel.
1: En het levert echt wat op. Het biedt echt wel resultaten.
3: Het is iets anders dan een leerlingenraad dan, denk ik, hè?
1: Ja, want dat gaat meer over de inhoud van bijvoorbeeld lessen. En dit is eigenlijk veel breder.
3: Oké. Dankjewel, Naomi. Tot volgende week.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is 11:30. Een binnenvaartschip is vanochtend in de problemen gekomen op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad. Het schip Antje met thuishaven Urk maakte water en is daarom richting ondiep water gebracht. Daar proberen de hulpdiensten het binnenkomende water te stoppen en de Antje leeg te pompen. Het schip ligt nu op de ondiepe IJsselmeerbodem naast de ketelbrug en kan niet verder zinken. De twee opvarenden van het binnenvaartschip zijn ongedeerd gebleven. De gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterbad in het Woldpark. Dat bleek gisteravond in de raadscommissie. Een groep inwoners pleit al 8 jaar voor zo'n bad, maar de politiek hikt aan tegen de bouwkosten van €500.000. De wethouder laat de financiële haalbaarheid nu doorrekenen en in het voorjaar neemt de raad een besluit. En hij sloeg de vitrines. De overval op een juwelier in Almere Stad november vorig jaar laat diepe sporen na. De eigenaar en zijn zoon kampen met PTSS. Dat bleek gisteren in de rechtbank, waar één van de drie verdachten terecht stond. Het gaat om een 19-jarige man uit Dordrecht. Hij sloeg de vitrines van de juwelierszaak kapot met een hamer. De zoon van de eigenaar wist hem te overmeesteren. Justitie eist 18 maanden jeugddetentie. De verdachte had nog een proeftijd voor een eerdere overval.
9: Goedemorgen, het wordt een wisselvallige dag in Flevoland. De eerste uren is het nog overwegend droog, maar vanaf de middag trekken er vanuit het noordwesten steeds meer buien over onze provincie heen, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. De temperatuur ligt vanmiddag rond een graad of 17 Martijnus en vlak na een bui is het wel een paar graden frisser. Nou, daarbij staat een stevige westenwindkracht 4 of 5 uit een west- en later wat meer zuidwestelijke richting. Vanavond valt er eerst nog een enkele bui, maar komende nacht wordt het overwegend droog met temperaturen die dalen naar zo'n 12 graden. En morgen beginnen we dan ook droog met eerst nog wat ruimte voor de zon. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En daarmee neemt de bewolking vrij snel toe. En morgenmiddag trekt een wat groter regengebied over Flevoland heen. Waarbij op sommige plaatsen toch wel ruim 10 mm neerslag kan vallen. Nou, onder die bewolking en in die regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
10: Dan de verkeersinformatie. De A6, Joure-Emmeloord. Tussen Joure en Emmeloord is de afrit afgesloten. Frits Marsden meldt 1 extra controle op de A27. Almere-Hilversum bij 111,9. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Frits Marsden.
11: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Een van de vele hits van Maroon 5. Dit was Misery en daarvoor Michael Jackson en de Jackson 5. En I Want You Back.
1: En we gaan naar het allerleukste spelletje van de Flevolandse Radio. Ik zeg dat elke dag weer, maar het is ook gewoon zo. En daar is Ellie Butselaar uit Amersfoort het ongetwijfeld mee eens. Dag Ellie.
2: Hallo allemaal.
1: Hallo, goedemorgen. Hoe is het in Amersfoort? Het prachtige Amersfoort, mooie stad.
2: Ja, hele leuke stad.
1: Nou, hè?
2: Zonnetje schijnt hier.
1: Ja? Nog wel, hè?
2: We hebben geluk. Ja, nog wel.
1: Ja, het gaat regenen, heb ik gehoord. Dus dat zal ook in Amersfoort het geval zijn.
0: In de Keistad.
2: Ik ben er bang voor, ja.
1: Ja, nou ja, goed, het wordt herfst, hè. Dat hoort er een beetje bij.
2: Ja, zeker.
1: We hebben een
2: ja.
1: mooie zomer gehad, zou ik maar zeggen.
0: Ja, er komt nog wat aan, hè?
1: Ja?
0: Er wordt zo links en rechts toch steeds meer over gepraat. Over dat het over 2 weken toch 30 graden weer kan worden.
1: Oh ja?
0: Of in ieder geval richting 30
1: over
0: graden.
1: Over 2 weken?
0: Ja. Oh. Eind september zou het toch tussen de 25 en de 30 graden kunnen gaan worden.
1: Oh, dat is wel lekker.
0: Ja, ik blijf er een beetje in geloven ook.
1: Ja.
0: Woon je hele leven al in Amersfoort, Ellie?
2: Nee, oorspronkelijk kom ik uit Utrecht.
1: Ah. Ook leuk.
2: Door mijn huwelijk ben ik in Amersfoort terechtgekomen.
0: Ja. En hoezo in Amersfoort?
2: Ja, daar woonde hij.
0: Ah.
1: Dus je moest met hem mee, anders maakte hij het uit.
2: Ja, sowieso, ja.
0: Je komt naar Amersfoort, want ik ga niet naar Utrecht.
2: Nee.
0: Ja, ja, zegt hij. Zo klopt het ook wel.
2: Nee, dat wilde
0: hij
2: niet.
0: Ja. En dus. Ging dat zonder slag of stoot? Of heeft het nog wel wat voet in de aarde gehad?
2: Nee hoor, dat ging best wel goed.
0: Ja, jij was...
2: In Amersfoort hartstikke leuk. Dus,
1: heel leuk, ja.
0: En je was hopeloos verliefd, dus je dacht van alles voor hem.
2: Ja, dan doe je dat, hè.
0: Ja... Nog steeds? Of denk je van, was maar in Utrecht gebleven?
2: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Ja, je kan ook niet anders zeggen nu natuurlijk, hè?
2: Nee, daarom. Hij zit erbij, hè?
0: Ja, daarom ook. Hé, Ellie, je hebt meegedaan met ons spelletje. Je hebt naar de Facebookpagina gekeken waarschijnlijk.
2: Ja. Nee, mijn man die had hem op tv aanstaande.
0: Oh, wat goed. Wat leuk.
1: Dan zie je hem ook wat groter, hè?
0: Ja,
2: inderdaad.
1: Oh, de foto, niet de man, maar
0: nee,
1: de
0: foto. Okay. Ja, goed zo. Ja, nou, je hebt gekeken naar die twee foto's. Het was een luchtfoto. Kiek fladderde voorbij en ik dacht van, weet je wat, ik ga even een fotootje maken. En er zit een verschilletje in. Wat heb jij gezien?
2: De groene marquise in het midden zit een witte streep.
0: Ja, klopt.
1: Hartstikke goed, hoor. Ik ga voor je aan het rad draaien. Linksom, rechtsom, hard of zacht, zeg het maar.
2: Links en hard.
1: Links en hard. Oké, daar gaat-ie. Gaat-ie, hè? 1, 2. Daar ga ik al, Arnoud. Daar gaat-ie, hoor.
0: Niet doen, want het is niet je buik. Buik.
1: Dat is toch mooi?
0: Nou ja, wat buik had moeten zijn.
1: Even kijken, hoor.
0: Ziet er nog goed uit, hoor, voor je leeftijd.
1: Dankjewel.
0: Ja.
1: Ja, hoe oud denk je dat ik ben?
0: 66.
1: Even kijken, het is wit. Maar ik vind het altijd leuk om te kijken wat het was geweest als het rood was. Dan had je of een kiek speaker gewonnen... Of je had een paar sokken of wassen, maar dat heb je niet.
0: Je
1: hebt
0: namelijk... kiezen.
1: Nou, je hebt dan... Nee, dit is echt een mooie prijs.
0: Oh, mooi.
1: Handen wassen in het toilet wordt nooit meer hetzelfde... met het prachtige Omroep Flevoland gastendoekje.
2: Zijn dat op? Leuk.
0: Ik heb geen idee, jij bent van de prijzen.
1: Volgens mij zijn de gastendoekjes op.
0: Ah, nou, dan krijg je wat anders.
1: Mocht het gastendoekje op zijn, wat zou je dan graag willen hebben?
2: Verzin maar wat.
1: Nee, wil je een rugtas? Of wil je, hoe heet dat? Een paar sokken, of een washand, of een keukenschort.
0: Of een speaker.
1: Een keukenschort, of een speaker.
0: De koptelefoon?
1: Nee.
2: Doe dat keukenschort maar.
1: Kijk, dat is een bescheiden vrouw, Ellie. Hartstikke leuk.
0: En is die voor jou, of zeg je van, hier man, daar heb jij hem?
2: Nou, we delen samen, denk ik.
0: Oh. Ja.
1: Je krijgt of allebei, of alleen het keukenschort.
2: Oké.
1: Ja? Prima. Dus als het gastendoekje er ook nog is, krijg je dat erbij. En anders krijg je alleen een keukenschort. En als het gastendoekje er nog is, krijg je het allebei.
0: Ja. Je ziet vanzelf al wat erin zit.
1: Goed zo.
0: Ja?
2: Oké.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Dankjewel en een fijne dag verder nog.
2: Zelf.

Cliff Richard, lekker songfestivalliedje. En power to all our friends. En daarvoor de Bouza, wat een heerlijke aanstekelijke muziek is dat toch ook, hè? Magnetic hoorde je. Zometeen eventjes na 12 uur gaan we kijken hoe de agrarische toekomst eruit ziet. Allemaal te zien en te beleven bij een grote beurs in Biddinghuizen.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fisher BV.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, bijna 12 uur. Eres VMBO in Almere Poort is vanochtend tijdelijk ontruimd geweest vanwege de mislukte scheikundeproef, meldt de brandweer. Een binnenvaartschip is vanochtend in de problemen gekomen op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad. En de gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterbad in het Woldpark.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat langzaam rijden op de N309. Epe Dronten tussen Elburg en het attractiepark bij Biddinghuizen. Heeft te maken met een grote beurs. Daar zometeen meer over. 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Gecontroleerd wordt er ook in onze regio. Extra controles. De A27 Almere Hilversum bij 112. De N352 in Krachenburg bij 6,3. En de Steigerdreef en Almere. Ook daar zou een snelheidscontrole staan. Dan heb je meer informatie erover? Geef het door via de app van Flitsmeister. Je hoorde net al in de verkeersinformatie. Het is druk behoorlijk op de weg naar het evenemententerrein bij Biddinghuizen. Daar is een grote beurs. En die gaat laten zien hoe de agrarische toekomst eruit zal gaan zien. Onze verslaggever Yannick van der Wouw is daarbij.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
17: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: The Sister Sisters and I Don't Feel Like Dancing.
1: Ja, hoe ziet de agrarische toekomst eruit? Dat is deze week te zien en te beleven bij een grote beurs in Biddinghuizen. Op het evenemententerrein wordt tot en met zaterdag Agrotechniek Holland gehouden, waar de meest moderne, innovatieve landbouwmachines te bewonderen zijn.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw die staat op de beurs. Yannick, wat voor mensen komen daar nou eigenlijk op af? Zijn dat er wat oude agrariërs of zie je ook jonge boeren?
2: Nou, je ziet hier van alles lopen. Wat wel heel erg opviel was dat er vanochtend bijvoorbeeld ontzettend veel jonge agrariërs en studenten hier naar de beurs toe kwamen. Wij kwamen aan en er waren echt bussen vol die hier naartoe komen. En dat zie je ook over het hele terrein heen. Er staat van alles. Er zijn heel veel stands. En je ziet ook grote trekkers, grote vrachtwagens. Er is net een dronevlucht ook geweest. Dus ze laten heel veel zien. En we gaan er even over in gesprek met Willem. Willem is de directeur van deze Agribeurs. Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Leuk dat je er zijn.
2: Dank je. Ja, en we staan hier op de beurs. Veel jongeren. Vul je dat ook op?
3: Ja, en daar wordt ook echt wel in geïnvesteerd. Want we willen instroom hebben in de opleidingen. En later ook in de werkplaats of bij een fabrikant. Dus Vedecom heeft Tim, Tech in Motion. En die roepen jongeren op om te komen naar de beurs. En vandaag waren dat iets van 50 touringcars vol in één keer.
2: 50 touringcars vol. Merk je dan ook dat het boerenbedrijf, het boerenland nog steeds interessant is voor jongeren?
3: Dat zeker. En door de opkomst van robottechnologie en AI wordt het misschien wel weer interessanter. Omdat een heleboel jongeren daar ook heel veel affiniteit mee hebben. Dus niet meer echt die mechanica en lassen en schroeven. Maar ook die hele softwarecomponent. En ik denk dat opeens de agrosector weer heel aantrekkelijk maakt.
2: Ja, even over de agrosector gesproken. We staan hier op de beurs. Hoeveel stands hebben jullie hier?
3: We hebben deze editie hebben we meer dan 300 unieke deelnemers. Dus dat zijn 350 tenten. Iets van 600 verschillende merken. Ja, en als je ze gaat tellen, ik denk iets van 5.000, 6.000 machines. Wat die staat, ik weet het niet.
2: Ja, en over die machines. We zien ook dat het boerenbedrijf steeds meer innoveert. Hè? Er komen automatische vrachtwagens, automatische trekkers, automatische onkruidwieders. Wat zijn nou de pareltjes van de beurs?
3: Ja, ik denk de pareltjes zijn van oudsher natuurlijk hele slimme mechanisatie. Mooi geconstrueerd, nog breder, nog meer capaciteit. Maar wat nu ook echt komt is autonomie, AI, cameratechnologie. Om chemievrij of arbeidsloos te kunnen werken in de landbouw.
2: Merken jullie dan ook dat de boeren onder druk staan in deze periode? Hè? We zagen afgelopen weken protesten van de boeren. We zagen ook dat boeren het zwaar krijgen misschien wel. Merken jullie dat hier ook op de beurs? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn?
3: Ja, daar zijn we als beursorganisatie zeker wel bezig. En daar houden we ook rekening mee. Je ziet het ook wel een beetje in bijvoorbeeld de veehouders die al heel lang onzekerheid hebben. Die denken nu wel 2-3 keer na voordat ze überhaupt weer gaan investeren. Want als ze gaan investeren is die machine over een paar jaar nog conform de regels. Aan de andere kant, stevast op één bezoekersreden voor deze beurs is bij bezoekers een gezellig dagje uit. En ik ga ervan uit dat deze editie niet anders is. Ze willen gewoon even weg, even mooie machines zien van hun eigen merk, maar ook vinden ze interessante andere merken. En gewoon met collega's en met familie even een dag op Walibi.
2: Ja, een dagje inderdaad op het Walibi-terrein. En jullie zijn hier nog wel eventjes, hè? Want vandaag is de opening, maar hoe lang staat de beurs hier nog?
3: We draaien tot en met zaterdag, 19 september. En dat is traditioneel is dat de familiedag. En de eerste 3 dagen, vandaag tot en met vrijdag, dat is wat meer de vakdagen. Dus echt de professionele loonwerker, de boer, de hovenier, de groenaannemer.
2: Ja, Willem, dank je wel. En zoals je ook bijvoorbeeld achter mij ziet, de innovatie gaat niet alleen richting het grote boerenbedrijf, maar ja, ook richting de speelgoed. En we zien trekkertjes, we zien heftrucks, graafmachines. Ja, ik denk dat dit misschien in het klein is wat je op het terrein in het groot kan zien.
0: Verslaggever Yannick van der Wouw vanaf de Agrotechniek Holland. Dank u wel.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Carol G samen met Bruno Mars en Still. We gaan naar Weerplaats aan.
1: Ja, inderdaad. We gaan naar Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Het zag er net allemaal nog heel aardig uit in Flevoland. Ja. Dat zei je ook al, is morgens nogal droog. Maar vanmiddag houden we het niet droog, hè?
2: Nee, op dit moment trekken er al een paar stevige buien over de provincie. Zojuist is daar ook heel lokaal al onweer bij voorgekomen. En vanmiddag neemt die buiigheid nog wat verder toe. En dat betekent een afwisseling van af en toe zon en soms flinke buien. Mm-hmm. Op sommige plaatsen kan dat zomaar eens tussen de 10 en 20 mm regen opleveren, omdat die buien zich niet heel snel verplaatsen. Ja. En temperaturen een stuk lager dan de afgelopen dagen. Want het wordt niet veel warmer dan een graad of 18.
1: Jeetje, nou ja. Ja, het is nog steeds natuurlijk niet ijskoud, hè?
2: Zeker niet.
1: Klein jasje is goed, maar goed, vanavond dan. Ik merk wel dat 's avonds en 's nachts koelt het natuurlijk wel wat af, maar vindt het ook wel lekker om te slapen.
2: Ja, zeker. En de komende nachten, na komende nacht eigenlijk, zal het soms behoorlijk afkoelen. Maar komende nacht hebben we nog met wolkenvelden en een enkele bui te maken. Dat betekent dat het niet veel kouder wordt dan 14 graden. En morgen begint dan droog met wat zon. Maar al snel neemt de bewolking toe. En morgenmiddag gaat het dan vanuit het westen op steeds meer plaatsen af en toe regenen. Ik denk niet dat er heel veel valt. Maar het wordt wel allemaal wat natter. En daardoor geen hogere temperaturen dan 16 graden.
3: Ja, dat blijft de komende dagen een beetje, hè?
2: Ja, klopt. Maar morgen is wel de koudste dag van de week, tussen aanhalingstekens. Want richting het weekend wordt het allemaal wel weer wat warmer. Af en toe valt er nog wel een bui, maar de hoeveelheden neerslag worden steeds minder. En dat betekent in het weekend temperaturen van 20 graden. En volgende week lijkt wel een droge periode aan te breken. Met meer zon. En ja, er staat 21 graden op maandag. Maar de dagen daarna kunnen we misschien wel richting de 24, 25 graden gaan.
3: Ja, en dan die week daarna. Heb je dat ook al gezien?
2: Die week daarna?
3: Ja. Het is een beetje mijn stokpaardje. Ik zag het vorige week, zag ik het ook al ergens van links. Gisteravond zag ik weer nieuwe modellen voorbij komen. Dat steeds meer en meer leden richting de laatste week van september. Nou, dan zou het zomaar eens een paar uitschieters kunnen zijn.
2: Ja, dat klopt. Er zit nog heel veel warme lucht rond die periode in Zuid-Europa. Nou ja, dan hoeft de wind natuurlijk maar 2 dagen uit het zuiden te waaien.
3: Ja.
2: En dan zit die lucht hier. Het is nu nog niet te zeggen of dat gebeurt, maar
3: maar als het gebeurt,
2: lijkt voorlopig, in ieder geval tot begin oktober, lijkt het over het algemeen redelijk stabiel weer te blijven met veel zon en hoge temperatuur voor de tijd van het jaar. Ja. En dan zit je toch vaak ruim boven de 20 graden.
3: Ja. Goed, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel Wouter, tot de volgende keer.
2: Doei doei.
4: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Ja, van hem horen we al een tijdje niet meer. Garcia zingt het nog wel. I can hear your heartbeat. 8:08 nu.
1: AI is ook doorgedrongen tot in het zwembad. In Zierikzee gaan 10 camera's het water van het zwembad in de gaten houden. Detecteren die iets verdachts, dan krijgt de badmeester of juf via hun horloge een seintje.
2: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
1: Nou, volgens Omroep Zeeland heeft het systeem inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Dat AI-systeem kost wel 45.000 euro.
0: Bij de algemene politieke beschouwingen riep pro-leider Klaver op tot meer samenwerking, zoals tijdens de wederopbouw. Ook vroeg hij om meer aandacht voor de zwakkeren in de samenleving.
3: WW en de WIA, dat zijn verzekeringen voor als je ziek wordt of werkeloos raakt. Ik ben nog niemand tegengekomen die het een pretje vindt om daarin te zitten en die niet aan het werk zou willen. Maar daarvoor zijn andere dingen nodig dan daarop te bezuinigen. En wat het kabinet zegt is, de uitkeringen gaan omlaag. Hoe lang je er gebruik van kan maken verandert. Je moet nog langer werken voordat je er überhaupt recht op hebt. Hiermee pak je rechten af waar mensen zelf voor hebben betaald.
0: Verder had hij het over de gevolgen van klimaatverandering. Jarenlang was daar volgens Klaver te weinig aandacht voor, omdat maatregelen te veel geld zouden kosten. Tot zover een kort overzicht van het nieuws van buiten Flevoland.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

0: song. Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Hey Remo!
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Goedemiddag, het is precies 12:30. Eres VMBO in Almere Poort is vanochtend tijdelijk ontruimd geweest vanwege een mislukte scheikundeproef, meldt de brandweer. Het ging rond 12:30 van de schoolklasse mis. Sorry, het ging rond 12:30, staat er, in plaats van 1. In een van de schoolklassen mis met een kleine hoeveelheid jodium. Daarop kregen 13 leerlingen en docenten last van geïrriteerde ogen en keelpijn. Jodium bleek bij aankomst van de brandweer verdampt. Het klaslokaal is geventileerd en rond 11:00 kon iedereen weer naar binnen. Een binnenvaartschip is vanochtend in de problemen gekomen op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad. Het schip Antje met thuishaven Urk maakte water en is daarom richting ondiep water gebracht. Daar proberen de hulpdiensten het binnenkomende water te stoppen en de Antje leeg te pompen. Het schip ligt nu op de ondiepe IJsselmeerbodem naast de ketelbrug en kan niet verder zinken. De twee opvarenden van het binnenvaartschip zijn ongedeerd gebleven. En de gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterbad in het Woldpark. Dat bleek gisteravond in de raadscommissie. Een groep inwoners pleit al 8 jaar voor zo'n bad, maar de politiek hikt aan tegen de bouwkosten van €500.000. De wethouder laat de financiële haalbaarheid nu doorrekenen en in het voorjaar neemt de raad een besluit.
16: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. In Oekraïne is een passagiersbus aangevallen door een Russische drone. Daarbij zijn 5 doden gevallen en raakten 7 mensen gewond. De aanval was bij de havenstad Nikopol, die ligt in een regio vlakbij de Oekraïnse frontlinie.
7: Vanmiddag en vanavond trekt een flink aantal buien over Flevoland, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. Nou, pas later vanavond wordt het echt overal droog en dan volgen er vanuit het westen ook brede opklaringen. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden en vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij hebben we te maken met een stevige westenwind die langs de grote meren af en toe een windkracht 5 of 6 kan bereiken. Nou, morgen beginnen we dan overwegend droog met eerst nog wat zon, maar in de middag raakt het snel bewolkt en dan volgt vanuit het westen een wat groter regengebied, waaruit op sommige plaatsen toch wel zo'n 10 mm neerslag kan vallen. Er staat een aanhoudend stevige west- tot zuidwestelijke wind en onder die bewolking en in de regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
17: Dan de verkeersinformatie. Via de ANWB krijgen we door dat er een behoorlijke vertraging is op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 18 minuten. Het staat daar stil als gevolg van een ongeval. De brug die is ook even afgesloten daar. En dan Flitsmeister, de A27. Hilversum-Almere bij 108,6. En ook Almere-Hilversum bij 112. De N352 in Krachenburg bij hectometerpaaltje 6,3. Meer informatie over de snelheidscontroles geven we door via de app van Flitsmeister. Donderdag 24 september treedt hij op in Carosia. Zometeen is hij bij ons in de herberg, eventjes na 1 uur. We hebben het over de man die zingt Zou je van mij houden? Leonard Voice.
18: Dit is Herberg Flevoland.

Wat is er toch een hoop leuke muziek? Wat komt er een hoop leuke nieuwe muziek uit? Van zo'n bandje als Bon Sira. Radio 1, Radio 2 worden ze al veel gedraaid. En wij draaien ze gelukkig ook lekker veel. Een paar weken geleden waren ze bij ons. Hebben ze laten zien en horen hoe goed ze zijn. Bon Sira, de nieuwe plaat van hun 17. En daarvoor ook Elvin Stardust, Ace of Base en Vian uit Almere. Aanstaande zaterdag is het zover de finale van het Junior Songfestival. En als zij wint, waarvan ik denk dat zij de beste kaarten zeg maar, op dit moment in handen heeft. Voor het winnende liedje gaat zij Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Junior Songfestival. Vian uit Almere. Maar donderdag 24 september, dan treedt in Corozia Leendert Voice op. Hij heeft een prachtig persoonlijke performance. Zou je van mij houden? Daarin onderzoekt Leendert hoe het voelt om tussen verwachtingen, labels en identiteit te leven. Zometeen gaat hij erover praten. En hij gaat ook een prachtig lied voor ons zingen. Zometeen dat dus na 1 uur Leendert Voice.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat we hier heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De VMBO-school Eres in Almerepoort is vanochtend tijdelijk ontruimd geweest vanwege een mislukte scheikundeproef. Een binnenvaartschip is vanochtend in de problemen gekomen op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad. En de gemeenteraad van Lelystad is positief over de komst van een spetterbad in het Woldpark.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt nog steeds dat probleem op die A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. Ja, voor de Ketelbruggestad, daar is een aanrijding geweest. De rechte rijstrook is afgesloten. Je hebt daar nu nog 20 minuten wachttijd nodig, want het staat vast over 3 kilometer. Geflitst wordt er ook op de A27 Hilversum-Almere bij 108,6 en de N352 in Krachenburg bij hectometerpaaltje 6,3. Donderdag 24 september staat hij in Corozia, maar hij gaat er zometeen alvast wat meer over vertellen bij ons. Live is hier Leonard Voice.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Heerlijk, de muziek van ABBA, tijdloos. Dancing Queen, 9 over 1 is het.
1: Ja, met een mix van poëzie, theater en beeldende kunst neemt Leendert het publiek mee in een autobiografisch verhaal over opgroeien. Leendert Voice, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Leuk dat je er bent. We hebben het over een voorstelling in Theater Corosia. Volgende week donderdag, 24 september.
2: Ja.
1: En je bent hier een keer eerder geweest, dat weet je denk ik ook nog. Ja. En toen zat naast jou een heel bijzondere gast.
2: Ja, hij is en de kerstman!
1: Ja, de kerstman zat naast jou. Hoe was dat? Nou, hij is ook nog bij je komen kijken. Hè?
2: Hij is gewoon bij mij komen kijken. Ik speelde in januari nog twee kleine versies van deze voorstelling in Amsterdam.
1: Ja.
2: En dat zei ik ook hier in de backstage. En hij zei, ik kom kijken. En ik dacht, ja, zeggen altijd mensen, ik kom kijken. En dan zie je ze nooit. Zijn Marco zei het ook. Nou, niet gezien hoor.
1: Nee.
2: Die zie je volgende week ook niet in Almere.
1: Nee, dat klopt.
2: Nee.
1: Ik ben wel heerlijk.
2: Ja, heerlijk. Ja. Maar hij kwam, de kerstman zat er.
1: Met baard en al?
2: Nee. Dat had me wel leuk geleken. Maar ik herkende hem ook niet. En na afloop, zeg maar dan, ik liep die voorstelling uit en hij zei, herken je mij? Toen herkende ik in één keer die stem.
3: Ja.
2: En dan was dat gewoon de kerstman.
1: Nou,
3: incognito.
2: Echt zo lief. Ja, incognito inderdaad.
1: Hey, even zonder gekheid. Een autobiografisch verhaal over opgroeien. Waarom moeten mensen dat horen of zien? En zien eigenlijk.
2: Nou, waar ik in de, zeg maar, de intimiteit in de eigen huiskamer ook al, dat, wat ik ervoer, dat, nou ja, het gaat dus ergens over gender en identiteit en hoe je jezelf in vrijheid wilt en kunt en mag vormgeven zoals je jezelf wilt vormgeven. En dat voelde al in de eigen huiskamer, als ik daar over ging spreken met mijn ouders en met mijn familie, dat daar altijd een heftige reactie op kwam.
3: Wat voor reactie was dat?
2: Nou ja, van onbegrip en ook, weet je wel, wanneer er onbegrip is of wanneer er iets is wat je niet begrijpt, dat direct naar een angst gaat en wat er dan uitkomt als een, nou ja, wat maakt dat zo'n gesprek in één keer een conflict wordt.
1: Maar goed, dan heb je nog het geluk dat het wel een gesprek is, want het is ook vaak een soort olifant in de kamer, hè, dat het
2: exact
1: helemaal niet benoemd wordt. Dus dat er over gesproken werd, dat is ergens ook alweer heel mooi.
2: Ja, nee, totaal. Totaal.
1: Maar wie heb jij dat zelf op, dat onderwerp, of kan dat dan toch elke keer weer ter sprake om wat voor reden dan ook?
2: Nou, ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben.
1: En
2: dat ik daarin niet iets anders hoef te zijn of me anders voor hoef te doen. Dat had wel, weet je wel, toen ik voor het eerst dacht, oké, ik moet gaan vertellen waar ik die voorstelling over ga maken, waar ik tegenaan loop in het leven. Nou, dat werd een conflict. En later ervoer ik ook, en nu ook, weet je wel, volgende week sta ik dus in Almere en dan doe je die social media campagnes en jaren om maar tickets te verkopen. En de reacties die daarop komen zijn zo
1: op jou
2: en op die video en ook op het onderwerp komen vanuit zo'n haat en zo'n, maar het is ook ergens heel plat en onwetend of zo.
3: Ongenuanceerd.
2: Heel ongenuanceerd. Dus via dat persoonlijke verhaal, ja, probeer ik vorm te geven aan een groter ding wat er in onze samenleving en in de samenleving van de wereld ergens aan de hand is.
1: Dus
2: snap je wat ik bedoel?
1: Ja, je wilde je ouders vertellen hoe jij in elkaar zit. Begrip kweken ook en duidelijk maken van nou, zo zit het.
2: Ja.
1: En dat wil je nu eigenlijk ook aan de rest van de wereld, zal ik
2: exact,
1: maar zo zeggen.
2: Ja, exact. En dan binnen onze Nederlandse taalgrens.
1: Maar de reacties die je vroeger dan in de huiskamer kreeg, krijg je nu dus op social media, alleen dan wel even wat gradaatjes erger.
2: Precies.
1: Ja, ja, ja. Kun je wat van die reacties, het is misschien niet leuk, maar dat je denkt van nou, dat schrijft men dus gewoon. Dat je niet kan voorstellen dat men dat doet, maar het wel gebeurt.
2: God, ja, ik of, sla dat niet op. Het is alleen dat ik denk, wow, daar alleen al door de vraag te stellen, ben jij een man of een vrouw? Dat is zeg maar het filmpje wat dan gedeeld wordt. Alleen door dat al aan te raken.
1: Die vraag.
2: Ja, door die vraag neer te leggen, komt daar zo een enorme reactie op. Nou ja, ongenuanceerd en vanuit zo'n hatelijke, dat je denkt, wow, wat is dit?
1: Waar terwijl komt dat dan juist vandaan?
2: Nou ja, ik denk dus ergens vanuit angst, vanuit een onwetendheid. Het is zeg maar dat hele gesprek over gender, identiteit en seksualiteit wordt de hele tijd getrokken naar, dat is iets moderns, dat is iets van nu, dat is een trend. Waarvoor moeten we nu in één keer alles veranderen? Terwijl er, zeg maar, mensen voorbij de binaire man-vrouw structuur. Zolang de mens bestaat, bestaan er alternatieve genders, om het zoals je dat dan noemt. Daar zijn namen voor en er zijn ook culturen en samenlevingen die nu ook daar een plek voor hebben. Maar dat lijken we gewoon te vergeten. Het is ook een constante referentie in de kunst, in de literatuur. Dus je kunt er zoveel over vinden.
3: Maar om duidelijk te zijn, jij wil niet dat de dingen veranderen. Jij wil er gewoon bij zijn.
2: Of ja, exact.
3: De groep die jij vertegenwoordigt, die wil erbij zijn.
2: Exact.
1: Zonder je te hoeven verantwoorden.
3: En zonder te veroordelen.
2: Ja, ja. En tegelijkertijd, dat is exact wat het is. En tegelijkertijd denk ik, wat is die benauwde reactie? Ja,
3: wat is die angst dan?
2: Exact.
3: Hoor je dat van mensen?
1: Wat doe jij mensen aan?
3: Er zijn heel veel ongenuanceerde meldingen. Er zullen ook meldingen zijn van de ouders die zeggen maar, hoe leg ik het bij mijn kinderen uit?
2: Nou ja, ik denk dat dat niet moeilijker is dan het gesprek daarover aangaan. Het is eigenlijk een kinderlijke speelsheid. Die, weet je wel, hoeveel kinderen verkleden zich niet graag als whatever. Weet je wel, jongetjes die zich als prinses willen verkleden, maar ook als Spider-Man. Weet je wel, dat zijn allemaal dingen die in de kinderlijke fantasie allemaal mogen gebeuren.
1: Nou, ik deed het ook als kind. Mijn vader zei dan altijd, dat is normaal, joh.
2: Exact.
1: Weet je wel?
3: Ja, die opmerking alleen al is dodelijk.
1: Ja. Nou ja, goed, ik snap het ergens. Zeker, we praten ook wel over 40, 45 jaar geleden natuurlijk. Hè. Dat was wel een iets andere tijd misschien.
3: Ja, omdat Leendert zegt, het is van alle tijden. Het is honderden jaar is het al sinds de mens bestaat in principe. Ja.
1: Maar het zat in een soort stijgende lijn dat steeds meer en meer geaccepteerd werd. En dat het er ook eigenlijk helemaal niet toe deed hoe je je voelt of wie je bent of wat je wil zijn.
3: Samen met die seksuele revolutie.
1: Ja.

0: Het is heel makkelijk om daar naar bepaalde culturen of bepaalde groepen te wijzen. Maar dat is niet helemaal
1: zo. Nee, totaal. Nee. Totaal niet. Ik zag gisteren ook zo'n een fragment uit dat... Uit zo'n programma van Ewout...
0: Genemans.
1: Ja. Die dan bij zo'n Amerikaanse dominee was. En die zei van homoseksuelen... of die moeten gewoon doodgeschoten worden. Dus het is iets wat... wat in iedere groep... Het sluit zich niet uit van... Oké, die groep die is daar alleen maar tegen. Maar ik denk dat het ergens... dat iemand zoals ik... die zich niet houdt aan de genderregels... dus je bent een man of een vrouw... dat je daarmee speelt... en daarmee dat begrip oprekt... dat ergens ook tegelijkertijd... de benauwdheid laat zien... of voelbaar maakt van... waar veel mensen zichzelf... binnenhouden.
0: Is dat niet mens-eigen dat de mens bang is voor verandering?
1: Dat denk ik ook.
0: Niet zozeer over waar het nou om gaat, of wie of wat iemand wil zijn of probeert te zijn, maar gewoon angst voor verandering.
1: Exact. En terwijl, en dat is dus het jammere daarvan, er is zoveel te lezen, te vinden, te zien om dit uit te leggen. Om dit, weet je wel, het is in de kunst. Het is in de literatuur wat ik al zei.
0: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat gewoon ook niet willen. Uit angst voor verandering. Dat ze misschien toch anders gaan denken. Dat ze dat misschien zichzelf helemaal niet toelaten.
1: Ja, het jammere daarin vind ik... dat je dus ook jezelf iets ontzegt. Dus ik ga ervan uit dat er in ieder mens... is een facet masculiniteit en femininiteit. Mm-hmm. Ik geloof ergens niet dat je alleen maar bestaat uit 100% masculiniteit. Maar dat er altijd ook die femininiteit is. En dat je ergens... dat gedeelte van jezelf moet kunnen leren kennen. Moet kunnen leren vormgeven. En ik vind het zo jammer dat je als man alleen maar denkt... ik moet dat doen. Als vrouw moet je dat doen en dat doen en dat doen. Terwijl ik denk, er is zo'n... je kan je daarin zo leren kennen opnieuw... en jezelf blijven vormgeven en daarin de schoonheid zien.
2: Ja. Even nog over die reacties die je krijgt op socials. Hè? Want je woont in Amsterdam. Dan zeggen ze vaak, nou goed, als je in Amsterdam op straat loopt... dan heb je daar allemaal geen last van. Hoe is het in het dagelijks leven gewoon op straat? Ervaar jij dan ook narigheid of vervelende...
1: Ik heb dat niet zozeer in de directheid ervaren, zeg maar, in het dagelijks leven. Maar je voelt wel ergens een verharding. En ik weet niet of dit helder is, maar een ongenuanceerdheid in het kijken naar iemand anders. Dus als iemand er anders uitziet, wordt dat gelijk een freak. In plaats van, oh, dat is gewoon iemand anders die er anders uitziet. En dus daar zit direct bijna al een agressiviteit in. In plaats van een openheid of een nieuwsgierigheid. Of niet eens een van die twee dingen, maar dan gewoon... Live and let live. Mm-hmm. Nee, dat wordt een freak. Dat wordt, weet je wel, iemand die iets... Die anders is en die van jou iets wil afpakken. Dus dat hele systeem vind ik zo...
0: Het is ook heel makkelijk om het woord anders te gebruiken. Hè? Wij gebruiken het ook al, anders. Maar het is niet anders. Die persoon is niet anders voor zichzelf.
1: Nee, exact. Nee. Dat is eigenlijk...
0: Dat is een moeilijke discussie natuurlijk, hè? En het is ook veel te lang voor me om hier nu te voeren. Maar ik vraag me, wat ga je dan in die voorstelling? Ja. In die persoonlijke performance? Ja, wat is dan die boodschap? Hoe probeer je mensen iets mee te laten maken wat in jouw gedachten zit?
1: Ja, ik ben dus heel blij dat we beginnen. Dus we waren die tour aan het samenstellen. Dus ik dacht, ik wil gewoon op zo'n toffe plek beginnen. Dus ik dacht in Almere. Weet je wel, een van de meest diverse steden van ons land.
2: Zeker, ja.
1: Dus ik dacht, dat lijkt me... En weet je wel, dat daar nu ook de Renaissance School is geopend... Vind ik dan ook weer zoiets grappigs. De Renaissance School die verwijst naar... dus dat hele specifieke cultuurgedeelte van onze geschiedenis. Waarin het dus gaat over schoonheid. En dat bijvoorbeeld in... Nou ja, wat ik net al zei, in die kunst en de literatuur...
0: Komt dat in jouw voorstelling ook?
1: Zeker. Er zitten referenties naar de geschiedenis.
0: Ja,
1: de historie. Dus ook een referentie naar bijvoorbeeld de slapende Hermaphroditus. Ja. Wat een verhaal is uit de Griekse mythologie. En later opgeschreven is door Ovidius, een Romeinse dichter. En dat gaat erover dat er een Hermaphroditus, een zoon van de god, de Griekse goden Hermes en Afrodite, die smelt samen met een vrouwelijke bosnimf en er ontstaat een lichaam met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Ja. Dit verhaal komt uit de Griekse mythologie, is later

0: priester 150 jaar voor Christus vormgegeven in een beeld. Hè? 150 jaar voor Christus. En dat was toen het toppunt van schoonheid en esthetiek.
1: Ja. Nou, maar een wezen met zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen.
0: Exact.
1: Ja.
2: Maar kunnen we dat woord Christus eruit halen?
0: Nou ja, dat mag van mij ook, maar dit is meer nee, niet zeg maar, in de historie van de tijd.
2: Is het niet universeler?
0: Nee, bedoel, totaal. Nee, het is
2: dat
0: meer...
2: we het niet over Christus, niet over God, niet over Allah of wie je dan ook hebben.
0: Nee, totaal.
2: Maar dat het overal dus eigenlijk is.
0: Exact. Maar het was meer zeg maar vanwege onze westerse jaartelling. Ja. Ja. Dus 150 jaar voor 2000 jaar geleden. Of 2006
2: jaar geleden.
0: Maar zo westers
2: zijn wij niet meer.
0: Nee, dat klopt.
2: Dus.
0: Nee, en dat is wel het interessante dat ik voorbij aan al die identificaties wil. Omdat ik ergens voel dat er in het onderbewuste van onze samenleving, en nogmaals, ik beperk me dan tot de landsgrenzen van de Nederlandse taal, maar dat er in het onderbewuste zo'n angst wordt aangeraakt als het gaat over gender, identiteit en seksualiteit. Wat ik dus ook voelde aan de keukentafel bij mijn ouders. Dat ik dacht, ik wil ergens, nou ja, en als je iets wil veranderen, moet je dus niet beginnen bij, of is niet de enige weg, het helemaal bestuderen en helemaal, dus helemaal in je hoofd, maar door een veilige ruimte te creëren en in die veiligheid nieuwe voorbeelden te geven, verandert er iets in je zenuwstelsel, waardoor je op een andere manier naar de wereld gaat kijken. Nou, dat, zo'n ruimte heb ik proberen te bouwen in die voorstelling, zou je van me houden, die volgende week speelt in Corrosia.
1: Maar gaan er niet juist mensen naar die voorstelling kijken die al van jou houden?
0: Ja en nee. Vorig jaar speelde ik hem dus 10 dagen in Amsterdam. Een reeks van 10 dagen in de Oosterkerk. En daar kwam een heel divers publiek op af. Omdat ik ook de hele tijd naar buiten wil brengen. Ik ben niet bezig met een politiek statement maken. Ik wil gewoon, ik wil ergens ruimte voor ruimte. En wat ik daarmee bedoel is dat je niet ruimte maakt voor jouw mening. Maar ruimte maakt om het niet te weten. Om niet per se iets te hoeven. Om niet een politiek statement te moeten maken. Maar ruimte voor ruimte om gewoon te kunnen zijn, te kunnen onderzoeken.
1: Ja.
0: En dat is wat ik in die voorstelling heb proberen vorm te geven. Met een monoloog, met voorbeelden.
1: En met muziek ook, hè?
0: En met muziek. Dus het is ergens, weet je wel, dus ik gebruik de theatraliteit en de theatertraditie, want ik gebruik ook het nummer Somewhere uit de musical.
2: Somewhere Over the Rainbow?
0: Niet Somewhere Over the Rainbow, maar Somewhere. There's a place for us. Somewhere a place for us. West Side Story.
2: Ja.
0: Yeah. Oh my god, ik ben gewoon.
2: Het is West Side Story.
0: Het is West Side Story.
2: Ja, de onmogelijke liefde tussen twee mensen.
1: Ja, dat is
0: exact.
2: Die anders zouden zijn volgens de buitenwereld.
0: Dus ik gebruik die hele specifieke theatrale voorbeelden uit de geschiedenis. En ook muziek en poëzie. En probeer daar dus nogmaals niet zo'n politiek statement te maken, maar een openheid te creëren om gewoon de dingen in een rustige context te plaatsen die niet politiek hoeft te zijn, waarin we elkaar niet hoeven te bevechten voor ik heb gelijk, jij hebt gelijk, nee, ik heb gelijk en ik heb ook nog iets
2: niemand
0: te
2: heeft
0: zeggen.
2: Gelijk.
0: Maar dat het gewoon, dat de dingen bestaan zoals ze bestaan.
1: Goed, je gaat hier ook nog een muzikaal.
0: Ach ja, why ook not, Marco. Lekker, ik zing nog een lekker moppie voor jou.
1: Nou, voor ons allemaal natuurlijk.
0: Voor alle luisteraars.
2: Met een boodschap.
0: Ja, met een boodschap, ja.
2: Ga verstaan, Leden, want je...
1: Wil je nog een slokje water? Je hebt het al 6 keer geprobeerd open te doen. En iedere keer zet je hem dicht weer terug. Het nummer heet dus Wekker, hè?
0: Ja,
1: ga lekker staan. Nou goed, volgende week donderdag dus in Corrosia, Almere Haven, kun je erbij zijn. Zou je van mij houden? Zo heet deze voorstelling van Leendert Voice. En daarin zit ook dat prachtige nummer Wekker.
0: Ik ben dus niet op zoek naar hoe ik een politiek statement maak, maar op zoek naar openheid, naar een manier waarop we elkaar kunnen zien. Nou ja, dat kun je dus zien in Corrosia, Almere, volgende week. En daar heb ik jullie voor nodig. Dus kom kijken.

0: dit volgende stukje kan je meedoen. Hè? Nou, misschien niet als je in de auto zit en je handen aan het stuur moet houden. Voel van je vingertoppen tot aan alle 10 je tenen. Je likt je lippen nat, het lachen staat je nader dan het wenen. Je huid, je ademt, je zinkt je longen vol. Je mond kleurt woorden rond de ruimte in. Je voelt je binnenste naar buiten keren. Je groeit, ja je groeit en je wordt de wind. En je blaast je bij de ander door de haren. Je wortels reiken tot het diepste van je denken. Tot de bloem die wordt geplukt. Dat ben jij. Dat ben jij. Dat ben jij. Voortdurend, continu gebeurend, allemaal alles. Openen, sluiten, openen, dicht, dichterbij, dichtbij, open.
1: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Goedemiddag, 1 over half 2. De VMBO-school Eres in Almere Poort is vanochtend tijdelijk ontruimd geweest vanwege een mislukte scheikundeproef, meldt de brandweer. Rond 9:30 ging het in een van de schoolklassen mis met een kleine hoeveelheid jodium. 17 leerlingen en onderwijs en personeel waren op dat moment in het lokaal aanwezig. Ze werden uit voorzorg gescheiden van de rest, waarna de school werd ontruimd. De jodium bleek bij aankomst van de brandweer verdampt. Het klaslokaal is geventileerd en rond 11:00 kon iedereen weer naar binnen. En een binnenvaartschip is vanochtend in de problemen gekomen op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad. Het schip Antje met thuishaven Urk maakte water en is daarom richting ondiep water gebracht. Daar proberen de hulpdiensten het binnenkomende water te stoppen en de Antje leeg te pompen. Het schip ligt nu op de ondiepe IJsselmeerbodem naast de ketelbrug en kan niet verder zinken. De twee opvarenden van het binnenvaartschip zijn ongedeerd gebleven.
6: Vanmiddag en vanavond trekt een flink aantal buien over Flevoland, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. Nou, pas later vanavond wordt het echt overal droog en dan volgen er vanuit het westen ook brede opklaringen. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden en vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij hebben we te maken met een stevige westenwind die langs de grote meren af en toe een windkracht 5 of 6 kan bereiken. Nou, morgen beginnen we dan overwegend droog met eerst nog wat zon, maar in de middag raakt het snel bewolkt en dan volgt vanuit het westen een wat groter regengebied, waaruit op sommige plaatsen toch wel zo'n 10 mm neerslag kan vallen. Er staat een aanhoudend stevige west- tot zuidwestelijke wind en onder die bewolking en in de regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
7: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat er nog een klein vertraging is op de A6. Emmeloord-Joude tussen Emmeloord en Lemmer over 4 kilometer. En geflitst wordt er ook nog steeds op de A27 Almere-Hilversum bij 112,6. En op de N352 in Krachenburg bij hectometerpaaltje 6,3.
4: Dit is Herberg Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Elvis Presley in The Burning Love en Jeffrey Hayes stelt ervoor met Loco Loco. Bijna kwart voor twee is het geworden, zometeen eventjes na twee uur. Jordi natuurlijk met een uurtje Flevoland Muziekland. En dan vanaf drie uur ook weer Studio Flevoland. Vanmiddag Fokke Hoekstra van de band Leuster. Ze maken een nieuw album. Hij komt erover vertellen. Fokke is de oprichter van de Urdeke band Leuster. Maar het is nu tijd om een soloalbum uit te brengen. En verder ook nog het klavier in Rutte. Bestaat vijf jaar, dus groot feest. Daarover straks van alles tussen 3 en 6 uur in Studio Flevoland. Morgen is de herberg er ook weer met 7 nieuwe films.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik geloof dat die heel belangrijk zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, Flint Adviseurs en Accountants.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De VMBO-school Eres in Almerepoort is vanochtend tijdelijk ontruimd geweest vanwege een mislukte scheikundeproef, meldt de brandweer. En een binnenvaartschip is vanochtend in de problemen gekomen op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet, over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, veel buien dus vandaag, maar ik heb nog geen buitje gezien hier in Lelystad. Ik weet niet hoe het bij jou in de buurt is. Laat het maar even weten via WhatsApp 0320 28 50 50. Dan krijg je de verkeersinformatie. Eén korte file vind je op de N710 Zwifterwand Biddinghuizen. Tussen Zwifterwand en de N307 zo'n 5 minuten vertraging. Dan de flitsers op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,6. En ook de N352, dat is de Zuiderringweg bij Krachenburg, wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 6,3. Welkom weer, een uurtje Flevoland Muziekland, waarin ik ook iets ga weggeven. Hoe je daar kans op maakt, dat vertel ik je zometeen na muziek van Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
13: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Goedemiddag.
21: Flevoland Muziekland.
20: Jordi Bouw.

weer eens te horen, toch? Nielsson en Miss Montreal en Who? Daarvoor Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Het is 2:12 geworden. Goedemiddag nogmaals. Welkom bij het muziekprogramma In de Middag bij Flevoland. Zometeen dan maak je kans op een leuke prijs. En wat heb je daarvoor nodig? Nou, je oren en een telefoon. Want het antwoord mag je dan sturen via WhatsApp naar me. 0320 28 50 50. Ik heb zometeen een liedje meegebracht. Maar ja, daar heb ik wel wat mee gedaan natuurlijk. Die speel ik namelijk zo achterstevoren af. En aan jou dan de taak om te raden welk liedje het is. Nou, dat is altijd weer even lastig, denk ik. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die het juiste antwoord weten. Ik laat dat zometeen aan je horen. En je kunt dan het antwoord aan me doorgeven. En onder de juiste inzendingen verloot ik dan een leuke prijs. Wat dat voor prijs wordt, dat ga ik nog niet verklappen. Dat wordt allemaal later deze uitzending duidelijk. Ook hoor je zometeen dat fragment na Genesis. En I can

Het is een goed bedoeld advies en ze zingen het ook best vaak in het liedje. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. En daarvoor hoorde je Genesis met I Can Dance. Ik heb zometeen nog veel meer muziek voor je. Bijvoorbeeld Dire Straits met Money for Nothing. Nou ja, geld voor niets. Je kunt wel een andere prijs winnen. Helemaal gratis. Wat je daarvoor moet doen is eigenlijk goede oren hebben, een beetje muziekkennis en een mobiele telefoon waarop je mij een berichtje kunt sturen. Dat kun je doen door een appje te sturen. 0320 28 50 50. Ik laat je zo een fragment horen. Dat heb ik achterstevoren afgespeeld. En aan jou dan de vraag: wat hoor je? Welk liedje is het? Als jij het denkt te weten, dan is een titel al voldoende. Dat kun je dan aan me doorgeven via WhatsApp. Ben je er klaar voor? Daar komt het fragment.

Het is echt een kort fragment van het volledige nummer en dan ook nog eens achterstevoren afgespeeld. Maar als jij weet welk liedje het is, geef het dan even aan me door. Misschien heb ik dan wel een prijs voor jou zo.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is precies 2:30. Goedemiddag. Twee auto's en een bestelbus zijn vanochtend op de Ketelbrug op elkaar gebotst. Volgens de politie ging het om een kopstaartbotsing. Niemand raakte gewond, maar uit voorzorg kwam er wel een ambulance naar de plek van het ongeluk. De botsing zorgde vooral voor materiële schade, waardoor één rijstrook dicht moest. Inmiddels rijdt het verkeer weer volledig door. De VMBO-school Eres in Almere-Poort is vanochtend tijdelijk ontruimd geweest vanwege een mislukte scheikundeproef, meldt de brandweer. Rond 9:30 ging het in een van de schoolklassen mis met een kleine hoeveelheid jodium. 17 leerlingen en onderwijzend personeel waren op dat moment in het lokaal aanwezig. Ze werden uit voorzorg gescheiden van de rest, waarna de school werd ontruimd. De jodium bleek bij aankomst van de brandweer verdampt. Het klaslokaal is daarna geventileerd en rond 11:00 kon iedereen weer naar binnen. En een binnenvaartschip is vanochtend in de problemen gekomen op het IJsselmeer tussen Urk en Lelystad. Het schip Antje met thuishaven Urk maakte water en is daarom richting ondiep water gebracht. Daar proberen de hulpdiensten het binnenkomende water te stoppen en Antje leeg te pompen. Het schip ligt nu op de ondiepe IJsselmeerbodem naast de Ketelbrug en kan daardoor niet verder zinken. De twee opvarenden van het binnenvaartschip zijn ongedeerd gebleven. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat lees je op de website en in de Omroep Flevoland app.
10: Vanmiddag en vanavond trekt een flink aantal buien over Flevoland, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. Nou, pas later vanavond wordt het echt overal droog en dan volgen er vanuit het westen ook brede opklaringen. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden en vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij hebben we te maken met een stevige westenwind die langs de grote meren af en toe een windkracht 5 of 6 kan bereiken. Nou, morgen beginnen we dan overwegend droog met eerst nog wat zon, maar in de middag raakt het snel bewolkt en dan volgt vanuit het westen een wat groter regengebied, waaruit op sommige plaatsen toch wel zo'n 10 mm neerslag kan vallen. Er staat een aanhoudend stevige west- tot zuidwestelijke wind en onder die bewolking en in de regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
9: Dankeschön, Wouter van Bernebeek. Dan de verkeersinformatie. Geen files in onze regio, maar wel twee controles. Bijvoorbeeld op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,6. En op de N352, dat is de Zuiderringweg bij Krachenburg, daar vind je een controle in beide richtingen bij hectometerpaal 6,3. Heb je op een andere plek in Flevoland een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. En ja, wat is het nou toch voor liedje wat ik achterstevoren aan je liet horen? Ben je er al uit of wil je hem nog een keertje horen? Ik denk dat je het nog een keer wil horen. Je wil het wel weten natuurlijk. Welk nummer is dit, maar dan achterstevoren?

0: Nou, als je eruit bent en kans wil maken op een prijs, stuur dan even jouw antwoord. De titel is al voldoende naar 0320 28 50 50. Doe dat wel snel, want ik ga zo meteen een winnaar uitroepen.
1: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

0: Goedendag.
1: Nee.
0: Dit is de voicemail van 06.
1: Dit is toch jammer. Ik probeerde Ruud te pakken te krijgen. Hij is namelijk een van de mensen die het juiste antwoord heeft doorgegeven. Want ik ben namelijk op zoek naar het origineel van dit nummer wat ik nu achterstevoren laat horen. Nou, er zijn toch wel mensen die het weten, hoor. Die een heel goed gehoor hebben en die vooral verstand hebben van de muziek. Het is natuurlijk best wel een bekend nummer. Maar ja, als je het dan in één keer achterstevoren hoort, ja, dan is het toch wel wat ingewikkelder. Oh, ik zie dat ik nu een WhatsAppje krijg van Ruud, die ik zojuist probeerde te bellen. Die zegt, hier ben ik weer. Nou, Ruud, dan ga ik het gewoon nog een keer proberen. Als je nu niet opneemt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, je zou maar net even weggelopen zijn natuurlijk.
2: Hier ben ik weer,
1: ja. Hey Ruud, goedemiddag.
2: Hey, goeiedag.
1: Wat was je aan het doen?
2: Ik was even wat aan het invullen. En ik zat eigenlijk te wachten dat de namen opgenoemd werden. Net zoals de vorige keer.
1: Ja, ja, ja. Toen heb ik alleen wat namen opgenoemd van de mensen die het juiste antwoord hebben gegeven. Maar nu dacht ik, nou ja, ik heb beloofd om een prijs te gaan weggeven. Dus ik ga gewoon eens eventjes iemand bellen dit keer. En het is altijd de vraag of er opgenomen wordt. Nou, in dit geval is het gelukt.
2: Ja. Ja, ik zat namelijk even wat te beluisteren. En toen denk ik, nou, dan kan ik hem starten op het moment dat dus die naam opgenomen worden. Mm-hmm. En toen, nou ja, toen op dat moment werd er gebeld. Toen denk ik van, nou, dan druk ik die maar even uit. Want ja, het privénummer stond erboven. Dus.
1: Ja, ja, en je denkt, ik wil mijn naam horen of de radio.
2: Ja, precies. Ja, ja, precies.
1: Goed, nou ja, ik was het dus. Die belde met een privénummer. En jij weet het juiste antwoord, hè, Ruud?
2: Ja, het is Marianne Rosenberg met Ich bin die Du.
1: Ja, hoor. Dat is de enige juiste antwoord. Gefeliciteerd.
2: Ja, ja. Ja, bedankt.
1: Ben je al vaker in de prijzen gevallen bij ons?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Hoe lang is dat geleden inmiddels?
2: Nou, kort geleden heb ik nog een keer meegedaan met Kiek.
1: Oh ja, ja. Ons dagelijkse spelletje.
2: Ja, precies. En een anderhalf jaar geleden inmiddels, toen had ik dus inderdaad een geldprijsje van, ook met Kiek.
1: Nou, echt een geluksvogel ben je dan, net als Kiek.
2: Nou ja, ja, ik weet niet of ik dat zo moet zien, maar ik vind het wel hartstikke leuk natuurlijk.
1: Daarom. Ja, je bent goed met je ogen, je kunt vaak het verschil ontdekken en je oren, daar zijn ook helemaal...
2: Ja, precies.
1: Dus er is niks mee aan de hand, want je hebt het goed, Ruud. En daarom
2: gelukkig is er niks mee aan de hand, nee, dat geldt.
1: En omdat je het goede antwoord hebt gegeven, wil ik je een puzzelboek geven en dacht je van een spel kaarten met een pen erbij?
2: Prima.
1: Nou ja, omdat je zo van puzzelen houdt. Ik denk zo'n puzzelboekje, dat komt al wel van pas, denk ik.
2: Zeker weten. Ja. Misschien in de tijd dat ik even helemaal niks te doen heb en eigen verveel, dan komt het prima.
1: Nou, dan kun je lekker puzzelen met dat boekje van ons. Nou, gefeliciteerd Ruud.
2: Nou, bedankt in elk geval. Ja.
1: En jij bedankt voor het meespelen. Tot de volgende keer weer.
2: Succes.
1: Hè?
2: Ja, bedankt. Succes.
1: Doeg. En dit is er dan. Gewoon afgespeeld. Marianne Rosenberg. Ik

Lekker meezingen met Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Ik liet je dat fragment achterstevoren horen. En Ruud, die wist het te ontrafelen. Die wist dat het ging om Marianne Rosenberg. En hij viel daarmee in de prijzen. En ik moet ook nog even zeggen dat Ans, Ilva en Natasja ook het goede antwoord hebben achtergelaten. Dankjewel voor het meespelen. Zometeen kun je ook weer meespelen met ons spelletje op televisie. Dit keer niet Raad de Rebus, maar omdat het woensdag is, Raad het Land. Succes zometeen. Hopelijk is je topografische kennis een beetje in orde. Dat allemaal straks. Na muziek van ABC.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: FC Almere in Haven wil meer terug voor twee voetbalvelden die ze opofferen voor woningbouw. En twee auto's en een bestelbus zijn vanochtend op de Ketelbrug op elkaar gebotst. Volgens de politie ging het om een kopstaartbotsing waarbij niemand gewond is geraakt. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je over een half uur.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een korte vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Doe je er 5 minuten langer over. Er zijn ook nog 2 flitsers gemeld op de A27. Onder andere Almere-Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 112,6. En in Krachenburg op de N352. Hectometerpaal 6,3.
10: En goed dat je er weer bij bent bij Studio Flevoland. De komende paar uur hoef je de radio of televisie niet uit te zetten, want we hebben leuke onderwerpen voor je. Zometeen spreken we bijvoorbeeld met Fokke Hoekstra, die een eigen album heeft gemaakt, helemaal in het Urker dialect.

0: doodaloo.
1: Leveren in vuurwerken.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Toledo. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: George Ezra en Shotgun was het eerste liedje in dit programma voor vandaag. Maar de volgende natuurlijk nog veel meer nummers, allemaal onder de leiding van Roy.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Jordi.
0: Daar zit je weer.
1: Daar zit ik weer, gezellig even met jou de middag doorkomen. Nou, dat is helemaal goed hoor, dat is prima.
0: Nou, ja. Je bent bijna vaker op deze zender te horen dan ik. Ik hoor je wel eens in de ochtend, in de herberg en dan in dit programma.
1: Ja, het ritme is ver te zoeken. Ik zit het al een tijdje te zoeken, maar ik kan het niet vinden. Ja, maar dat vind ik niet erg hoor.
0: Ieder programma heeft weer zijn andere charme natuurlijk.
1: Ja, hè? Zeker. En ik mag ook met iedereen presenteren van hier, zeg maar. Dat vind ik ook wel leuk. Ja, dat is een beetje afwisselend, hè?
0: Ja, maar ja, iedereen heeft ook wel weer een gebruiksaanwijzing natuurlijk, hè? Die heb ik, en die heeft Marco Verhagen bijvoorbeeld. En Leo heeft dat ongetwijfeld ook.
1: Nou, daar over jullie allemaal kan ik nog wel een boekje schrijven, hoor. Doe ik misschien ook wel.
0: Doe dat maar niet, dan hebben we helemaal geen luisteraars en kijkers.
1: Nee, hoor, je vindt allemaal stuk voor stuk uniek en leuk. Maar jullie hebben wel allemaal je trekjes. Ja, dat klopt, ja.
0: Wat is dan voor mij een trekje? Een positief trekje, alsjeblieft.
1: Dan moet ik even nadenken.
0: Heb ik een stopwoord bijvoorbeeld?
1: Nee, maar je hebt me wel ooit aangesproken op het woord draaien. Ik zou het draaien.
0: Ja, maar jij komt oorspronkelijk uit Hoogveen natuurlijk. Ja, Hoogveen. Dat praat zo maar een beetje zo.
1: Dus ja, ik let daar nu wel heel veel extra op. En ik let nu ook extra bij jou op, of jij niet zoiets. Want jij komt van origine uit Nunspeet, hè?
0: Ja, daar praten ze ook plat Veluws, hoor, als dat het nodig is.
1: Hoor ik af en toe ook nog wel eens
0: Een bietje.
1: Een bietje.

0: London Beats and I've been thinking about you.
1: Tijd voor muziek in Studio Flevoland. Fokke Hoekstra, die je misschien wel kent van de urkenband Luster, die heeft een eigen album uitgebracht.
0: En dat zijn 11 liedjes, volledig in het Urker-dialect, zoals we Fokke wel een beetje kennen. Want Luster, die maakt ook liedjes in dat Urker-dialect. Fokke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je hebt nu een solo-album gemaakt,
2: ja.
0: Maar je bent niet gestopt bij Luster, hè?
2: Nee, Luster bestaat nog steeds. Zaterdag weer een optreden ergens, dus dat gaat wel door. Maar ja, dit waren liedjes die zo passen bij mij. En zo dat het zo gaat over mijn eigen leven. Dat de Luster had gezegd van nou, dat is nog niet echt repertoire voor Luster. Maar als jij dat zelf een keer wil opnemen, is dat prima.
1: Ja, ja. Want neem ons eens mee naar die nummers. We zeiden het al, 11 liedjes volledig in het Urker dialect. Het gaat over jou. Wat voor thema's bespreek je in die nummers?
2: Eigenlijk van alles. Thema's over hoop, over vroeger, over, ook wel over het dorp. Hoe ik mijn jeugd heb beleefd en dat soort thema's. En daarbij ben ik ook altijd wel fan geweest van Daniel Lohuis. En Daniel Lohuis speelde al jaren natuurlijk ook streektaalmuziek. En daar heb ik ook een aantal melodieën van overgenomen. En daar een Urker tekst bij gemaakt. Dus van alles wat, eigenlijk.
1: En waarom dan de inspiratie van Daniel Lohuis?
2: Nou, ten eerste omdat ik hem al waardeer dat hij altijd trouw is gebleven aan zijn streektaal. En ik heb heel wat albums van Daniel beluisterd, maar ook die teksten vind ik gewoon heel mooi. Die gaan over de gewone dingen, over de dagelijkse dingen. Maar toch wel vaak hele mooie, scherpe teksten. Dus wel een inspiratiebron.
0: Ja.
2: En net als Lennart Nijg, dat is een hele oude tekstdichter, die is inmiddels al heel wat jaren overleden. Maar ook die teksten vind ik heel mooi. Schreef vooral teksten voor Rob de Nijzen, voor Boudewijn de Groot en Herman van Veen. Dus dat zijn wel mijn inspiratiebronnen.
0: Nou, dat zijn niet de minste namen die je nu even opnoemt. Maar je vertelde al, het is wel een heel persoonlijk album. Hè? Ook over jouw jeugd bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Hoe is dat om dat te delen met iedereen in een nummer?
2: Nou, een tijdje terug toen dacht ik van, hoe zou ik nou een stukje muzikale nalatenschap kunnen organiseren? Want ik heb een paar kleinkinderen. Nou, ik heb het eeuwige leven ook niet. Dus stel dat ik over een aantal jaren er niet meer ben. Dan is het altijd leuk als je zo'n stukje muzikale nalatenschap kunt laten horen aan je kleinkinderen, aan je familie. Maar ook gewoon aan de mensen in het dorp. Het is wel persoonlijk, maar niet in die zin dat ik denk van nou, het mag niet gedeeld worden.
1: Ja, ja,
2: daar heb ik moeite mee.
1: Van die 11 nummers is er eentje die echt heel dicht bij jou komt als persoon. Dat je zegt van dat als ik die ook live zou moeten doen, zou ik dat wel lastig vinden?
2: Ja, nee, dat niet. Het is niet zo dat ik daardoor emotioneel geraakt word. Het is. Ik heb een liedje dat gaat met de titel Gister, maar ook het lied Zolderkamer. Ja, en iedereen die herkent zoiets wel. Dat je vroeger, althans dat geldt dan voor mij, dat je een zolderkamertje had en dat was een beetje je habitat. Dat trok je terug als je

0: soort gezongen woordenboek. Mm-hmm. Dan beklijft dat ook voor later.
1: Wat voor woorden bedoel je dan bijvoorbeeld?
0: Nou, wat ik net bijvoorbeeld vertelde over als je je eerste vriendinnetje je in de steek laat, om het zo te zeggen. Dan komt er in het liedje voor, dan hoor ik zuurtjes naar mijn kamer om een duwtje te kreten. Dan ga ik stilletjes naar mijn zolderkamer om even een traantje weg te pinken. Nou, dat kreten, dat hoor je al bijna niet meer. En zuurtjes, dat hoor je bijna ook niet meer. Hm.
2: Vergeten woorden, die komen ook voorbij in dat nummer. Maar als je dit dan zo vertelt of zingt, word je dan weer helemaal gegrepen door dat moment? Zit dat nog heel erg op je netvlies?
0: Als je er echt helemaal in zit en je hebt je gitaar, dan is het wel een... dan voel je dat wel. En het is ook dat zing ik ook in dat lied. Het is het... als je dan later in een baan zit en je hebt veel drukte en veel gedoe en veel stress, dan heb je wel eens de neiging om te denken van, oh, ik wou dat ik nog maar op dat zolderkamertje zat. Ja. Helemaal geen zorg aan je hoofd en maar je eigen ding. Weet je, dat speelt ook wel een beetje mee in dat liedje. Dat je dan de hectiek van nu terugkijkt van, hoe was het toen? Hè, toen we op die zolderkamer. Ja.
1: Want je zei ook, hè, met gitaar, alle nummers zijn akoestisch, hè?
0: Ja.
1: Waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ik vind akoestische muziek, dat vind ik eigenlijk gewoon de echte muziek. Ja, dat klinkt misschien raar, maar je kan nu met AI allerlei mooie nummers gaan maken. En we hebben met Luster een keyboard. Ja, daar zit van alles in. Daar zit je bas, daar zit je drum, alles zit erin. En of je nu een polka wil of een rock, druk maar op een knop en het komt eruit. En voor mij was het een kwestie, ik wil iets gaan maken wat puur akoestiek is. Mondharmonica, echt strijkquintet hebben we laten komen met violen. Gerben Schenk die doet bij ons de mondharmonica en heeft de arrangementen geschreven voor de strijkquintet. Ja, ik vond het een feest om in Zeewolde dat op te nemen. Dat is echt fantastisch.
2: En het resultaat is daar. Het album is denk ik nu bijna 2 weken uit. Hè?
0: Ja, het is, vrijdag wordt het 3 weken. Dus
2: 3 weken inmiddels alweer. Ja. Heb je wat reacties al binnengekregen van mensen?
0: Ja, heel veel. Zowel via social media, maar ook gewoon in de wandelgangen. Ik had op Spotify in 2 weken tijd al iets van 6000 streams. Dat vond ik bijzonder. He, want er was op zich nog niet zoveel reclame voor gemaakt. En cd's heb ik ook niet laten persen. Want ja, cd's worden bijna niet meer verkocht.
2: Dus nee, dat is zonde van het geld dan eigenlijk. Hè, dat je dat dan laat persen.
0: Dat is ook zo. En ik heb de nummers op YouTube staan op mijn kanaal. En op Spotify. Dus
2: Daar is het allemaal te vinden.
0: Ja.
2: Maar we gaan dat liedje natuurlijk ook even bij ons op de radio draaien.
0: Ja, dat vind ik wel heel gaaf.
2: Ja, alle 11, dat wordt een beetje lastig.
1: Ja, maar die zolderkamer, daar ben ik wel benieuwd
2: naar. Ja, daar hebben we het vooral. Laten we dat inderdaad doen. We weten het verhaal erachter. En dat album met de naam...
0: De Versieschrijver.
2: Jij kan dat beter uitspreken dan ik. Dat is te beluisteren via Spotify, iTunes en YouTube. Dankjewel, Fokke Hoekstra. En we gaan luisteren naar Zolderkamer.
0: Dankjewel.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is precies 3:30, goedemiddag. FC Almere in Haven wil meer terug voor 2 voetbalvelden die ze opofferen voor woningbouw. In ruil voor de 2 velden waar woonflats op komen, krijgen ze 1 nieuw veld van de gemeente en wordt een bestaand veld kunstgras. Maar ze willen een extra kunstgrasveld omdat een van de huidige velden in slechte staat is, zegt de voorzitter.
12: Ja, zoals je zelf kunt zien, het zijn allemaal gaten, hobbels, gras, zoden liggen los. Ja, dus het is eigenlijk niet meer geschikt om wedstrijden erop te spelen. Dus we hebben gezegd van ja, als we het nu toch voor het hele park goed willen doen en duurzaam willen doen, vervang dit grasveld dan ook voor kunstgras.
11: Ook willen ze dat een fietspad dat het park doorkruist verplaatst wordt. Vanavond praat de gemeenteraad over de woningbouw in Almere Haven. 2 auto's en een bestelbus zijn vanochtend op de Ketelbrug op elkaar gebotst. Volgens de politie ging het om een kopstaartbotsing. Niemand raakte gewond, maar uit voorzorg kwam er wel een ambulance naar de plek van het ongeluk. De botsing zorgde vooral voor materiële schade, waardoor 1 rijstrook dicht moest. Inmiddels rijdt het verkeer weer door. En de VMBO-school Eres in Almerepoort is vanochtend tijdelijk ontruimd geweest vanwege een mislukte scheikundeproef, meldt de brandweer. Rond 9:30 ging het in 1 van de schoolklassen mis met een kleine hoeveelheid jodium. 17 leerlingen en onderwijzend personeel waren op dat moment in het lokaal aanwezig. Zij werden uit voorzorg gescheiden van de rest, waarna de school werd ontruimd. De jodium bleek bij aankomst van de brandweer verdampt. Het klaslokaal is geventileerd en rond 11:00 kon iedereen weer naar binnen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de app.
13: Vanmiddag en vanavond trekt een flink aantal buien over Flevoland, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. Nou, pas later vanavond wordt het echt overal droog en dan volgen er vanuit het westen ook brede opklaringen. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden en vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij hebben we te maken met een stevige westenwind die langs de grote meren af en toe een windkracht 5 of 6 kan bereiken. Nou, morgen beginnen we dan overwegend droog met eerst nog wat zon, maar in de middag raakt het snel bewolkt en dan volgt vanuit het westen een wat groter regengebied, waaruit op sommige plaatsen toch wel zo'n 10 mm neerslag kan vallen. Er staat een aanhoudend stevige west- tot zuidwestelijke wind. En onder die bewolking en in de regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
14: Dat is fris. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging nog steeds op die A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoopend Rijnsweert 5 minuten vertraging. Ook nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Almere-Hilversum. Bij Almere bij hectometerpaal 108,3 en 112,6. En in Krachenburg op de N352 bij hectometerpaal 6,3.
15: En zometeen in Studio Flevoland aandacht voor een feest in Rutten komende zaterdag. Want het MFA Het Klavier bestaat 5 jaar. Nou, alle reden voor een gesprek. Hoor je zo.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Het was nog een jonge Guus Meeuwis toen hij dit nummer uitbracht.
1: Dat hoor je ook.
0: Ja,
1: moet zeggen.
0: Een heel andere stem heeft hij toch al gekregen in de loop der jaren. Zo ver weg hoorde je.
1: Het klavier in Rutte bestaat 5 jaar. In de multifunctionele accommodatie zit een basisschool, de peuterspeelzaal, de kinderopvang en het dorpshuis. En er kunnen ook meerdere sporten worden beoefend.
0: En om het 5-jarig bestaan te vieren wordt zaterdag een feestje gehouden op die plek in Rutten. Nou, daar gaan we over praten met Annemieke Derks en Anne Baks van het klavier. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Hoi.
0: Nou, laat die roltom maar even horen.
2: De roltom?
0: Ja, die had je net in je handen, zag ik.
2: Oh!
0: Nou,
1: ik hoorde het niet.
0: Nee, er komt weinig geluid vanaf.
2: Nee, ja, het is niet de beste.
1: Maar het is wel een feestje,
2: wel
1: natuurlijk.
2: Een feestelijke,
1: toch? Ja.
0: Nee, heel goed. Ja, wat feest, dat is het zeker. Aankomende zaterdag. Er is van alles te doen in het klavier. Daar gaan we het zo meteen over hebben, natuurlijk. Maar wat betekent die plek nou eigenlijk voor het dorp, Annemieke?
3: Ja, eigenlijk alles gebeurt daar. Hè. Het ligt heel centraal bij het voetbalveld. Dus de sporten inderdaad worden daar beoefend. Maar ook natuurlijk de school en kinderopvang enzovoort. Dus het is echt ook een ontmoetingsplek voor veel mensen. Voor heel veel.
1: Ja,
3: er gebeurt gewoon heel veel, heel druk.
1: Ja, 5 jaar dus al. Wat is er allemaal, wat voor feesten hebben jullie allemaal georganiseerd in die tijd daar?
3: Ja, carnaval.
2: Dorpsfeest,
3: ja. Ook gewone feestjes van mensen die zoveel jaar getrouwd zijn, verjaardagfeesten, noem maar op. En het is daar wel.
0: Ja, het is zeg maar dé plek van het dorp. En Anne, je kunt je vast nog wel herinneren hoe het daarvoor eruit zag, hè, toen het klavier er nog niet was. Hoe was dat toen eigenlijk?
2: Toen hadden we de stiepe. Ja, het was een bijzonder gebouw, heel erg verouderd, lek, zonder goede beheerder. Dat wou telkens niet van de grond komen. En er zat alles versplinterd door het dorp heen. Niet alleen het dorpshuis was verouderd, ook de basisscholen waren verouderd. Dat is natuurlijk gewoon in heel Flevoland en het Oostpolder specifiek nu wel echt aan de hand. Dat alle gebouwen gewoon die in het begin zijn gebouwd, allemaal nu verouderd zijn naar vernieuwing toe zijn. Dus daar is toen voor gekozen om een MFA te gaan bouwen. Om dat allemaal te clusteren op één in accommodatie.
1: Ja, geeft dat nu ook wat meer rust dan dat je dan nu gewoon een goed gebouw hebt waar je gewoon al dat soort dingen kan organiseren?
2: Ja. Ja. Maar ook net zoals laatst was code rood met het weer. Ja, maar hier konden ze prima naar school. Want die kinderen konden op geen betere plek zijn als in school. Met klimaatbeheersing en gewoon, het was daar gewoon nog steeds gewoon lekker 21 graden in de school.
0: Ja.
3: Gebouw, ja.
0: Dus iedereen in het dorp is blij met het MFA, met het multifunctionele accommodatie. 5 jaar bestaat het nu, maar het is natuurlijk altijd ook weer een moment om verder te kijken, vooruit te kijken. Zijn er nog bepaalde dingen daar die er gemist worden, Annemieke?
3: Ja, nou, als ik persoonlijk kijk, dan denk ik de gymzaal. We hebben wel een speellokaal daar, maar die is natuurlijk niet zo heel groot. Daar kunnen de peuters wel in gymmen en de kleuters in principe ook wel. Maar ik denk dat een gymzaal daar wel, ja, eigenlijk heel mooi zou zijn. Maar onze gymzaal is gewoon nog niet zo oud, geloof ik. Dus ik weet niet of die er nog bij kan.
2: Dat... Ja, de kwartslag staat nu midden, die stond naast het oude dorpshuis. En die is nu 15 jaar oud. Dus ja, die is nog lang niet afgeschreven. En die functioneert ook nog prima. Maar voor met school, laat maar zeggen, als ze naar de gym moeten, moeten ze altijd daar helemaal naartoe lopen. En ja, als je dat ook nog bij dat gebouw zou kunnen hebben, dan zou je er ook van de kleedkamers weer allemaal gebruik kunnen maken.
1: Ja, dat je eigenlijk echt alles op één plekje hebt, ja. Eigenlijk. Ja. Heeft het nieuwe dorpshuis, dus het MFA, ook gezorgd voor wat meer saamhorigheid in het dorp? Of was het eigenlijk altijd al wel goed?
2: Dat, in mijn optiek was dat altijd al goed.
3: Ja, dat, ja.
2: Alleen je bent nu nog meer gaan samenwerken. En dat soms geeft het ook wel eens uitdaging. Want net zoals aankomende zaterdag hebben we een hele leuke dag daar. Maar dan wordt er wel gehept. Weet je ook dat het eerste thuis voetbalt? De damesvoetbal is middels thuis. En 's ochtends alle jeugd ook ongeveer thuis. Dus het wordt een drukke dag.
1: Ja.
2: Ja, dat brengt uitdaging met zich mee.
1: Ja, want hoe gaat het beheer dan? Want je zei net al, in het oude dorpshuis ging dat niet altijd van een leien dakje. Nu is dat dan wel goed geregeld of...
2: En nu heb je echt een beheerder. En toen was het meer een pachtconstructie in mijn optiek.
1: Nou ja. Ja.
0: En
1: ja,
0: is er gewoon één iemand verantwoordelijk voor het klavier. Ja. En we hebben het nog niet helemaal over dat feest gehad natuurlijk aankomende zaterdag. Er staat heel wat op het programma, heb ik gelezen. Maar Annemieke, noem eens even een hoogtepunt als je wil.
3: Nou, een hoogtepunt vind ik denk ik wel de uitvoering van het circus. Want de kinderen gaan natuurlijk de hele middag circus voorbereiden. Ja, dat mogen ze aan iedereen laten zien in het dorp. Ja, daar zit toevallig ook één kind van mij bij. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dat is dan wel leuk om dat te zien natuurlijk.
1: Wat krijgen we allemaal te zien? Clowns? Vertel, ja.
2: Geen idee nog.
3: Ja, dat weten we niet.
2: Er komt een verrassing. Er komt vanuit Nieuwegein, Utrecht, komt Circus Tada. En die organiseren dit. Die circus in één dag. Dus we gaan 3 uur met de kinderen oefenen. En die worden gesminkt en dat soort dingen meer. En die kunnen dan 's avonds of eind van de middag optreden geven.
0: Oké, dus geen leeuwen en tijgers en dat soort dingen.
2: Sorry?
0: Geen leeuwen en tijgers in het circus.
2: Nee, dat mag ook niet meer überhaupt, hè? Nee.
0: Nou, dan moeten de kinderen het doen. En dat is net zo leuk, denk ik. Wat is er voor de volwassenen?
2: Nou, we hebben geprobeerd om voor elke leeftijdscategorie iets te organiseren. Dus voor de basisschooljeugd het circus meedoen. Voor kleinere kijken naar het circus. Voor de opa's en oma's ook kijken naar het circus. Daarna gaan we eten met z'n allen. Of kun je daar eten? Ja. En dat wordt allemaal gemaakt door het eetcafé. We hebben 1 keer per maand eetcafé in het klavier. En de dames daarvan die maken een deel van het eten. Dus het, worden waarschijnlijk, het wordt patat met een broodje met pulled pork of met stoofvlees. En dat wordt allemaal gemaakt door de dames van het eetcafé. En dan hebben we even eten. En dan om 8 uur hebben we een praatje van de voorzitter. En tot van 6 tot 8 is het disco voor de jeugd. En na het praatje van de voorzitter, dan is een groot feest. Nou. Dan komt de band Last Minute, ook uit het dorp. En dan hebben we iedereen, hopen wij, tevreden gesteld en een leuke dag bezorgd.
0: Nou, ik hoor het al. Rutte moet je zijn komende zaterdag. is het nou een feest voor mensen uit het dorp of kunnen mensen uit omliggende dorpen over jullie langskomen?
2: Iedereen is welkom, maar het is speciaal georganiseerd voor bewoners van het dorp, ja.
0: Kijk, nou, dan weten mensen uit Rutte natuurlijk waar ze moeten zijn. Want het is een bekende plek. Het is allemaal bij MFA Het Klavier. Dat bestaat 5 jaar. Dank jullie wel en heel veel plezier natuurlijk zaterdag. Annemieke Derks en Anne Baks van Het Klavier.

0: De Traveling Wilburys en The End of the Line.
1: Ja, inderdaad, The End of the Line. Wij kregen nog een appje binnen van Natasja uit Lelystad. Zij reageert nog even op ons gesprek wat we hadden aan het begin van de uitzending over het Urker dialect. Zij zei, ja, wat is nou typisch het Polders dialect? En zit er een verschil tussen Noordoostpolder, Dronten, Lelystad, Almere of Zeewolde? Dat vroeg ze zich af. En dat vond ik eigenlijk wel interessant. Want ja, als ik het heb over Flevolands dialect, dan zeg ik eigenlijk altijd dat er geen dialect is.
0: Nee, ja, je hebt natuurlijk het Urker dialect, dat is logisch.
1: Ja.
0: Maar in Noordoostpolder praten ze over het algemeen ook Abi en...
1: Nou, wel wat platter, vind ik. Mm. Maar dat is hoe ik het zie, hè.
0: Maar verschilt dat dan weer met iemand uit Biddinghuizen bijvoorbeeld? Of uit Zeewolde?
1: Ja, als ik iemand in Biddinghuizen spreek, dan hoor ik eigenlijk nooit echt een accent. Mm. Maar iemand in Almere, dat is weer wat meer richting Amsterdams.
0: Ja. Dus Lelystad heb je ook, ja. Veel mensen die, ja, uit Amsterdam komen natuurlijk.
1: Zeewolde, ja, eigenlijk ook een beetje ABN of zo. Ik vind het wel, ja, interessant.
0: Ja, nee, ik heb het idee dat er niet echt een Flevolands dialect is verder, hoor. Nee. Maar misschien hebben we het mis.
1: We moeten het een keer uit laten zoeken.
0: Goed idee. Ik hoop dat er een antwoord op te vinden is eigenlijk. Dat is best wel een ingewikkelde vraag.
1: Ja, ik denk dat er geen antwoord op te vinden is. Ik denk dat er heel veel dialecten zijn.
0: We gaan het gewoon proberen.
1: Ja, we gaan
0: het
1: proberen.
0: Zometeen de Four Tops en Walk Away Renee. Maar eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All. She

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, gemeente Almere en provincie Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: FC Almere in Haven wil meer terug voor twee voetbalvelden die ze opofferen voor woningbouw. En een 38-jarige vrouw uit Lelystad heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor een ernstige aanrijding op de Oostvaardersdijk bij Almere. Volgens de rechtbank reed ze onoplettend en onder invloed van cocaïne. Meer nieuws uit onze regio, dat krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, 5 files in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Noordeloos doe je een half uur lang over. De A28 dan Amersfoort-Zwolle tussen Knoopend Hoevelaak en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5. De N309 Dronten-Lelystad tussen Lelystad Centrum en de A6 5 minuten vertraging. En ook tussen Dronten en Epe tussen Wissel en de A50 15 minuten. En op de N701 staat ook nog een vertraging. Muidenberg-Lelystad tussen Lelystad-Haven en de Houtrip-Dreef doe je er 5 minuten langer over. Ook nog wat flitsers gemeld op de A27 Almere-Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 112,6. En in Krachenburg op de N352 bij hectometerpaal 6,3.
8: En zometeen praten we met onze panelleden over het nieuws van afgelopen week. En Jaap en Anneke die hebben er zoveel zin in dat ze er al bij zitten. Ja, ze hadden te popelen om hun mening te geven over de verschillende onderwerpen. En ook jij kunt meepraten natuurlijk. Dat kun je doen via WhatsApp 0320 28 50 50.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: En no worries, het is 4:10 geworden. We gaan discussiëren.
1: Dwars op de week.
2: Ja, dit was de week waarin koning Willem-Alexander de troonrede voorlas. En die stond in het teken van het zoeken naar verbinding en samenwerking.
0: En ook was dit de week waarin duidelijk werd dat de verhalen van Jip en Janneke een Urker vertaling krijgen. Begin volgende maand verschijnt het boek waaraan een groep van 9 Urkers heeft gewerkt.
2: Maar er gebeurde meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Jaap Eelman, oud geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. En de Almeerse Anneke Dalger is er ook gezellig bij. Je kent haar als voorzitter van comité 30 juni, 1 juli Flevoland. Goedemiddag beiden.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Anneke, wat is jouw nieuws
3: vandaag? Ik ga zeuren. Er gebeurt van alles. Ik luister niet eens meer naar het nieuws. Er is zoveel ellende, maar ik weet wel wat ik straks ga doen.
2: Nou, vertel.
3: Ik ga op zoek naar de pot met goud.
2: De pot met goud?
3: Ja,
2: dan moet je naar de regenboog altijd zeggen.
3: Ja, dat zag ik dus net. Dus dan ga ik toch met mee. Ik kijk geen televisie, ik kijk geen dingen. Maar natuurlijk hoor je...
2: Bewust?
3: Wel. Ja, bewust. Ja, zomaar ellende, dan busongeluk, dan dit, dan dat.
2: Even klaar mee. Zomaar? Of gewoon...
3: Een beetje rust. Er gebeurt te veel. Ik zal je nog sterker vertellen. Toen ik klein was, toen zeiden de ouderen om mij heen... van de wereld is boos. Nou, denk ik... Toen ik klein was, nou ja... Hoezo is de wereld boos? Want dan ben je jong, dus je bent nog echt onbezorgd. En nu denk ik van... De wereld is niet boos, de wereld is woest. Ze zijn erg woest. En ook de jongeren om ons heen, die merken dat ook. Dus er is echt wat aan de hand.
2: En wat doet dat dan als je het nu niet volgt? Hè? Als je het nu niet volgt, het nieuws, het alles, is het rustiger?
3: Het is rustiger. Het is rustig om me heen. Het is rustig in mijn hoofd ook. Want ik wil alles. Ik wil van alles wat zeggen. Ik heb overal een mening op. Ik zie heel veel wat niet goed gaat. En ik denk, nou, ik ben niet de enige die dat ziet. Maar voor de rest doet niemand wat. Niemand zegt wat. Als we kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat we echt. Al een hele tijd stevenen, allerlei oorlogen. Maar we laten gewoon die gekke mensen hun gang gaan. Dat denk ik bij mezelf.
0: Dat hoef je allemaal niet te volgen. Je ziet het allemaal wel. Nou, gelukkig hebben we niet heel zware onderwerpen deze keer. We hebben het over oppassen op de kleinkinderen. En wat gaan we ook nog meer bespreken?
2: Over de benzineprijs. Oh, ja, dat heeft er wel een beetje mee te maken. Elke keer als ik bij het tankstation sta. Nou, poeh.
0: Maar goed, dat is straks. Nee. Eerst nog even jouw nieuws.
5: De miljoenennota en de troonrede, dat volg ik wel. En van de troonrede werd ik niet echt blij. Ik vond het zo'n nietszeggend verhaal. Zo weinig richting en sturing. Echt een heel slap compromis van alles. Dus de miljoenennota is eigenlijk helemaal geen miljoenennota. Want... Ja, als je zo niet de steun krijgt van de Kamer, dan gaat er weer zoveel verspijkerd worden.
0: Heb je dan ook de hele dag naar de televisie zitten kijken vandaag? Want er zijn nu ook nog debatten
5: dat zie ik vanavond. Wat ik wel even, dat vond ik heel leuk. Ik vond toevallig in de Volkskrant een heel leuk stukje over de geschiedenis van het koffertje. Waar de miljoenennota in zit. Kijk, dat vind ik dan wel weer heel leuk als oud-geschiedenisdocent.
2: Nou, vertel wat geschiedenis van het koffertje.
5: Meneer Liefdink, de eerste minister van Financiën na de oorlog, die heeft dat verzonnen. En hij had bij Engelse ministers gezien dat die vaak een rood koffertje hadden om hun documenten in te stoppen. En hij denkt, nou, voor zoiets als de miljoenennota is dat een leuk idee. Dus hij heeft een koffertje laten maken in 1947 bij een Haagse leerbedrijf voor de enorme som van €3,50.
2: Kijk, dat is een goedkoop koffertje.
5: Ja. Van leren. En had er zelf die letters op geplakt. Dus derde dinsdag in september. Nou ja, op een gegeven moment is dat koffertje op. Dus 1964 hebben we een nieuw koffertje gekregen. Dat kwam was een geschenk van de staatsdrukkerij.
2: Niet bij hetzelfde leerbedrijf?
5: Nee. Okay. En dat wordt nog steeds gebruikt. Nou, de miljoenennota kan er helemaal niet in, want dat is 1000 pagina's. Dus het is heel symbolisch inmiddels. Ja. Dus, maar op zich zijn dat soort tradities toch wel leuk.
2: Maar het is dus eigenlijk gewoon geboren vanuit, omdat iemand het zag. Die dacht, dat gaan we doen. Ja. Heeft verder niet een bespeciaal. Nou ja, het is gewoon...
5: Een gedeelte van de Engelse regering had natuurlijk ook in Engeland gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En... Die hadden daar in het Engelse parlement natuurlijk van alles gezien. En hij vond dat soort tradities leuk. Dus hij dacht van nou, dat is wel iets.
2: En is het in Engeland ook gewoon een traditie, niet zo veel betekent?
5: Niet voor die miljoenennota, maar dus blijkbaar hadden ministers daar hetzelfde soort koffertjes waar ze documenten in bewaarden.
0: Wel, wat grappig. Ja, dat zijn dan weer de leuke dingen van het nieuws. En in de krant kun je dat al lezen. Ja. En je hebt dat stuk al uitgeknipt.
5: Het zat in de Volkskrant.
0: Ben jij dan ook iemand die knipsels bewaart?
5: Nee,
0: of gooi je dat zo wel weg?
5: Ik bewaar ze niet, want ons, mijn huis is... Ik heb al zoveel boeken en...
2: Zal ik hem dan zo voor je weggooien?
5: Dus,
0: Word je vrouw boos.
3: Ik wil daar wel wat van zeggen, maar daar heb ik ook wel wat van gehoord. Ik bedoel, ik ben niet helemaal leeg. Maar ik wel over onze commissaris van de Koning. Want die heeft naar aanleiding van die miljoenennota een Flevolandse twist aangegeven. En dat vond ik wel heel mooi. Dat de Koning had het over verbinding. Ja, ja. En ik vind dat wij hier in Flevoland daar best wel... Als nieuwste en jongste provincie mogen wij daar best wel op voorloop lopen. En ik vind dat hij daar wel een flinke draai aan geeft.
0: Nou, toch nog even een dikke pluim voor Arjan Gerrits, onze commissaris van de Koning. Zometeen praten we met jullie door over oppassen op de kleinkinderen.

0: zijn heel veel geld.
1: Ja.
0: En was het uiteindelijk kwijt.
1: Ja, maar zij kocht dus zelf ook weer slaven.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus ja, ook dit zijn Anneke en Jaap die...
3: ook tijdens de muziek wordt er gewoon gediscussieerd.
2: Ja, gewoon door, het hoor, de week. En ondertussen hoorde jij muziek van Manfred Mann's Earth Band en Davies on the Road Again.
4: Dwars op de week.
3: Een boterham bij oma, naar de speeltuin met opa. Ja, voor veel jonge gezinnen zijn grootouders onmisbaar. 60% van de kinderen onder 4 gaat op vaste dagen naar opa en oma.
2: Nou ja, maar dat oppassen, dat kan ook best wel zwaar zijn voor opa en oma. In Vlaams onderzoek geeft 1 op de 4 grootouders aan uitgeput te raken door de zorg voor de kleinkinderen. En volgens de onderzoekers speelt dat ook in Nederland. Nou, hoe kijken onze panelleden naar dit nieuws? We gaan het ze gewoon vragen. Deze week met Anneke Dalger uit Almere en Jaap Eelman uit Lelystad. Jullie zijn beiden opa en oma, hè?
5: Ja, yes, zeker.
2: Van hoeveel, Anneke?
0: Ik heb 2 kleinkinderen. De oudste is 17 en de jongste is 14.
2: Oké. Okay. En Jaap?
5: 3 kleinkinderen. Dus,
2: In de leeftijd van?
5: Ja, mijn oudste dochter heeft een vrij jong kind. Dat is iets ouder dan 1. En de anderen zijn, 2 en 4.
2: Oké, okay, nou dat zijn echt jonge kleinkinderen. Ja. Als je het vergelijkt met Anneke. Die zie dus die ik ook zo knikken van... Oh, ben blij dat ik dat gehad heb. Of niet, Anneke?
0: Precies die.
3: En
0: precies die.
3: Hebben jullie dan ook allebei een vaste oppasdag?
0: Heb ik gehad. Ik heb met mijn oudste kleindochter... ik vond het hartstikke leuk. Dinsdag en woensdag waren mijn oppasdagen. Ik was ook een stuk jonger. Hè? Dus als het kind 17 is, was ik ook een stuk jonger. Dus ik kon het handelen, weet je. En ik deed de gekste dingen. We gingen leuke dingen doen. Later kwam haar broertje erbij. En het was gewoon feest. Het was feest. Maar als ik nu zie, zeg maar vriendinnen die nu jonge kinderen hebben... als ik het zo hoor, denk ik... zou dat niet meer kunnen opbrengen.
5: Ja, mijn vrouw die heeft gezegd, ik vind dat heel leuk. Dus die heeft 1 vaste oppasdag per week.
3: Zeg je bewust mijn vrouw?
5: Ja, ze heeft ervoor gekozen. Maar ik ga natuurlijk af en toe natuurlijk ook wel mee. Of we gaan wel samen wat met de kinderen doen. En dat is dan voor mijn jongste dochter. Want die woont zelf in Lelystad met de 2 kinderen. Dus dat is dan ook makkelijk. En mijn oudste dochter woont in Almere. Dus daar passen we meer incidenteel op. En het kind is ook wat jonger. Dus dat... Maar ja, bijvoorbeeld het weekend komt de jongste van mijn jongste dochter... Die komt van vrijdag op zaterdag even een nachtje logeren. Want voor mijn jongste dochter of mijn oudste dochter... Ja, die willen natuurlijk ook wel eens uit en weg. En dan is het wel handig als opa en oma natuurlijk op de kinderen passen.
2: En daar doe je niet moeilijk over. Dat gebeurt gewoon. En jouw vrouw heeft dus ook een vaste oppasdag.
5: Mijn vrouw houdt er gewoon echt rekening mee. Ja, maar die is... Die is ook wat minder gaan werken. Dus die heeft al. Maar die vindt dat ook heel leuk.
3: Ook een feest.
5: Ja, maar in de ik met mijn eigen kleinkinderen. Met mijn eigen kinderen vroeger. Mijn ouders woonden alle 2 in Lelystad. En die pasten gewoon 1 dag per week altijd op. Maar ook bijvoorbeeld, wij werkten alle 2 in de gezondheidszorg. En ja, als er dan iets met de kinderen was. Dan kan je niet meteen zo alles laten vallen. En naar school gaan om het kind op te halen. Dus dan werd een van mijn ouders gebeld. En als er dan bijvoorbeeld een van de kinderen ziek geworden was op school... dan haalden ze die op van school.
2: Ja, wat als we nou heel ver teruggaan in de tijd, Anneke... toen je nog een kleine meid was. Ja. Ging je dan ook naar opa en oma toe?
0: Ja, nou... In Suriname ben ik dan opgegroeid tot mijn 16e. En daar voedde de hele buurt op. Ja. Dus niet per se opa en oma... maar dat was sowieso in de vakantie ging je naar opa en oma... Maar door de week, schooldagen, nou, dan voedde gewoon de hele buurt je op. Dus als je iets aan kattenkwaad had uitgevroed... moet je niet denken dat je dan vrij uitging. Want als 1 ouder het uit de buurt had gezien...
5: Was al ook doorgegeven.
0: En dan kon je daar niet tegen verzetten.
5: Ja.
0: Dus daar had je een grote sociale controle. En iedereen werd door iedereen...

0: opgevoed.
1: Ja, ik denk helemaal dat de gezinssituatie ook toen ik klein was heel anders was. Want ik was op de top van de woningnood. En mijn ouders woonden in Amsterdam bij mijn oma in. Dus ik heb de eerste 7 jaar van mijn leven. Mijn oma woonde op de eerste etage en wij woonden op de tweede etage. Mm. Ja, een van mijn oma's heeft mij grotendeels ook die eerste periode opgevoed. Ja, dat was heel normaal.
2: Ja, het is wel iets van alle tijden dus ook.
1: Wat?
2: Ja. Het is eigenlijk wel iets van alle tijden dat grootouders oppassen.
0: Nou, er is een tijd geweest, ik dacht in de jaren 80, dat het minder was. En sinds, ik denk misschien in de 21ste eeuw, dat het weer wat meer in opmaar is gekomen. Maar er is een tijdje minder geweest.
1: Is dat ook een kostenaspect? Hè? Want toen ik jonge kinderen had, als ik zag wat wij per maand moesten betalen voor de opvang, ja, dat was een aanzienlijk deel van
0: je inkomen.
1: Van je inkomen.
3: Ja. Nu krijg je daar natuurlijk ook wel weer een bepaalde toeslagen.
0: Nou, toen was het nauwelijks.
3: Jullie zeggen eigenlijk, het is een feestje om op te passen, over het algemeen. Nou, Vlaams onderzoek zegt dus 1 op de 4 grootouders zegt uitgeput te raken door de zorg van de kleinkinderen, voor de kleinkinderen. Snappen jullie dat dan? Of zeggen jullie van, nou, niet zo moeilijk doen?
0: Als je het kunt doen, moet je het gewoon doen. Het is gewoon leuk. Bij mij is het 15 jaar geleden dat ze nog zo klein waren. Ik heb nog, mijn jongste dochter is 28. Ik weet niet, ik hoorde niet. Maar stel nou dat ze kinderen zou krijgen. Weet ik niet of ik dat zou kunnen opbrengen.
2: Maar ben jij dan ook iemand die dan zegt tegen jouw dochter, ja, geweldig dat je een kindje hebt gekregen, maar dat zo'n vaste oppasdag, dat zie ik niet zitten?
0: Nou, dat vind ik niet erg. Ik ben wel flexibel hoor. Als het nodig mocht zijn, dan ben ik er gewoon.
1: Ja.
0: Ik denk, maar het lijkt me wel vermoeiend.
1: Ik denk ook wel dat het uitmaakt hoeveel je oppast. Hè? Want je hoort ook wel eens grote ouders die 3-4 dagen per week oppassen. Ik denk, ja, je bent ook niet voor niks. Ben je gestopt met werk en dan ben je van je pensioen aan het genieten.
0: Elk moment in een leven heeft zijn charme. Ja, dus, als grootouder hoef je niet op te voeden. Mag je er zijn voor je kleinkind?
3: Je moet eigenlijk gewoon een beetje over in gesprek blijven met je eigen kind. Van joh, ik wil prima wel misschien een dag of anderhalve dag in de week
1: oppassen. En in noodgeval is het natuurlijk altijd handig als de ouders achter de hand zitten. En het maakt ook wel uit of je het kan afwisselen met andere grootouders. Ja, zowel bij mijn jongste als bij mijn oudste dochters. De andere grootouders die wonen ook in dezelfde stad. Nou, dus dan wisselen dat ook een beetje af. En dan kan je ook ruilen als het een keertje slecht uitkomt. Dus dan blijft dat leuk.
0: Ja. Maar vergis
1: het is natuurlijk wel een heel. Het is natuurlijk wel hartstikke leuk om die kinderen op te zien voor de een en andere rol die jij had als ouder.
0: Maar het heeft ook een sociale rol, hoor. Ja. Want als je ziet van dat ouderen toch vaak beter gedijen met kleine kinderen om zich heen. Mm-hmm. En voelen zich dan weer gezien en weer nuttig. Dus het heeft twee kanten.
3: Het heeft ook een sociale rol.
0: Het heeft een sociaal doel, zeker.
1: Ik denk dat vroeger op het platteland was het heel normaal dat er meerdere generaties in één huis woonden. Bijvoorbeeld in de boerderij.
0: En dat
1: de grootouders dan eigenlijk als vanzelf ook een beetje op die kinderen letten. En dat was veel normaler. En we zijn natuurlijk veel meer apart gaan wonen. En veel individualistischer gaan worden. Sowieso. Met ons eigen gezinnetje in een eigen huis. Dus dat sociale stuk is minder geworden. En ik denk dat je dat voor een gedeelte wel terug kan halen door toch ook wel dat contact met die kleinkinderen goed te onderhouden.
3: Veel eenzaamheid inderdaad onder ouderen. Klap. Dus dit is wel een manier.
1: En het houdt ouderen ook wel een beetje scherp.
0: Absoluut. Ja.
2: Dus, nou, wat jullie ervan vinden, dat is nu wel duidelijk. Ja. Maar wat vind jij ervan? Zo'n oppasdag voor opa en oma. Is dat te zwaar? Raak je daar uitgeput van? Of vind je dat gewoon kunnen? Laat even van je horen door een appje te sturen. 0320 28 50 50.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey Remon!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is 5:02. Goedemiddag. Een automobilist is vanmiddag in Dronten met haar auto een tuin ingereden. Ze kwam tegen de gevel van een woning tot stilstand. Volgens een fotograaf ter plaatse ging het om een oudere vrouw die aan het parkeren was. Ze botste eerst tegen een andere auto, waardoor een trekhaak in een derde voertuig werd geduwd. De vrouw raakte gelukkig niet gewond. FC Almere in Haven wil meer terug voor twee voetbalvelden die ze opofferen voor woningbouw. In ruil voor de twee velden waar woonflats op komen, krijgen ze één nieuw veld van de gemeente en wordt een bestaand veld kunstgras. Maar ze willen een extra kunstgrasveld omdat een van de huidige velden in slechte staat is, zegt de voorzitter.
14: Ja, zoals je zelf kunt zien, het zijn allemaal gaten, hobbels, graszoden liggen los. Ja, dus het is eigenlijk niet meer geschikt om wedstrijden erop te spelen. Dus we hebben gezegd van ja, als we het nu toch voor het hele park goed willen doen en duurzaam willen doen, vervang dit grasveld dan ook voor kunstgras.
13: Ook willen ze dat een fietspad dat het park doorkruist verplaatst wordt. Vanavond praat de gemeenteraad over de woningbouw in Almere Haven. En twee auto's en een bestelbus zijn vanochtend op de Ketelbrug op elkaar gebotst. Volgens de politie ging het om een kopstaartbotsing. Niemand raakte gewond, maar uit voorzorg kwam er wel een ambulance naar de plek van het ongeluk. De botsing zorgde vooral voor materiële schade, waardoor één rijstrook dicht moest. Inmiddels rijdt het verkeer weer helemaal door. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws bij ons online.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Een meisje van 14 is aangehouden voor de vernieling van een basisschool in Mierlo. Met een groep gooiden ze eind augustus ramen in en werd in de school een ravage aangericht. De schade wordt geschat op 100.000 euro. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsplannen voor volgend jaar hervat, na een lunchpauze. Als derde spreker is PVV-leider Wilders aan de beurt. Hij denkt dat het kabinet op het punt staat te vallen, omdat er geen brede meerderheid in de Kamer in zicht is voor de plannen.
16: Vanmiddag en vanavond trekt een flink aantal buien over Flevoland, waarbij lokaal ook onweer kan voorkomen. Nou, pas later vanavond wordt het echt overal droog en dan volgen er vanuit het westen ook brede opklaringen. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden en vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar zo'n 12 tot 14 graden. En daarbij hebben we te maken met een stevige westenwind die langs de grote meren af en toe een windkracht 5 of 6 kan bereiken. Nou, morgen beginnen we dan overwegend droog met eerst nog wat zon, maar in de middag raakt het snel bewolkt en dan volgt vanuit het westen een wat groter regengebied, waaruit op sommige plaatsen toch wel zo'n 10 mm neerslag kan vallen. Er staat een aanhoudend stevige west- tot zuidwestelijke wind en onder die bewolking en in de regen is het morgenmiddag niet veel warmer dan een graad of 16.
17: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Drie files in onze regio. Te beginnen op de A27, Almere-Gorkum. Daar tussen Utrecht-Noord en Haagstein heb je 25 minuten vertraging. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 25 minuten. De N309 Dronten-Lelystad tussen Lelystad Centrum en de A6 een kwartier vertraging. En nog wat flitsers gemeld, onder andere op de A27... Almere-Hilversum bij Almere bij 108,2 en 112,6. In Harderwijk op de Knardijk West word je gecontroleerd op je snelheid. De N352 bij Krachtburg, hectometerpaal 6,3. De Hoge Ring in Almere, de N702 is dat, hectometerpaal 2,1. In Zeewolde op de N705, hectometerpaal 12,8. En in Almere zelf op de Pampusdreef word je ook gecontroleerd op je snelheid.
13: Nou, ik zag Anneke al verschrikt kijken. Die flitser op de Hoge Ring in Almere. Ben je er weer te hard langs gereden?
17: Ja. Zo race altijd naar de studio. Dat is echt...
18: Ja, moet weer extra inkomsten voor... Voor de miljoenen nog.
13: Anneke, jij bent hier in ieder geval met de auto naartoe gekomen. Jaap, jij komt uit Lelystad dit keer ook met de auto. Maar ja, aan de pomp, die prijzen die zijn echt ontzettend hoog. Wat moet daar aan gebeuren? Zometeen de mening van onze panelleden.
19: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Mr. Elton John, of Sir Elton John is het zelfs. Volgens mij is hij geridderd heel wat jaren geleden. Ja, zie je, ik het toch goed onthouden. I'm Still Standing was dat.
1: Dwars op de weg.
2: Ja, even tanken is een flinke aanslag op je portemonnee. De adviesprijs voor benzine ligt vandaag volgens United Consumers op €2,73 per liter. Een nieuw record en ook de dieselprijs die loopt op bijna €2,78 per liter.
0: Ja, wat merken onze panelleden daarvan? We gaan het ze gewoon vragen. Bij ons nog steeds Anneke Dalger uit Almere en Jaap Eelman uit Lelystad. Ja, Jaap, de nieuwe adviesprijs voor een liter benzine is nu dus €2,73. Nou, dat betaal je dan vaak langs de snelweg. Er zijn wel goedkopere plekken te vinden natuurlijk.
3: Ik tank nooit langs de snelweg.
0: Nee, dat is al een tip om geld te besparen natuurlijk.
3: Het speelt je zo al, 30 cent scheelt het je zo al. Ja. Ja, dus dat zou ik sowieso niet doen. En,
0: maar dan nog, hè? Want ik kijk vaak op een app via de ANWB. Ja. Dan kun je alle benzineprijzen in de gaten houden van de pompstations. Ja. Gemiddeld toch wel €2,40 per liter.
3: Ja. Nou, in Lelystad hebben we wel een aantal benzinestations waar je redelijk scherp geprijsd kan tanken. Maar het blijft, als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden, hè, toen we op een gegeven moment nog weer onder de €2 kwamen. Ja, dat die periode ligt ver achter ons natuurlijk.
2: Het is gewoon janken met de tankslang in je hand.
3: Ik heb net een andere auto gekocht. En die kan ook gedeeltelijk elektrisch rijden. Dus het is een hybride. Dus die kan en op benzine en een leuke, heb je dan een leuk appje bij. Dan kan je zien hoeveel je elektrisch gebruikt.
2: Bewust ook een andere
3: auto. Ik was aan een andere auto toe. En ik denk, dat is toch wel slim om die investering te doen. Ja. Dus en kan je ongeveer, denk zo'n 40% van alle tijd dat je rijdt, rij je dan elektrisch. Nou, dat is best veel.
2: Anneke, hoe is het voor jou bij de pomp?
4: Bij ons heb je ook een paar pompen waar je op bepaalde dagen goedkoper kunt tanken. Dus dat hou je in de gaten. En zo min mogelijk gebruik maken van de auto. Als dit kan, als het niet hoeft, dan niet. Echt voor lange afstanden, maar dichtbij doe je dat met openbaar vervoer of op de fiets. Ja. Dus je moet er zelf mee omgaan. Maar ik vind het gewoon heel krom, omdat ik denk van die prijs die we nu aan de pomp betalen, we dealen met een voorraad wat vele malen goedkoper is gekocht. Dus ik snap er helemaal niks van. Ik snap niet waar het vandaan moet komen.
0: Had jij verwacht dat de prijs zover zou oplopen, Jaap? Of dacht je bij €2,20, dit zal wel een beetje het maximum zijn?
3: Ik denk dat als Trump zo blijft klooien met die straat voor homo's, dan kan dat nog wel eens wat langer duren. Kijk, Saoedi-Arabië is natuurlijk vooral ook een hele belangrijke olieproducent voor Azië. Hè, voor India, Japan en zo. Maar als er minder olie op de wereldmarkt komt, heeft dat ook toch effect op de olie die wij dan gebruiken. En ook, je ziet ook met de gasprijzen natuurlijk. Hè. Russisch gas, dat is natuurlijk ook heel erg afgeknepen. En terecht. Een groot gedeelte van ons gas komt dan bijvoorbeeld uit Noorwegen. Of dat wordt aangevoerd met LNG-tankers. Dat is natuurlijk al veel duurder.
2: Ja. Ieder land reageert, de regering van ieder land reageert weer anders op die stijgingen van de prijzen. Ik was bijvoorbeeld in Zweden op vakantie, daar hebben ze gewoon alle accijns eraf gehaald. Kon ik voor €1,95 tanken. Nou, hier is het dus €1 duurder. Hebben ze wel natuurlijk dingen bedacht met dat je met de trein in de zomer goedkoper kon reizen.
4: Ja.
2: Doet Nederland, doet de overheid dan genoeg om die om te compenseren?
3: Nou ja, Nederland heeft natuurlijk een van de hoogste accijns op brandstoffen van heel Europa. Niet alleen op benzine en diesel, maar ook bijvoorbeeld
4: op alles
3: de prijzen of de belastingdruk op zometeen op aardgas. En dat gaat ook weer omhoog. En ook het gebruik van het stroomnet, daar moeten we meer voor gaan betalen. Dus ja, vooral de mensen met een kleine beurs, die gaan het toch wel zwaar krijgen. En als je dan ook ziet dat het autorijden zelf steeds duurder wordt. Ja, al zou je al een klein nieuw autootje willen kopen wat zuinig is, €20.000 voor een klein nieuw autootje is niks meer. De prijzen daarvan, ook door de enorme belasting die erop zit, die zijn natuurlijk in Nederland enorm. In sommige landen is dat, België, Frankrijk, zo is dat toch een stuk lager.
4: Je vertelt het zo mooi alsof het de meest normaalste zaak is van de wereld. Ik bedoel, we zitten hier ook met een overheid die alleen maar gediftig bezig is. Ja. Die alleen maar zorgt van, we werden eerst naar de elektrische auto geweest. Straks moeten we extra gaan betalen voor de elektrische auto. Mm-hmm. We werden naar de zonnepanelen verwezen. per 1 januari mogen we zelf dat allemaal gaan ophoesten. Wat zijn we godsnaam mee bezig?
3: Nou ja, dat is typisch iets wat
4: zijn we godsnaam mee bezig?
3: Van beleid wat nogal zwalkt. En daar is uiteindelijk de gewone burger burger het meeste dupe van.
4: Dat ik weet het niet.
2: Maar zou dan, Anneke, dan nu de overheid gewoon al die accijns nu gewoon overboord moeten gooien?
4: Ja, vind ik wel. Want als je kijkt wat het eigenlijk de hele gemeenschap die leidt eronder. En mensen doen dan zoveel mogelijk mee om niet, zeg maar, arm gevonden te worden. Maar er is heel veel armoede in Nederland. En wij doen alsof wij het beste jongetje van de klas zijn. Maar dat zijn we helemaal niet, hè? Nederland heeft allerlei dure zaken die je in landen om ons heen veel goedkoper. Je kan veel goedkoper wonen in België, veel goedkoper wonen in Duitsland. Waarom moeten de prijzen in Nederland zo absurd hoog zijn? Met alles. Dat is niet goed.
3: Het liberale model met vrije markteconomie.
4: Markt, waar komt dit vandaan? Ja. En wie heeft er baat bij? Ja.
2: Maar is het dan misschien gewoon die hogere benzineprijs, is dat dan misschien gewoon een druppel die de emmer doet overlopen? Want ik hoor je net allemaal andere dingen horen zeggen die allemaal duurder zijn geworden.
4: Maar ze roepen allemaal van het heeft met de olieprijs te maken.
2: Ja.
4: En maar je hoort niemand, want we zitten allemaal te denken, nou, olie uit Saoedi-Arabië en oorlog in de straat van Hormuz. Maar we weten niet wat de overheden van de verschillende Europese landen. Die denken toch niet dat ze via die dure lijn hun olie gaan halen. Er zijn bijvoorbeeld ook hele grote voorraden in Nigeria. En daar gaan ze heus wel naartoe. Hè? Alleen niemand zegt het. Ja. Niemand zegt het.
2: Ik zat nog gekscherend te denken, een autoloze zondag.
4: Ja, dat komt weer wel dichtbij. Ja, in 1973. Ja, klopt.
2: Zou dat nog een keer goed zijn?
3: Dat is een ludiek, 53, maar het zet eigenlijk geen zoden aan de dijk.
2: Nou, het zet geen zoden aan de dijk.
3: Wat natuurlijk wel het rode licht is wat brandt, is hoe afhankelijk wij zijn van fossiele brandstoffen. Klopt. En daar moeten we natuurlijk wel in de toekomst vanaf. Dat is ook voor het milieu is dat natuurlijk stukken beter.
2: Maar dat zegt Anneke natuurlijk net. Dan moeten we naar elektrische auto's, naar zonnepanelen.
4: Ja, en dan wordt het weer afgestraft.
3: Ja, maar je moet daar wel een consequent beleid voeren. Ja. En ook jezelf ook met het aardgasnet zou je veel meer kunnen doen. Er waren ook allerlei experimenten om op waterstof te rijden. Nou, voor vrachtwagens kan het en bussen kan het uitstekend. Er zijn landen waar gewoon bussen op waterstof rijden. En het is de meest schone brandstof die er is.
2: Maar er moet gewoon een harde keuze gemaakt worden. Welke richting gaan we uit?
3: Het is nu vooral zwolken. En het is voor alles net niks. En daar plukken wij de wrange vruchten van, helaas.
5: Maar jullie zijn het er wel over eens dat de benzineprijs en de dieselprijs een stuk omlaag moeten.
4: Ja, zeker.
5: Oké.
3: Ja, maar ja, dan.
4: En voor mij part dan de accijns eraf, hoor. Want dat is waar we ons gewoon blauw aan.
3: Nou ja, het is een jaartje nu uitgesteld, de accijnsverlaging. Mm-hmm. Die er al in zat, het dubbeltje, geloof ik. Maar ja, met deze prijzen maakt dat ook niet zo veel uit.
4: Is het een druppel op een gloeiend plek?
5: Nou, ik weet dat Rob Jetten vaak naar ons luistert. Dus hij heeft jullie mening gehoord. Dus misschien gaat er binnenkort wel wat veranderen.
3: Het meest trieste vind ik voor mensen die van de auto afhankelijk zijn om naar hun werk te komen. Die moeten forensen. Die flinke afstanden moeten afleggen. Die natuurlijk nooit de reiskostenvergoeding terugkrijgen van de werkgever.
2: Want ook hier in Flevoland zijn gewoon plekken niet goed bereikbaar met het OV.
3: Dan is openbaar vervoer geen alternatief. Nee. En voor die mensen vind ik het meest triest. Want die kunnen dat niet veranderen.
5: Nee. Goed jongens, we kunnen er nog uren over doorpraten. Maar de tijd zit erop. Dank jullie wel voor de komst. En tot de volgende keer maar weer.
4: Nou,
1: dwars op de weg.

0: Ze blijven maar praten, dat is niet te geloven.
1: Ze zijn
0: het is voor mij hoor. Daarom
2: wil ik gewoon niet luisteren.
1: Nou, wil jij ook bij het Dwars op de Week panel? Dat kan natuurlijk, toch Jordi?
0: Ja hoor. Ja.
1: Ja, hey, bedankt. Fijne avond, hè.
0: Doeg. Ja, je kunt ons altijd een berichtje sturen.
1: Discussieer nog even lekker verder, zou ik zeggen.
0: Gaan we even verder op de gang natuurlijk. Maar de studio moet wel leeg, want we hebben zometeen nieuws voor je. En dat moet in alle rust gebeuren. We gaan het onder meer hebben over de agrobeurs.
1: Ja. Ja, dat zijn mijn buren de komende dagen inderdaad op het festivalterrein bij Walibi in Biddinghuizen. Ja, ontzettend veel te zien. Drones, robots, van alles. Alles met, in het kader van de agro, de boeren. En FC Almere.
0: Ja, want er komen ruim 300 nieuwe huizen in Almere Haven. Maar de voetbalclub FC Almere moet daar wel wat velden voor opofferen. Wat dat betekent voor de club, dat hoor je straks.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Fietradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een automobilist is vanmiddag in Dronten met haar auto een tuin ingereden. Ze kwam tegen de gevel van een woning tot stilstand. Ze raakte gelukkig niet gewond. En FC Almere in Haven wil meer terug voor twee voetbalvelden die ze opofferen voor woningbouw. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Dorald. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Er staan 5 files in onze regio. En dan beginnen we op de A1 Amersfoort-Amsterdam. tussen Baarn en Hilversum-Noord 5 minuten vertraging. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein doe je er 20 minuten langer over. En ook tussen Utrecht en Almere, tussen Bilthoven en Knoopend Eemnes 5 minuten. De A28 dan Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 20 minuten vertraging. En er staat nog een file op de N309 Dronten-Epe tussen Walibi-Holland en Elburg-Vesting 5 minuten vertraging. Nog wat flitsers gemeld op de A27 onder andere. Vanuit Hilversum in de richting Almere bij hectometerpaal 108,6. En aan de andere kant op hectometerpaal 112,6. En in Krachenburg word je gecontroleerd op je snelheid. De N352, dat is de Zuiderringweg. Daar word je gecontroleerd bij hectometerpaal 6,3.
9: Een grote agrarische beurs in Biddinghuizen. De toekomst van de landbouw wordt er tentoongesteld met veel innovatieve machines. En daar kwamen natuurlijk veel jonge boeren op af. Wij waren er ook bij, zometeen meer erover in Studio Flevoland.
13: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
21: Hey Remo!
22: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Het leuke aan nummers van Pharrell Williams is als je wil weten of hij het geproduceerd heeft, moet je gewoon naar de eerste vier noten luisteren. Als die hetzelfde zijn, dan weet je zeker, die was van Pharrell Williams. Je hoorde hem met Happy.
1: Oh, dus als je dat hoort, dan is het van Pharrell Williams. Nooit geweten. Dankjewel voor deze leuke informatie. Dan gaan we door met het nieuws. Trekkers, laders, gravers, maaiers, zaaiers, onkruiddraaiers en zelfs robots. Biddinghuizen staat de komende dagen in het teken van alles voor boer- en landwerkers. Nieuwste innovaties op de Agrotechniek Hollandbeurs, waar je kan wegdromen bij de grootste en zwaarste machines.
2: Sowieso de trekkers, de keepers, de opraapwagens, eigenlijk alles wel.
3: En dat wegdromen gebeurt volop, want op Agrotechniek Holland wordt duidelijk dat de liefde voor zware machinerie nog breed wordt gedragen. En vooral ook onder jongeren.
4: Ja, zeker. Er staat hier echt super spul. Dat is wat echt mooi. Dus ja, zoals wat. Aardappelrooiers, dus trekkers. En het is een prachtig spul.
5: Iets van 600 verschillende merken. Ja, en als je ze gaat tellen, ik denk iets van 5.000-6.000 machines. Wat die staat, ik weet het niet.
6: Grote machines, mooi werk. Allemaal lomp en groot. Noemt toch wel wat. Ben, tenminste, vaak een jongen, dan wekt wel wat op.
3: Op de beurs blijkt het boerenland onverminderd populair voor de jongere generatie. En dat ziet beursorganisator Willem Bierema ook.
5: Door de opkomst van robottechnologie en AI wordt het misschien wel weer interessanter. Omdat een heleboel jongeren daar ook heel veel affiniteit mee hebben. Het is niet meer echt die mechanica en lassen en schroeven. Maar ook die hele softwarecomponent. En ik denk dat dat opeens de agrosector weer heel aantrekkelijk maakt.
7: Je bent altijd bezig, lekker buiten en met machines bezig. Je doet echt van alles.
8: In het gras, een beetje in de mais, een beetje in de stront. Nou is een beetje de maistijd, dus met z'n allen de mais in. En dan strakjes hebben we een keer een periode wanneer het weer een beetje rustig is.
3: Al lijkt het voor veel mensen steeds vaker bij dromen te blijven. De Nederlandse boer staat namelijk onder druk. En daarmee ook de toekomstige boeren. Die maken zich zorgen.
9: Daar is zo weinig toekomst in. Zo met alle regels tegenwoordig, dat is haast niet meer te doen. Dus,
3: Maak je je zorgen uiteindelijk over je toekomst?
10: Ja, dat wel. Ik weet niet waar het allemaal heen gaat nou. Ik ben benieuwd.
8: Nou ja, ik denk dat iedereen er wel een beetje last van heeft eigenlijk. Het is allemaal, wat moet ik ervan zeggen? Het is allemaal een beetje een zooitje, vind ik.
6: Ja, eerder wou ik dat wel, maar dat heb ik een beetje uit het hoofd gezet. Weinig toekomst wil ik niet zeggen, maar eigenlijk zelf geen boerenbedrijf hebben, sowieso wel lastig.
11: Maar, dan moet je naar Canada of wat.
6: Ja, dan moet je naar het buitenland. Ja.
3: Is dat dan eigenlijk de stop? Dus het feit, jullie zouden het wel willen misschien?
9: Ja, ik zou het op zich best willen, maar ik heb thuis een loonbedrijf, dus... Op zich, en we hebben 3 koeien voor de hobby en dan is het ook prima. Als je daar trekt, is het passie. Dus voor de hobby 3 koeien erbij, dan is het ook goed.
1: Voor de hobby er 3 koeien bij. Wie wil dat nou niet? Nou, in ieder geval deze mensen bij de Agrotechniekbeurs Holland in Biddinghuizen.
0: Dan gaan we naar het weer met Floris Laveber van Weerplaza. Goedemiddag.
12: Een hele goede middag.
0: Ja, het is, moet ik zeggen, ik zei het net nog tegen Jordi, het is wel wat frisser geworden.
12: Ja, zeker. Ten opzichte van gisteren. Ja. Want momenteel ligt de temperatuur tussen de 16 à 18 graden. Tijdens droge perioden met zon overigens. Maar gedurende een regenbui is het nog een aantal graden minder zacht. Met waarde rond de 15 graden. En dat scheelt bijna 10 graden ten opzichte van gisteren. Dus die jas was vandaag weer goed nodig.
0: Ja, zeker. En gaan we dat vanavond dan ook terugzien in de temperaturen?
12: Ja, want de temperatuur die blijft schommelen rond zo'n 15 of 16 graden. Een stevig windje daarbij uit het westen, met name langs de grote meren en in de open gebieden van onze provincie, waait het af en toe stevig door. En daarbij moeten we ook nog steeds rekening houden met een aantal wegtrekkende buien. Ook vanavond en vannacht een aantal buien, met name in het noorden van de provincie. Die drijven dan vanaf zee binnen, maar op de meeste plaatsen wordt het geleidelijk wel wat minder nat. En dan hebben we vannacht minimumtemperaturen van 14 of 15 graden. De wind uit het westen zwakt ook heel geleidelijk ietsjes af.
1: En hoe ziet morgen er dan uit, Floris?
12: Ja, morgen ook een beetje een dag met twee gezichten. We beginnen wel overwegend droog met geregeld zonneschijn zelfs. Maar op nadering van een storing neemt opnieuw de bewolking toe in de middag. En valt er her en der wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen ook behoorlijk fris voor de tijd van het jaar met waarden van zo'n 16 à 17 graden slechts. En daarbij staat er ook een stevig windje uit het zuidwesten. Maar met name morgenavond is echt een weersituatie om in de gaten te houden. Want dan trekt er namelijk een zogenaamd koufront van west naar oost over Flevoland heen. En met name rond de avondspits is dat het geval. En dan kan het wel eens wat harder gaan waaien en steviger gaan doorregenen.
0: Nou, dat gaan we dan even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. De dagen daarna, gaan we die koudere temperaturen houden?
12: Ja, het blijft een beetje een komen en gaan van wisselvalligheid met vrij lage temperaturen toch. 18 tot 20 graden zijn eigenlijk de hoogst haalbare temperaturen voor de komende periode. Daarbij is het wisselvallig met droge perioden op de vrijdag. Dan sluit ik ook niet geheel uit dat we wat zonneschijn te zien krijgen in het weerbeeld. Maar op zaterdag en zondag moeten we opnieuw rekening houden met diverse regenzones en buien die overtrekken. En daarbij staat er ook een stevige wind uit het zuidwesten met windkracht 3 tot windkracht 5. En langs de grote meren kan het zelfs een beetje onstuimig gaan aandoen. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet er wat dat betreft een stuk minder wisselvallig uit. Een hoge drukgebied trekt dan recht over het land heen en zet dan verder koers naar het zuidoosten van Europa. En als dat gebeurt, krijgen we vanaf halverwege volgende week zelfs een aantal mooie nazomerdagen in Flevoland. Met waarden tussen de 20 en 23 graden. Er is kans op wat nevel of mist tijdens de rustige dagen. Maar overdag moet de zon ook geregeld doorbreken. En dan is het gewoon heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: Ja, want Arnoud die zit al bij iedereen hier te schreeuwen door heel het pand. Van we gaan nog 25 graden krijgen volgende week. Nou, gaat dat ook gebeuren? Of zeg je van nou 23 is wel de max?
12: Ja, er is wel enige spreiding hoor. Volgende week te zien in de temperatuurpluim. 25 graden is misschien mogelijk voor het zuidoosten van het land. Want in het midden en zuiden van Europa is het momenteel behoorlijk warm. Maar dan moet de wind wel naar het zuiden gaan draaien. En daarvoor is de kans momenteel zo'n 50-60%. Maar er is ook nog steeds kans op een frissere noorden tot noordwestelijke stroming. En dan wordt het niet warmer dan zo'n 20 graden in onze provincie. Dus het is nog eventjes afwachten. Maar in ieder geval wordt het volgende week wel een stuk stabieler onder invloed van het hoge drukgebied.
1: Nou, het kan nog alle kanten een beetje opgaan. Maar het wordt weer wat droger. We moeten nog even door die zure appel heen bijten. Dankjewel, Floris.
12: Graag gedaan. Fijne avond nog.

0: Fleetwood Mac and You Can Go Your Own Way. Het is 5:09 geworden. We gaan door met het nieuws.
1: Er komen ruim 300 nieuwe woningen in Almere Haven. Voetbalclub FC Almere moet daarvoor velden opofferen. Nee, voor de duidelijkheid, FC Almere moet je niet verwarren met Almere City FC. Dat is namelijk de profclub. Maar in ruil voor die velden wordt één van hun bestaande velden kunstgras. Maar de voetbalclub wil meer uit de deal slepen. Ze willen namelijk twee kunstgrasvelden. Daar kan namelijk veel vaker op gespeeld worden dan op echte grasvelden. Onze verslaggever zocht directeur Agerint Wielinga op bij de club.
2: We staan hier op een van de grasvelden die wij in gaan brengen in het project NCCW-terrein.
3: Ja, jullie gaan deze inbrengen. Jullie gaan hem opofferen voor de woningbouw.
2: Ja, deze gaan we inbrengen. Maar ook het veld wat jullie daarachter zien, achter de hoge bomen, die brengen we ook in. Dat is een volwaardig grasveld, voetbalveld. En die worden ten dienste van de woningbouwprogramma van de Alliantie. En daarvoor zijn wij bereid om velden, grasvelden in te leveren. Maar ja, zoals je zult begrijpen hebben wij ook onze eisen neergelegd waaronder dat mogelijk is.
3: Jullie willen er iets voor terug eigenlijk, hè?
2: Ja, uiteraard. Met het inleveren van deze velden kan de gemeente toch geld genereren om onze andere velden kwalitatief te verbeteren. Dus te gaan uitvoeren in kunstgras. En kunstgras kunnen wij gewoon veel intensiever gebruiken. Kunnen we gedurende het jaar veel langer gebruiken. En daarmee kunnen we wat we hier inleveren, kunnen we compenseren met die extra kunstgrasvelden die we daarvoor voor terugkrijgen.
3: Als we dan naar een ander veld lopen, een van de velden die blijft straks, ja, dan zien we hier hoe belangrijk dat kunstgras voor jullie is, hè?
2: Ja, correct, want het is zo slecht. En de afgelopen seizoenen eigenlijk al onbespeelbaar en dat is het nu nog steeds. Dus we hebben gezegd van ja, als we het nu toch voor het hele park goed willen doen en duurzaam willen doen, vervang dit grasveld dan ook voor kunstgras. Zoals je zelf kunt zien, het zijn allemaal gaten, hobbels, graszoden liggen los. Ja, dus het is eigenlijk niet meer geschikt om wedstrijden erop te spelen.
3: En als we dan teruglopen van dat slechte veld naar de betere velden, dan moeten we een fietspad oversteken. Daar willen jullie ook vanaf, hè?
2: Ja, correct. Dit fietspad doorsnijdt eigenlijk het sportpark en maakt het twee delen. En dat zouden we heel graag zien als dat fietspad eruit gaat. Waardoor we het park één geheel kunnen maken en het echt een samenhangend sportpark wordt. Wat ook veiliger is, want hier

0: Er komen dagelijks ook veel fietsers langs. En ja, onze supporters, spelers, staf, we moeten hier steeds oversteken.
1: Al deze wensen hebben jullie uiteraard ook neergelegd bij de gemeente. Zijn ze een beetje ontvankelijk daarvoor, denkt u?
0: Ja, we hebben constructieve gesprekken met de gemeente. En ja, ook aan de hand van de raadsvergaderingen die ik erbij heb gewoond, ook de reacties op mijn inspraak voor de raad. Ja, heb ik daar wel een positief gevoel over.
2: Een bijdrage was dat van verslaggever Ruben den Harder.

0: Libri vuurwerken, .nl.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Hey Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een automobilist is vanmiddag in Dronten met haar auto een tuin ingereden. Ze kwam tegen de gevel van een woning tot stilstand. Volgens een fotograaf ter plaatse ging het om een oudere vrouw die aan het parkeren was. Ze botste eerst tegen een andere auto, waardoor een trekhaak in een derde voertuig werd geduwd. De vrouw raakte gelukkig niet gewond. Een 38-jarige vrouw uit Lelystad heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor een ernstige aanrijding op de Oostvaardersdijk bij Almere. Volgens de rechtbank reed ze onoplettend en onder invloed van cocaïne. Op 15 september botste ze achterop stilstaand verkeer, waardoor een kettingbotsing ontstond met meerdere gewonden. Ook stuurde ze vlak voor het ongeluk berichten via haar telefoon. De vrouw mag nu 3 maanden niet autorijden. En FC Almere in Haven wil meer terug voor 2 voetbalvelden die ze opofferen voor woningbouw. In ruil voor de 2 velden waar woonflats op komen, krijgen ze 1 nieuw veld van de gemeente en wordt een bestaand veld kunstgras. Maar ze willen een extra kunstgrasveld omdat een van de huidige velden in een slechte staat is, zegt de voorzitter.
12: Ja, zoals je zelf kunt zien, het zijn allemaal gaten, hobbels, gras, zoden liggen los. Ja, dus het is eigenlijk niet meer geschikt om wedstrijden erop te spelen. Dus we hebben gezegd van ja, als we het nu toch voor het hele park goed willen doen en duurzaam willen doen, vervang dit grasveld dan ook voor kunstgras.
11: Ook willen ze dat een fietspad dat het park doorkruist verplaatst wordt. Vanavond praat de gemeenteraad over de woningbouw in Almerehaven.
13: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. De veroordeling van de Kosovaarse oud-president Thaçi tot 25 jaar cel heeft in Kosovo tot teleurstelling en woede geleid. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van Kosovo tegen het Servische leger. Veel Kosovo-Albanese zien hem als een held en hadden vrijspraak verwacht. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien en viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond. Het weer, vanavond en vannacht wordt het droger en dan koelt het af tot een graad of 13.
14: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 8 files in onze regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 2 op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20 minuten vertraging. En op de A28 staat ook een vertraging. Utrecht-Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort-Vathorst ben je 8 minuten kwijt. Dan nog flitsers op de A27 Almere-Hilversum bij hectometerpaal 108,2. En de andere kant op bij 112,6. En op de N352 in Krachenburg. Dat is de Zuiderringweg. Daar word je gecontroleerd bij 6,3.
11: De oude Dakota van prins Bernard die was al een tijdje in Lelystad. Maar het vliegtuig heeft vanaf vandaag een prominente plek bij het museum Aviodroom. Daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
10: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Jaren, tientallen jaren geleden konden de muzikanten natuurlijk ook prima nummers maken. Dit is er weer zo'n voorbeeld van. De Spencer Davis Group en Gimme Some Loving.
1: De historische Dakota van Prins Bernhard, de PHPBA, krijgt vandaag haar definitieve plek in de expositie van Aviodroom. Dat wordt gevierd met het overkomen van een andere Dakota uit Engeland naar Lelystad. Verslaggever Marielle Bakker die was bij het knippen van het lintje door een van de kleinzonen van een militair piloot van het toestel.
2: Deze Dakota mag nog wel vliegen. Maar de voormalige Dakota van Prins Bernhard mag niet meer de lucht in, omdat vliegen te duur bleek. Daarom deze plek in Aviodroom, half in kleur van de burgerluchtvaarttijd en half in oorlogskleuren.
3: Dakota is een van de meest belangrijke vliegtuigen die de wereld overgevlogen zijn. Een luchtvaartmuseum van naam wat geen Dakota heeft, dat zou eigenlijk niet mogen.
2: De Dakota werd in 1944 gebouwd als militair vliegtuig voor de Amerikaanse luchtmacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegt de PHPBA met D-Day in Normandië en operatie Market Garden in 1944. Het dropt parachutisten en sleept andere vliegtuigen. Hiermee speelt het een belangrijke rol bij de bevrijding. Brian Donahue's opa was parachutist van deze Dakota in de Tweede Wereldoorlog.
4: It's very emotional. To follow the history, to hear his stories, and then to be here, to be in the actual plane, it's very emotional.
5: Yeah. Do you have the feeling he's with you now?
4: I do. It is very emotional. A lot of combat, a lot of shooting. He didn't like to talk about that. He tried to talk about the happier things. So it was very hard for him. He was a very brave man, but he did not like jumping out of the plane. He said that was the worst. He'd rather get shot at than jump out of a plane.
2: En de vader van Ruud Holswilder was Prins Bernhards piloot.
6: Ik heb hier op dit vliegtuig in denk ik in 1955, 1956 mijn luchtdoop gehad. Dus als 5 of 6-jarig manneke. Dat was heel bijzonder. Ja, dat is dat je natuurlijk kan vliegen. Dat was niet voor iedereen in die tijd normaal.
5: En bent u zelf ook vlieger geworden?
6: Ja, dat is eigenlijk de opstap naar mijn luchtvaartcarrière.
5: En hoe voelt dat?
6: Ja, bijzonder. Het is weer, de cirkel is rond. Hè, zo even.
1: Nou, voor iedereen die het Engels niet kon verstaan. Ja, de kleinzoon van de parachutist die vertelde dat het zeer emotioneel was om bij de Dakota te zijn. En hij zei ook dat zijn opa het enger vond om uit het vliegtuig te springen dan beschoten te worden.

0: Duran Duran was dat met A Few to Kill.
1: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In Genève komen vertegenwoordigers van Rwanda en de Democratische Republiek Congo bij elkaar. Een jaar geleden hebben de landen een vredesakkoord ondertekend, maar van die vrede komt weinig terecht, vertelt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Het grootste punt is dat er een rebellengroep is, die heet M23. Die staat tegenover het Congolese leger. En die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. En die groep M23, die wordt gesteund door Rwanda. Dat hebben ze lang ontkend, maar er is genoeg bewijs voor. En op die manier is er nu dus dan ook een vredesakkoord tussen Congo en Rwanda.
1: Vandaag wordt er dus verder gepraat over hoe ze dat vredesakkoord in de praktijk kunnen gaan brengen.
0: De Europese Unie moet een Europese Veiligheidsraad oprichten zonder de VS, die dan naast de NAVO moet bestaan. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak. Ze presenteren ook haar plannen voor social media, zegt verslaggever Roemer Ockhuizen.
3: Dat zou dan gaan om strengere regels voor kinderen onder de 15 jaar. Die worden beperkt in hoe makkelijk zij social media kunnen gebruiken. Dat is ook een van de stokpaardjes van von der Leyen. De gevaren van social media voor kinderen. Morgen verwachten we daar ook daadwerkelijk een wetsvoorstel voor. Maar zij zal ongetwijfeld daar straks nog uitgebreid op ingaan.
0: Ook waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmengingen en disinformatie.
1: Als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, dan kunnen zorgverleners sneller ingrijpen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten leefden gemiddeld 5 maanden langer en hadden een betere kwaliteit van leven. Er is voor dit systeem gekozen voor longkankerpatiënten omdat zij meestal lange trajecten ondergaan, zegt deze onderzoeker.
4: En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
1: Het ziekenhuis wil nu dat de app beschikbaar komt voor alle longkankerpatiënten in Nederland.
0: AI is ook doorgedrongen tot in het zwembad. In Zierikzee gaan 10 camera's het water van het zwembad in de gaten houden. Detecteren die iets verdachts, dan krijgt de badmeester of juf via hun horloge een seintje.
5: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
0: Volgens Omroep Zeeland heeft het systeem inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Dat AI-systeem kost wel 45.000 euro. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
4: Ook dit is Flevoland. Ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben. En dit is ook Flevoland.
6: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
8: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
9: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
10: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een automobilist is vanmiddag in Dronten met haar auto een tuin ingereden. Ze kwam vervolgens tegen de gevel van een woning tot stilstand. En een 38-jarige vrouw uit Lelystad heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor een ernstige aanrijding op de Oostvaardersdijk bij Almere. Volgens de rechtbank reed ze onoplettend en onder invloed van cocaïne. En tot zover een overzicht van het belangrijkste nieuws. Maar al het andere nieuws uit onze regio, dat hoor je zo na het NOS-journaal.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 6 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen. Ook in onze regio is dat te merken. Zo heb je nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum Noord. 10 minuutjes op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht 3 kilometer file vanaf afrit Den Dolder rijdt het langzaam. 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En ook een kwartier vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Langzaam rijden over 4 kilometer tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Een grote agrarische beurs in Biddinghuizen. De toekomst van de landbouw wordt er tentoongesteld met veel innovatieve machines. En daar kwamen natuurlijk veel jonge boeren op af. Wij waren er ook bij, zometeen meer erover in Studio Flevoland.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Dan gaan we door met het nieuws. Trekkers, laders, gravers, maaiers, zaaiers, onkruiddraaiers en zelfs robots. Biddinghuizen staat de komende dagen in het teken van alles voor boer- en landwerkers. Nieuwste innovaties op de Agrotechniek Hollandbeurs, waar je kan wegdromen bij de grootste en zwaarste machines.
1: Sowieso de trekkers, de keepers, de opraapwagens, ja, eigenlijk alles wel.
2: En dat wegdromen gebeurt volop, want op Agrotechniek Holland wordt duidelijk dat de liefde voor zware machinerie nog breed wordt gedragen. En vooral ook onder jongeren.
3: Ja, zeker. Er staat hier echt super spul. Dat is wat echt mooi. Dus ja, zoals wat. Aardappelrooiers, dus trekkers. En dat is prachtig spul.
4: Iets van 600 verschillende merken. Ja, en als je ze gaat tellen, ik denk iets van 5.000-6.000 machines. Wat die staat, ik weet het niet.
5: Grote machines, mooi werk. Allemaal lomp en groot. Dat is ja, dat noemt toch wel wat. Ben, tenminste, vaak een jongen, dan, dat wekt wel wat op.
2: Op de beurs blijkt het boerenland onverminderd populair voor de jongere generatie. En dat ziet beursorganisator Willem Bierema ook.
4: Door de opkomst van robottechnologie en AI wordt het misschien wel weer interessanter. Omdat een heleboel jongeren daar ook heel veel affiniteit mee hebben. Dus niet meer echt die mechanica en lassen en schroeven. Maar ook die hele softwarecomponent. En ik denk dat opeens de agro-sector weer heel aantrekkelijk maakt.
6: Je bent altijd bezig, lekker buiten en met machines bezig. Je doet echt van alles.
1: Een beetje in het gras, een beetje in de mais, een beetje in de stront. Dus nou is het een beetje de maistijd, dus trouwens met z'n allen de mais in. En dan strakjes hebben we een keer een periode wanneer het weer een beetje rustig is.
2: Al lijkt het voor veel mensen steeds vaker bij dromen te blijven. De Nederlandse boer staat namelijk onder druk. En daarmee ook de toekomstige boeren. Die maken zich zorgen.
7: Daar is zo weinig toekomst in. Zo met alle regels tegenwoordig, dat is haast niet meer te doen. Dus,
2: Maak je je zorgen uiteindelijk over je toekomst?
8: Ja, dat wel. Ik weet niet waar het allemaal heen gaat nou. Ik ben benieuwd.
1: Nou ja, ik denk dat iedereen er wel een beetje last van heeft eigenlijk. Het is allemaal, wat moet ik ervan zeggen? Het is allemaal een beetje een zooitje, vind ik.
8: Ja, eerder wou ik dat wel, maar dat heb ik een beetje uit het hoofd gezet. Weinig toekomst wil ik niet zeggen, maar als je zelf geen boerenbedrijf hebt, sowieso wel lastig.
9: Maar, dan moet je naar Canada of wat. Hè?
8: Ja, dan moet je naar het buitenland. Ja.
2: Is dat dan eigenlijk de stop? Dus het feit, jullie zouden het wel willen misschien?
7: Ja, ik zou het op zich best willen, maar ik heb thuis een loonbedrijf, dus... Op zich, en we hebben 3 koeien voor de hobby en dan is het ook prima. Als je daar trekt, is het passie. Dus voor de hobby 3 koeien erbij, dan is het ook goed.
0: Voor de hobby er 3 koeien bij. Wie wil dat nou niet? Nou, in ieder geval deze mensen bij de Agrotechniekbeurs Holland in Biddinghuizen.

0: Dan gaan we naar het weer met Floris Laveber van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, het is, moet ik zeggen, ik zei het net nog tegen Jordi, het is wel wat frisser geworden.
1: Ja, zeker. Ten opzichte van gisteren. Ja. Want momenteel ligt de temperatuur tussen de 16 à 18 graden. Tijdens droge perioden met zon overigens. Maar gedurende een regenbui is het nog een aantal graden minder zacht. Met waarde rond de 15 graden. En dat scheelt bijna 10 graden ten opzichte van gisteren. Dus ja, die jas was vandaag weer goed nodig.
0: Ja, zeker. En gaan we dat vanavond dan ook terugzien in de temperaturen?
1: Ja, want de temperatuur die blijft schommelen rond zo'n 15 of 16 graden. Een stevig windje daarbij uit het westen, met name langs de grote meren en in de open gebieden van onze provincie, waait het af en toe stevig door. En daarbij moeten we ook nog steeds rekening houden met een aantal wegtrekkende buien. Ook vanavond en vannacht een aantal buien, met name in het noorden van de provincie. Die drijven dan vanaf zee binnen, maar op de meeste plaatsen wordt het geleidelijk wel wat minder nat. En dan hebben we vannacht minimumtemperaturen van 14 of 15 graden. De wind uit het westen zwakt ook heel geleidelijk ietsjes af.
2: En hoe ziet morgen er dan uit, Floris?
1: Ja, morgen ook een beetje een dag met twee gezichten. We beginnen wel overwegend droog met geregeld zonneschijn zelfs. Maar op nadering van een storing neemt opnieuw de bewolking toe in de middag. En valt er her en der wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen ook behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Met waarde van zo'n 16 à 17 graden slechts. En daarbij staat er ook een stevig windje uit het zuidwesten. Maar met name morgenavond is echt een weersituatie om in de gaten te houden. Want dan trekt er namelijk een zogenaamd koufront van west naar oost over Flevoland heen. En met name rond de avondspits is dat het geval. En dan kan het wel eens wat harder gaan waaien en steviger gaan doorregenen.
0: Nou, dat gaan we dan even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. De dagen daarna, gaan we die koudere temperaturen houden?
1: Ja, het blijft een beetje een komen en gaan van wisselvalligheid met vrij lage temperaturen toch. 18 tot 20 graden zijn eigenlijk de hoogst haalbare temperaturen voor de komende periode. Daarbij is het wisselvallig met droge perioden op de vrijdag. Dan sluit ik ook niet geheel uit dat we wat zonneschijn te zien krijgen in het weerbeeld. Maar op zaterdag en zondag moeten we opnieuw rekening houden met diverse regenzones en buien die overtrekken. En daarbij staat er ook een stevige wind uit het zuidwesten met windkracht 3 tot windkracht 5. En langs de grote meren kan het zelfs een beetje onstuimig gaan aandoen. Maar het vooruitzicht naar volgende week ziet er wat dat betreft een stuk minder wisselvallig uit. Een hoge drukgebied trekt dan recht over het land heen en zet dan verder koers naar het zuidoosten van Europa. En als dat gebeurt, krijgen we vanaf halverwege volgende week zelfs een aantal mooie nazomerdagen in Flevoland. Met waarden tussen de 20 en 23 graden. Er is kans op wat nevel of mist tijdens de rustige dagen. Maar overdag moet de zon ook geregeld doorbreken. En dan is het gewoon heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: Ja, want Arnoud die zit al bij iedereen hier te schreeuwen door heel het pand. Van we gaan nog 25 graden krijgen volgende week. Nou, gaat dat ook gebeuren? Of zeg je van nou 23 is wel de max?
1: Ja, er is wel enige spreiding hoor. Volgende week te zien in de temperatuurpluim. 25 graden is misschien mogelijk voor het zuidoosten van het land. Want in het midden en zuiden van Europa is het momenteel behoorlijk warm. Maar dan moet de wind wel naar het zuiden gaan draaien. En daarvoor is de kans momenteel zo'n 50 à 60%. Maar er is ook nog steeds kans op een frissere noorden tot noordwestelijke stroming. En dan wordt het niet warmer dan zo'n 20 graden in onze provincie. Dus het is nog eventjes afwachten. Maar in ieder geval wordt het volgende week wel een stuk stabieler onder invloed van het hoge drukgebied.
2: Nou, het kan nog alle kanten een beetje opgaan. Maar het wordt weer wat droger. We moeten nog even door die zure appel heen bijten. Dankjewel, Floris.
1: Ja.

0: Er komen ruim 300 nieuwe woningen in Almere Haven. Voetbalclub FC Almere moet daarvoor velden opofferen. Nee, voor de duidelijkheid, FC Almere moet je niet verwarren met Almere City FC. Dat is namelijk de profclub. Maar in ruil voor die velden wordt één van hun bestaande velden kunstgras. Maar de voetbalclub wil meer uit de deal slepen. Ze willen namelijk twee kunstgrasvelden. Daar kan namelijk veel vaker op gespeeld worden dan op echte grasvelden. Onze verslaggever zocht directeur Agerint Wielinga op bij de club.
1: We staan hier op een van de grasvelden die wij in gaan brengen in het project NCCW-terrein.
2: Ja, jullie gaan deze inbrengen. Jullie gaan hem opofferen voor de woningbouw.
1: Ja, deze gaan we inbrengen. Maar ook het veld wat jullie daarachter zien, achter de hoge bomen, die brengen we ook in. Dat is een volwaardig grasveld, voetbalveld. En die wordt ten dienste van de woningbouwprogramma van de Alliantie. En daarvoor zijn wij bereid om velden, grasvelden in te leveren. Maar ja, zoals je zult begrijpen hebben wij ook onze eisen neergelegd waaronder dat mogelijk is.
2: Jullie willen er iets voor terug eigenlijk, hè?
1: Ja, uiteraard. Met het inleveren van deze velden kan de gemeente toch geld genereren om onze andere velden kwalitatief te verbeteren. Dus te gaan uitvoeren in kunstgras. En kunstgras kunnen wij gewoon veel intensiever gebruiken. Kunnen we gedurende het jaar veel langer gebruiken. En daarmee kunnen we wat we hierin leveren, kunnen we compenseren met die extra kunstgrasvelden die we daarvoor voor terugkrijgen.
2: Als we dan naar een ander veld lopen, een van de velden die blijft straks, ja, dan zien we hier hoe belangrijk dat kunstgras voor jullie is. Hè?
1: Ja, correct, want het is zo slecht. En de afgelopen seizoenen eigenlijk al onbespeelbaar en dat is het nu nog steeds. Dus we hebben gezegd van ja, als we het nu toch voor het hele park goed willen doen en duurzaam willen doen, vervang dit grasveld dan ook voor kunstgras. Zoals je zelf kunt zien, het zijn allemaal gaten, hobbels, graszoden liggen los. Ja, dus het is eigenlijk

0: Niet meer geschikt om sowieso niet om wedstrijden daarop te spelen.
1: En als we dan teruglopen van dat slechte veld naar de betere velden, dan moeten we een fietspad oversteken. Daar willen jullie ook vanaf, hè?
0: Ja, correct. Dit fietspad doorsnijdt eigenlijk het sportpark en maakt het twee delen. En dat zouden we heel graag zien als dat fietspad eruit gaat, waardoor we het park één geheel kunnen maken en het echt een samenhangend sportpark wordt. Wat ook veiliger is, want hier komen dagelijks ook veel fietsers langs. En onze supporters, spelers, staf moeten hier steeds oversteken.
1: Al deze wensen hebben jullie uiteraard ook neergelegd bij de gemeente. Zijn ze een beetje ontvankelijk daarvoor, denkt u?
0: Ja, we hebben constructieve gesprekken met de gemeente. En ook aan de hand van de raadsvergaderingen die ik erbij heb gewoond, ook de reacties op mijn inspraak voor de raad. Heb ik daar wel een positief gevoel over.
2: Een bijdrage was dat van verslaggever Ruben den Harder.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: Een automobilist is vanmiddag in Dronten met haar auto een tuin ingereden. Ze kwam tegen de gevel van een woning tot stilstand. Volgens een fotograaf ter plaatse ging het om een oudere vrouw die aan het parkeren was. Ze botste eerst tegen een andere auto, waardoor een trekhaak in een derde voertuig werd geduwd. De vrouw raakte gelukkig niet gewond. Een 38-jarige vrouw uit Lelystad heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor een ernstige aanrijding op de Oostvaardersdijk bij Almere. Volgens de rechtbank reed ze onoplettend en onder invloed van cocaïne. Op 15 september botste ze achterop stilstaand verkeer, waardoor een kettingbotsing ontstond met meerdere gewonden. Ook stuurde ze vlak voor het ongeluk berichten via haar telefoon. De vrouw mag nu 3 maanden niet autorijden. En FC Almere in Haven wil meer terug voor 2 voetbalvelden die ze opofferen voor woningbouw. In ruil voor de 2 velden waar woonflats op komen, krijgen ze 1 nieuw veld van de gemeente en wordt een bestaand veld kunstgras. Maar ze willen een extra kunstgrasveld omdat 1 van de huidige velden in een slechte staat is, zegt de voorzitter.
2: Ja, zoals je zelf kunt zien, het zijn allemaal gaten, hobbels, graszoden liggen los. Ja, dus het is eigenlijk niet meer geschikt om wedstrijden daarop te spelen. Dus we hebben gezegd van ja, als we het nu toch voor het hele park goed willen doen en duurzaam willen doen, vervang dit grasveld dan ook voor kunstgras.
1: Ook willen ze dat een fietspad dat het park doorkruist verplaatst wordt. Vanavond praat de gemeenteraad over de woningbouw in Almere Haven.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat laat minder verkeer tegelijkertijd rijden op de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam. In de constructie zijn scheuren ontdekt en om de brug niet te zwaar te belasten mag het alleen over de vluchtstrook. De oostelijke Suurhofbrug, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd, wordt nu geschikt gemaakt voor 2-richtingsverkeer. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal. Hij vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. Wie hem opvolgt is nog niet bekendgemaakt. In Vught is een man uit een hoogwerker gesprongen omdat hij werd aangevallen door hoornaars. De man was een boom aan het snoeien. Hij viel 12 meter naar beneden en raakte zwaar gewond.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten komen nog enkele buien voor, lokaal met onweer daarbij. Maar al snel overheerst de droge periode met brede opklaringen. Vannacht moeten we nog rekening houden met een enkel buienexemplaar, maar veel vaker zal het droog zijn met opklaringen tussendoor. Het koelt af naar zo'n 14 of 15 graden. En morgen beginnen we dan overwegend droog aan de dag en is er misschien zelfs een waterig zonnetje te zien in onze provincie. Maar al snel volgt er vanuit het westen meer bewolking en later op de dag volgt er dan enige tijd stevige regen. Bij een aantrekkende wind uit het zuidwesten wordt het dan 16 tot 18 graden. En langs de grote meren kan de zuidwestelijke wind eventjes vlagerig uitpakken. Met windkracht 6 of windkracht 7 zelfs.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land nog file op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En bijna een half uur vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Elst en Lent 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De oude Dakota van Prins Bernhard die was al een tijdje in Lelystad, maar het vliegtuig heeft vanaf vandaag een prominente plek bij het museum Aviodroom. Daar hoor je zometeen meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: De historische Dakota van Prins Bernhard, de PH-PBA, krijgt vandaag haar definitieve plek in de expositie van Aviodroom. Dat wordt gevierd met het overkomen van een andere Dakota uit Engeland naar Lelystad. Verslaggever Marielle Bakker die was bij het knippen van het lintje door een van de kleinzonen van een militair piloot van het toestel.
1: Deze Dakota mag nog wel vliegen. Maar de voormalige Dakota van Prins Bernhard mag niet meer de lucht in, omdat vliegen te duur bleek. Daarom deze plek in Aviodroom, half in kleur van de burgerluchtvaarttijd en half in oorlogskleuren.
2: Dakota is een van de meest belangrijke vliegtuigen die de wereld overgevlogen zijn. Een luchtvaartmuseum van naam wat geen Dakota heeft, dat zou eigenlijk niet mogen.
1: De Dakota werd in 1944 gebouwd als militair vliegtuig voor de Amerikaanse luchtmacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegt de PH-PBA met D-Day in Normandië en operatie Market Garden in 1944. Het dropt parachutisten en sleept andere vliegtuigen. Hiermee speelt het een belangrijke rol bij de bevrijding. Brian Donahue's opa was parachutist van deze Dakota in de Tweede Wereldoorlog.
3: It's very emotional. To follow the history, to hear his stories, and then to be here, to be in the actual plane, it's very emotional.
4: Yeah. Do you have the feeling he's with you now?
3: I do. It is very emotional. A lot of combat, a lot of shooting. He didn't like to talk about that. He tried to talk about the happier things. So it was very hard for him. He was a very brave man, but he did not like jumping out of the plane. He said that was the worst. He'd rather get shot at than jump out of a plane.
1: En de vader van Ruud Holswilder was Prins Bernhards piloot.
5: Ik heb hier op dit vliegtuig in 1955, 1956 mijn luchtdoop gehad. Dus als vijf of zesjarig manneke. Dat was heel bijzonder. Ja. Dat is dat je natuurlijk kan vliegen. Dat was niet voor iedereen in die tijd normaal.
4: En bent u zelf ook vlieger geworden?
5: Ja, dat is eigenlijk de opstap naar mijn luchtvaartcarrière.
4: En hoe voelt dat?
5: Ja, bijzonder. Het is weer, de cirkel is rond. Hè, zo.
0: Nou, voor iedereen die het Engels niet kon verstaan. Ja, de kleinzoon van de parachutist die vertelde dat het, zeer emotioneel was om bij de Dakota te zijn. En hij zei ook dat zijn opa het enger vond om uit het vliegtuig te springen dan beschoten te worden.
6: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flex.

0: Dan is het tijd voor de berichten van buiten Flevoland. In Genève komen vertegenwoordigers van Rwanda en de Democratische Republiek Congo bij elkaar. Een jaar geleden hebben de landen een vredesakkoord ondertekend, maar van die vrede komt weinig terecht, vertelt de Afrika-correspondent Alice van Gelder.
1: Het grootste punt is dat er een rebellengroep is, die heet M23. Die staat tegenover het Congolese leger. En die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. En die groep M23, die wordt gesteund door Rwanda. Dat hebben ze lang ontkend, maar er is genoeg bewijs voor. En op die manier is er nu dus dan ook een vredesakkoord tussen Congo en Rwanda.
0: Vandaag wordt er dus verder gepraat over hoe ze dat vredesakkoord in de praktijk kunnen gaan brengen.
2: De Europese Unie moet een Europese Veiligheidsraad oprichten zonder de VS, die dan naast de NAVO moet bestaan. Dat zei voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak. Ze presenteren ook haar plannen voor social media, zegt verslaggever Roemer Ookhuizen.
3: Dat zou dan gaan om strengere regels voor kinderen onder de 15 jaar. Die worden beperkt in hoe makkelijk zij social media kunnen gebruiken. Dat is ook een van de stokpaardjes van von der Leyen. De gevaren van social media voor kinderen. Morgen verwachten we daar ook daadwerkelijk een wetsvoorstel voor. Maar zij zal ongetwijfeld daar straks nog uitgebreid op ingaan.
2: Ook waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmengingen en disinformatie.
0: Als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, dan kunnen zorgverleners sneller ingrijpen. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten leefden gemiddeld 5 maanden langer en hadden een betere kwaliteit van leven. Er is voor dit systeem gekozen voor longkankerpatiënten omdat zij meestal lange trajecten ondergaan, zegt deze onderzoeker.
4: En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
0: Het ziekenhuis wil nu dat de app beschikbaar komt voor alle longkankerpatiënten in Nederland.
2: AI is ook doorgedrongen tot in het zwembad. In Zierikzee gaan 10 camera's het water van het zwembad in de gaten houden. Detecteren die iets verdachts, dan krijgt de badmeester of juf via hun horloge een seintje.
5: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
2: Volgens Omroep Zeeland heeft het systeem inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Dat AI-systeem kost wel 45.000 euro.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
14: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
16: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
15: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
17: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
15: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer nog op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Dit is Flevoland.
18: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Jebben. Ja, Naomi de Engelsman. Goedemorgen, Naomi.
2: Hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, een klassenvertegenwoordiger gaan we het hebben. Volgens mij hadden we dat in onze tijd niet.
3: Ja, ik wil dat altijd graag worden. Maar tot het eruit kwam, dan moest je ook de hele dag met zo'n boek lopen sleuren.
2: Oh ja.
3: Echt ook. Waar alles in stond, wie er wel of niet op school was. En aantekeningen en zo. En dan was je dat boek weer een keer vergeten.
1: Wat is een klassenvertegenwoordiger eigenlijk?
2: Ja, die geeft eigenlijk de mening en de wensen van de hele klas weer. Dus we hebben nu net een paar weken gestart. Dus je kan je voorstellen dat je hebt overleg met de leidinggevende, vaak directie of management. Het ligt er een beetje aan op welke school en welk niveau.
3: Ja, het is wel echt iets voor middelbare school volgens mij, hè?
2: Ja, maar mbo's hebben het ook en basisscholen ook.
3: Oh,
2: en het verschil is wel dat bijvoorbeeld de basisschool, daar zijn vaak heel veel aanmeldingen in de klas. Dus wanneer een docent of een leerkracht vraagt wie wil een klassenvertegenwoordiger worden, dan is dat altijd meer dan één. En dan wordt er bijvoorbeeld een beetje een wedstrijdje gemaakt. Dus dan kan het zijn dat je jezelf gaat presenteren en gaat vertellen van waarom jij dan de gekozen klassenvertegenwoordiger moet worden.
3: Ja.
2: Doet ook iets met je zelfvertrouwen en het leren presenteren. En mensen proberen te overtuigen in je enthousiasme. En dan wordt er gekozen. En op het moment dat jij gekozen bent, dan ben je ongeveer 5 tot 6 keer per jaar kom je bij elkaar met een klein groepje. En dan ga je het hebben over verschillende thema's. En je kan je voorstellen, omdat de school net begonnen is, misschien waren er wel introductiedagen. Hmm. Hoe is dat gegaan? Wat ging er goed? Maar waar kan de school de volgende keer beter om denken, omdat er iets vergeten is of omdat iets niet goed ging?
3: Zit er niet gevaar in dat er alleen maar gezeur in staat of geklaag?
2: Ja, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden. En het verbeteren is natuurlijk ook heel erg belangrijk, maar dat moet niet de overhand krijgen.
3: Nee. Is het verplicht dat scholen het hebben?
2: Ja, het is wel verplicht, net als met een ouderenraad, dat je inderdaad ook de input van ouders gaat krijgen. Want je kan als school natuurlijk allerlei ideeën hebben en de beste intenties, maar dat moet natuurlijk door die scholieren ook wel gedragen worden.
3: Ja.
2: En het leuke is dat het ook echt iets doet met het zelfvertrouwen. Zeker mensen die sociaal dat wat ingewikkeld vinden om vrienden te maken, of die niet altijd even gemakkelijk die
1: sociaal
2: verbinding.
1: Aspect.
2: Ja. Wordt nu eigenlijk gevraagd, vertel je verhalen. Dus ga eerst de input halen bij je klasgenoten. Hoe vonden jullie het gaan? Hoe is het rooster? Zijn er veel gaten? Of gaat het eigenlijk heel erg goed? Hoe is het contact met de docenten? Krijg je hulp met samenwerkingen of met huiswerk? Mm-hmm. Mm-hmm. Dat soort zaken. En dat maakt dat je in zo'n groep echt gehoord gaat worden. Dus je kan echt je verhaal doen namens je klas.
3: Ja.
2: En dat doet echt iets met zelfvertrouwen. En zeker omdat je een jaar committeert. En vaak zit er ook wel een kleine beloning aan vast. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar het mbo, dan wordt het tijdens de lunch gedaan. Dus er wordt ook een gratis lunch aangeboden. Je krijgt een kleine waardebon.
3: Gezonde lunch neem ik aan, hè?
2: Zeker. Ja. Maar soms ook wel een reepje Twix of een Mars erbij.
1: Ja. Echt waar?
2: Ja, zeker.
1: Hoor je dat? Het kan wel.
2: Zo. Het kan, natuurlijk. Ja, en zeker bij mbo, dan zijn ze ook wel iets ouder.
3: Ja.
2: En je wil natuurlijk ook wel iets teruggeven. Het kan niet alleen maar zo zijn dat zij input leveren, maar je wil eigenlijk die dankbaarheid ook wel, die waardering teruggeven. Dus dan ga je met elkaar uit eten op de laatste dag van school.
3: Mm-hmm.
2: En dat is superleuk.
3: Maar wordt er ook iets mee gedaan? Ik hoor toch te vaak ook nog bijvoorbeeld uit een ouderenraad ook, of een medezeggenschapsraad, die zeggen van, ja, we geven wel input, maar of de school kan het niet door financiële begrenzingen, of de school doet er gewoon niks mee. Moet er ook echt iets mee gedaan worden?
2: Er moet niet iets mee gedaan worden in die zin dat dat jij als student of als leerling
3: besloten. De pauze moet 5 minuten langer worden.
2: Ja, nee, dat kan je niet afdwingen.
3: Nee.
2: Maar het fijne is wel voor directie en opleidingsmanagers en wie er dan ook bij zitten, om echt te luisteren naar wat zijn nou die wensen van die studenten. Op het moment dat er een rooster is met allerlei gaten, dan wordt er wel degelijk kritisch gekeken van, kunnen we toch niet die roosters zo herstellen of corrigeren, zodat die studenten minder tussenuren hebben.
3: Ja.
2: En dat zijn natuurlijk dingen op het moment dat je het zo druk bent met als roostermaker, dan zie je dat niet helemaal meer, dat soort kleine gaatjes.
3: Overal worden foutjes gemaakt natuurlijk,
2: ja.
3: Hè?
2: En het fijne is dat je dus ook kan herstellen en kan corrigeren.
3: Mm-hmm.
2: Wat natuurlijk ook weer maakt dat die klassen ook weer wat meer tevreden zijn en er minder uitval of minder wisselingen zijn.
1: Stel nou dat je helemaal niet zo'n klassenvertegenwoordiger kan vinden. Want je moet, je zegt, je bent verplicht om er eentje te hebben. Stel dat niemand zich daarvoor aanmeldt en denkt, dat wil ik helemaal niet.
2: Maar de ervaring leert eigenlijk dat er altijd wel mensen zijn.
1: Nee, dat snap ik. Maar stel dat.
3: Hypothetisch gezien,
1: er wil niemand. Dan
2: zou je toch iets creatiefs moeten bedenken om toch die studenten of die leerlingen te pakken te krijgen met inderdaad iets wat er voor leukste tegenover staat.
1: Ja, zo ja.
2: Zeker, ja. Want je wil gewoon die input.
1: Paaien.
2: En op, ja, en verschillende jaren. Het kan niet zo zijn dat je alleen maar die eerstejaars hebt. Of groep 7. Want je wil eigenlijk vanuit die verschillende klassen die input van, hey, wat gaat er nou al goed en wat kan nog verbeterd worden?
3: Maar dan moet je dat school ook aantrekkelijk maken natuurlijk. Hè? Dan moet je ook laten zien dat er wel echt wat mee gedaan wordt.
2: Ja, en de ervaring, als ik kijk nu naar voortgezet onderwijs, want daar ben ik ook bij betrokken geweest en nu het mbo, er wordt wel degelijk geluisterd. En er wordt ook daarna wel weer teruggekoppeld. De reden waarom we dit wel kunnen veranderen is omdat dit en dit en dit. Maar soms wordt er ook uitgelegd. Het kan gewoon weg niet, want er zijn geen gelden. Nee. En als je opeens naar een heel duur uitje wil van heel duur kamp, ja, dan moet je natuurlijk wel kunnen verantwoorden.
3: Zit er ook nog een verplichting aan als klasvertegenwoordiger? Je moet bij die bijeenkomsten moet je bij zijn?
2: Ja, ja, want het is, kijk, het kan natuurlijk altijd zijn dat je een keer afwezig bent, om welke reden dan ook. En daarom is er een grote groep. Op de basisschool zijn het echt wel een stuk of 6 tot 10 leerlingen. Bij mbo zijn er soms wel 20.
3: Ja.
2: Dus dan kan je het je wel permitteren dat er soms even iemand niet aanwezig is. Maar je vraagt echt naast vrijwilligheid ook, het is niet vrijblijvend. Nee. Dus je vraagt al die commitment voor een jaar. En ze kunnen daarna zelf beslissen of ze dat nog willen continueren. Of dat ze zeggen, nou, we hebben het een jaar gedaan, ik vond het leuk, bedankt. En wat wij doen is dat alle docenten die worden geïnstrueerd, vraag in je klas of je dat mensen kan enthousiasmeren tegen een beloning, maar wel dat het heel erg belangrijk is die input te geven.
1: Ja, je moet ze gewoon eventjes duidelijk maken dat het echt belangrijk is.
2: Ja,
1: en dan willen ze wel.
2: En dat levert echt wat op. Het biedt echt wel resultaten.
3: Dus iets anders dan een leerlingenraad dan, denk ik, hè?
2: Ja, ja, want dat gaat meer over de inhoud van bijvoorbeeld lessen. En dit is eigenlijk veel breder.
3: Oké. Dankjewel, Naomi. Tot volgende week.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: beste radiofragmenten van de dag.
1: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten komen nog enkele buien voor, lokaal met onweer daarbij. Maar al snel overheersen de droge periode met brede opklaringen. Vannacht moeten we nog rekening houden met een enkel buienexemplaar, maar veel vaker zal het droog zijn met opklaringen tussendoor. Het koelt af naar zo'n 14.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, met een mix van poëzie, theater en beeldende kunst neemt Leendert het publiek mee in een autobiografisch verhaal over opgroeien. Leendert Voice, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Leuk dat je er bent. We hebben het over een voorstelling in Theater Corosia. Volgende week donderdag, 24 september.
2: Ja.
1: En je bent hier een keer eerder geweest, dat weet je denk ik ook nog. Ja. En toen zat naast jou een heel bijzondere gast.
2: Ja, weet je het nog? Hij is gekomen.
3: Ja. Oh, nee. Ja.
2: En de kerstman!
1: Ja, de kerstman zat naast jou. Hoe was dat? Nou, hij is ook nog bij je komen kijken. Hè?
2: Hij is gewoon bij mij komen kijken. Ik speelde in januari nog twee kleine versies van deze voorstelling in Amsterdam.
1: Ja.
2: En dat zei ik ook hier in de backstage. En hij zei, ik kom kijken. En ik dacht, ja, zeggen altijd mensen, ik kom kijken. En dan zie je ze nooit. En Marco zei het ook, nou, niet gezien hoor.
1: Nee.
2: Die zie je volgende week ook niet in Almere.
1: Nee, dat klopt. Nee. Ik ben wel heerlijk.
2: Ja, heerlijk. Ja. Maar hij kwam, de kerstman zat er.
1: Met baard en al?
2: Nee. Dat had me wel leuk geleken. Maar ik herkende hem ook niet. En na afloop, zeg maar dan, ik liep die voorstelling uit en hij zei, herken je mij? Toen herkende ik in één keer die stem.
4: Ja.
2: En dan was dat gewoon de kerstman.
1: Nou,
2: echt zo lief. Ja, incognito inderdaad.
1: Even

0: Zonder gekheid. Een autobiografisch verhaal over opgroeien. Waarom moeten mensen dat horen of zien?
1: En zien nou, waar ik in de, zeg maar, de intimiteit in de eigen huiskamer ook al, dat wat ik ervoer, dat, nou ja, het gaat dus ergens over gender en identiteit en hoe je jezelf in vrijheid wilt en kunt en mag vormgeven zoals je jezelf wilt vormgeven. En dat voelde ik al in de eigen huiskamer, als ik daar over ging spreken met mijn ouders en met mijn familie, dat daar altijd een heftige reactie op kwam.
2: Wat voor een reactie was dat?
1: Nou ja, van onbegrip en ook, weet je wel, waardoor wanneer er onbegrip is of wanneer er iets is wat je niet begrijpt, dat direct naar een angst gaat en wat er dan uitkomt als een, nou ja, wat maakt dat zo'n gesprek in één keer een conflict wordt.
0: Maar goed, dan heb je nog het geluk dat het wel een gesprek is, want het is ook vaak een soort olifant in de kamer, hè, dat het
1: exact
0: helemaal niet benoemd wordt. Dus dat er over gesproken werd, dat is ergens ook alweer heel mooi.
1: Ja, nee, totaal.
0: Maar wie, heb jij dat zelf op, dat onderwerp, of kan dat dan toch elke keer weer ter sprake om wat voor reden dan ook?
1: Nou, ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben.
0: En
1: dat ik daarin niet iets anders hoef te zijn of me anders voor hoef te doen. Dat had wel, weet je wel, toen ik voor het eerst dacht, oké, ik moet gaan vertellen waar ik die voorstelling over ga maken, waar ik tegenaan loop in het leven. Nou, dat werd een conflict. En later ervoer ik ook, en nu ook, weet je wel, volgende week sta ik dus in Almere en dan doe je die social media campagnes en jade, om maar tickets te verkopen. En de reacties die daarop komen zijn zo
0: op jou
1: en op die video en ook op het onderwerp komen vanuit zo'n haat en zo'n, maar het is ook ergens heel plat en onwetend of zo.
2: Ongenuanceerd.
1: Heel ongenuanceerd. Dus via dat persoonlijke verhaal, ja, probeer ik vorm te geven aan een groter ding wat er in onze samenleving en in de samenleving van de wereld ergens aan de hand is.
0: Dus
1: snap je wat ik bedoel?
0: Ja, je wilde je ouders vertellen hoe jij in elkaar zit. Begrip kweken ook en duidelijk maken van, nou, zo zit het.
1: Ja.
0: En dat wil je nu eigenlijk ook aan de rest van de wereld, zal ik
1: exact,
0: maar zo zeggen.
1: Ja, exact. En dan binnen onze Nederlandse taalgrens.
0: Maar de reacties die je vroeger dan in de huiskamer kreeg, krijg je nu dus op social media, alleen dan wel even wat gradaatjes erger.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja. Kun je wat van die reacties, het is misschien niet leuk, maar dat je denkt van, nou, dat schrijft men dus gewoon. Dat je niet kan voorstellen dat men dat doet, maar het wel gebeurt.
1: God, ja, ik of sla dat niet op. Het is alleen dat ik denk, wow, daar alleen al door het de vraag te stellen, ben jij een man of een vrouw? Dat is, zeg maar, het filmpje wat dan gedeeld wordt. Alleen door dat al aan te raken,
0: die vraag.
1: Ja, door die vraag neer te leggen, komt daar zo een enorme reactie op. Nou ja, ongenuanceerd en vanuit zo'n hatelijke, dat je denkt, wow, wat is dit?
0: Waar terwijl komt dat dan vandaan?
1: Nou ja, ik denk dus ergens vanuit angst, vanuit een onwetendheid. Het is, zeg maar, dat hele gesprek over gender, identiteit en seksualiteit wordt de hele tijd getrokken naar, dat is iets moderns, dat is iets van nu, dat is een trend. Waarvoor moeten we nu in één keer alles veranderen? Terwijl er, zeg maar, mensen voorbij de binaire man-vrouw structuur, zolang de mens bestaat, bestaan er alternatieve genders, om het zoals je dat dan noemt. Daar zijn namen voor en er zijn ook culturen en samenlevingen die nu ook daar een plek voor hebben. Maar dat lijken we gewoon te vergeten. Het is ook een constante referentie in de kunst, in de literatuur. Dus je kunt er zoveel over vinden.
2: Maar om duidelijk te zijn, jij wil niet dat de dingen veranderen. Jij wil er gewoon bij zijn.
1: Of ja, exact.
2: De groep die jij vertegenwoordigt, die wil erbij zijn.
1: Exact.
0: Zonder je te hoeven verantwoorden.
2: En zonder te veroordelen.
1: Ja. En tegelijkertijd, dat is exact wat het is. En tegelijkertijd denk ik, wat is die benauwde reactie?
2: Ja, wat is die angst dan?
1: Exact.
2: Hoor je dat van mensen?
0: Wat doe jij
2: mensen
0: aan?
2: Er zijn heel veel ongenuanceerde meldingen. Er zullen ook meldingen zijn van de ouders die zeggen, maar Hoe leg ik het bij mijn kinderen uit?
1: Nou ja, ik denk dat dat niet moeilijker is dan het gesprek daarover aangaan. Weet je wel, het is eigenlijk een kinderlijke speelsheid. Die, weet je wel, hoeveel kinderen verkleden zich niet graag als whatever. Weet je wel, jongetjes die zich als prinses willen verkleden, maar ook als Spider-Man. Weet je wel, dat zijn allemaal dingen die in de kinderlijke fantasie allemaal mogen gebeuren.
0: Nou, ik deed het ook als kind. Maar mijn vader zei dan altijd, dat is normaal, joh.
1: Exact.
0: Weet je wel?
2: Ja, die opmerking alleen al is dodelijk.
0: Ja. Nou ja, goed, ik snap het ergens. Zeker, we praten ook wel over 40, 45 jaar geleden natuurlijk. Hè. Dat was al een iets andere tijd misschien.
2: Ja, maar omdat Leendert zegt, het is van alle tijden. Het is honderden jaren is het al sinds de mens bestaat in principe. Ja.
0: Maar het zat in een soort stijgende lijn dat steeds meer en meer geaccepteerd werd. En dat het ook eigenlijk helemaal niet toe deed hoe je je voelt of wie je bent of wat je wil zijn.
2: Samen met die seksuele revolutie.
1: Ja, precies.
2: Dat
1: precies.
2: Alles moet meer mogelijk zijn en kunnen. Precies. En zeggen waar je wat je voorgang...
0: Maar het lijkt weer een beetje te verminderen. Maar dat, kijk, ik ben dan wel homoseksueel, maar ik heb verder niet last van reacties of zo daarop.
1: Wat een geluk zeg.
2: Nee, maar jij zegt wel van, ik loop wat minder hand in hand met mijn partner in sommige steden dan dat ik voorheen deed.
0: In alle steden sowieso. Ja. Dat doe ik eigenlijk nooit.
2: Dus,
0: dus je bent er onbewust misschien wel een beetje mee bezig. Maar het zou eigenlijk gewoon moeten kunnen.
2: Maar waar komt die angst dan vandaan? Wat wakkert dat aan? Het is heel makkelijk om daar naar bepaalde culturen of bepaalde groepen te wijzen. Maar dat is niet helemaal
1: zo. Nee, totaal. Nee. Totaal niet. Ik zag gisteren ook zo'n een fragment uit dat... Uit zo'n programma van Ewout Genemans. Ja. Die dan bij zo'n Amerikaanse dominee was. En die zei van homoseksuelen. Die moeten gewoon doodgeschoten worden. Dus het is iets wat. Wat in iedere groep. Het sluit zich niet uit van. Oké, die groep die is daar alleen maar tegen. Maar ik denk dat het ergens. Dat iemand zoals ik. Die zich niet houdt aan de genderregels. Dus je bent een man of een vrouw. Dat je daarmee speelt. En daarmee. Dat begrip oprekt. Dat ergens ook tegelijkertijd. De benauwdheid laat zien. Of voelbaar maakt van. Waar veel mensen zichzelf binnenhouden.
2: Is dat niet mens-eigen dat de mens bang is voor verandering?
1: Dat denk ik ook.
2: Niet zozeer over waar het nou om gaat, of wie of wat iemand wil zijn of probeert te zijn, maar gewoon angst voor verandering.
1: Exact. En terwijl, en dat is dus het jammere daarvan, er is zoveel te lezen, te vinden, te zien om dit uit te leggen. Om dit, weet je wel, het is in de kunst. Het is in de literatuur wat ik al zei.
2: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat gewoon ook niet willen. Uit exact. Angst voor verandering. Dat ze misschien toch exact. Anders gaan denken. Dat ze dat misschien zichzelf helemaal niet toelaten.
1: Ja, het jammere daarin vind ik. Dat je dus ook jezelf iets ontzegt. Dus ik ga ervan uit dat er in ieder mens is een facet. Masculiniteit en femininiteit. Mm-hmm. Ik geloof ergens niet dat je alleen maar bestaat uit 100% masculiniteit. Maar dat er altijd ook die femininiteit is. En dat je ergens dat gedeelte van jezelf moet kunnen leren kennen. Moet kunnen leren vormgeven. En ik vind het zo jammer dat je als man alleen maar denkt, ik moet dat doen en ik moet dat doen, ik moet dat doen. Als vrouw moet je dat doen en dat doen en dat doen. Terwijl ik denk, er is zo'n... je kan je daarin zo leren kennen opnieuw en jezelf blijven vormgeven en daarin de schoonheid zien.
0: Even nog over die reacties die je krijgt op socials. Hè? Want je woont in Amsterdam. Dan zeggen ze vaak, nou goed, als je in Amsterdam op straat loopt, dan heb je allemaal geen last van. Hoe is het in het dagelijks leven gewoon op straat? Ervaar jij dan ook narigheid of vervelende...
1: Ik heb dat niet zozeer in de directheid ervaren, zeg maar, in het dagelijks leven. Maar je voelt wel ergens een verharding. En ik weet niet of dit helder is, maar een ongenuanceerdheid in het kijken naar iemand anders. Dus als iemand er anders uitziet, wordt dat gelijk een freak. In plaats van, dat is gewoon iemand anders die er anders uitziet. En dus daar zit direct bijna al een agressiviteit in. In plaats van een openheid of een nieuwsgierigheid. Of niet eens een van die twee dingen, maar dan gewoon... Live and let live. Mm-hmm. Nee, dat wordt een freak. Dat wordt, weet je wel, iemand die iets... Die anders is en die van jou iets wil afpakken. Dus dat hele systeem vind ik zo...
2: Het is ook heel makkelijk om het woord anders te gebruiken. Hè? Wij gebruiken het ook al, anders. Maar het is niet anders. Die persoon is niet anders voor zichzelf.
1: Nee, exact. Nee. Dat is eigenlijk...
2: Dat is een moeilijke discussie natuurlijk, hè? En het is ook veel te lang voor me om hier nu te voeren. Maar ik vraag me, wat ga je dan in die voorstelling? Ja. In die persoonlijke performance? Ja, wat is dan die boodschap? Hoe probeer je mensen iets mee te laten maken wat in jouw gedachten zit?
1: Ja, ik ben dus heel blij dat we beginnen. Dus we waren die tour aan het samenstellen. Dus ik dacht, ik wil gewoon op zo'n toffe plek beginnen. Dus ik dacht, in Almere. Weet je wel, een van de meest diverse steden van ons land.
0: Zeker, ja.
1: Dus ik dacht, dat lijkt me. En weet je wel, dat daar nu ook de Renaissance School is geopend. Vind ik dan ook weer zoiets grappigs. De Renaissance School die verwijst naar. Dus dat hele specifieke cultuurgedeelte van onze geschiedenis. Waarin het dus gaat over schoonheid. En dat bijvoorbeeld in. Nou ja, wat ik net al zei, in die kunst en de literatuur.
2: Komt dat in jouw voorstelling ook?
1: Zeker. Er zitten referenties naar de geschiedenis.
2: Ja.
1: Ja, de historie. Dus ook referentie naar bijvoorbeeld de slapende Hermaphroditus. Ja. Wat een verhaal is uit de Griekse mythologie. En later opgeschreven is door Ovidius, een Romeinse dichter. En dat gaat erover dat er een Hermaphroditus, een zoon van de god, de Griekse goden Hermes en Afrodite, die smelt samen met een vrouwelijke bosnimf en er ontstaat een lichaam met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken.
0: Ja.
1: Dit verhaal komt uit de Griekse mythologie, is later 150 jaar voor Christus vormgegeven in een beeld, hè, 150 jaar voor Christus, en dat was toen het toppunt van schoonheid en esthetiek.
0: Ja. Nou, maar een wezen met zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen.
1: Exact.
0: Ja.
2: Maar kunnen we dat woord Christus eruit halen?
1: Nou ja, dat mag van mij ook. Maar dit is meer
2: niet
1: zeg maar,
2: omdat
1: in de historie
2: zo, maar
1: van
2: is het niet
1: tijd.
2: Universeler?
1: Nee, bedoel, totaal. Nee, het is
2: dat
1: meer
2: we het niet over Christus, niet over God, niet over Allah of wie dan ook hebben.
1: Nee, totaal.
2: Maar dat het overal dus eigenlijk is.
1: Exact. Maar het was meer zeg maar vanwege onze westerse jaartelling.
0: Ja. Ja.
1: Dus 150 jaar voor 2000 jaar geleden. Of 2006
2: jaar geleden.
1: Maar zo westers
2: zijn wij niet meer.
1: Nee, dat klopt.
2: Dus.
1: Nee, en dat is wel het interessante dat ik voorbij aan al die identificaties wil. Omdat ik ergens voel dat er in het onderbewuste van onze samenleving, en nogmaals, ik beperk me dan tot de landsgrenzen van de Nederlandse taal, maar dat er in het onderbewuste zo'n angst wordt aangeraakt als het gaat over gender, identiteit en seksualiteit. Wat ik dus ook voelde aan de keukentafel bij mijn ouders. Dat ik dacht, ik wil ergens. Nou ja, en als je iets wil veranderen, moet je dus niet beginnen bij, of is niet de enige weg, het helemaal bestuderen en helemaal, dus helemaal in je hoofd, maar door een veilige ruimte te creëren en in die veiligheid nieuwe voorbeelden te geven, verandert er iets in je zenuwstelsel, waardoor je op een andere manier naar de wereld gaat kijken. Nou, dat, zo'n ruimte heb ik proberen te bouwen in die voorstelling, zou je van me houden, die volgende week speelt in Corrosia.
0: Maar gaan er niet juist mensen naar die voorstelling kijken die al van jou houden?
1: Ja en nee. Vorig jaar speelde ik hem dus 10 dagen in Amsterdam. Een reeks van 10 dagen in de Oosterkerk. En er kwam een heel divers publiek op af. Omdat ik ook de hele tijd naar buiten wil brengen. Ik ben niet bezig met een politiek statement maken. Ik wil ergens ruimte voor ruimte. En wat ik daarmee bedoel is dat je niet ruimte maakt voor jouw mening. Maar ruimte maakt om het niet te weten. Om niet per se iets te hoeven. Om niet een politiek statement te moeten maken. Maar ruimte voor ruimte om gewoon te kunnen zijn, te
0: zoals
1: kunnen onderzoeken.
0: Ja, ja.
1: En dat is wat ik in die voorstelling heb proberen vorm te geven. Met een monoloog, met voorbeelden.
0: En met muziek ook, hè?
1: En met muziek. Dus het is ergens, weet je wel, dus ik gebruik de theatraliteit en de theatertraditie, want ik gebruik ook het nummer Somewhere uit de musical.
2: Somewhere Over the Rainbow? Of?
1: Nee. Niet Somewhere Over the Rainbow, maar Somewhere. There's a place for us. Somewhere a place for us. West Side Story,
2: ja.
1: Yeah. Yeah. Oh my god, ik ben gewoon.
2: Het is jouw. Nee, het is West Side Story.
1: Het is West Side Story.
2: Ja, de onmogelijke liefde tussen twee mensen.
0: Ja, dat is
1: exact.
0: Ja,
2: die anders zouden zijn volgens
1: precies.
2: De buitenwereld.
1: Dus ik gebruik die hele specifieke theatrale voorbeelden uit de geschiedenis. En ook muziek en poëzie. En probeer daar dus nogmaals niet zo'n politiek statement te maken. Maar een openheid te creëren om te gewoon de dingen in een rustige context te plaatsen die niet politiek hoeft te zijn, waarin we elkaar niet hoeven te bevechten voor ik heb gelijk, jij hebt gelijk, nee, ik heb gelijk en ik heb ook nog
2: niemand
1: iets te
2: zeggen.
1: Niemand
2: heeft gelijk.
1: Maar dat de dingen bestaan zoals ze bestaan.
0: Goed. Je gaat hier ook nog een muzikaal...
1: Ach ja, why ook not, Marco. Wekker, ik zing nog een lekker moppie voor jou.
0: Nou, voor ons allemaal natuurlijk.
1: Voor alle luisteraars.
2: Met een boodschap.
1: Ja, ja, met een boodschap, ja.
2: Ga verstaan, Lenen, want je...
0: Wil je nog een slokje water? Je hebt er al 6 keer voor je open te doen. En iedere keer zet je hem dicht weer terug. Het nummer heet dus Wekker, hè? Ja, ga lekker staan. Nou goed, volgende week donderdag dus in Corosia, Almerehaven. Kun je erbij zijn. Zou je van mij houden? Zo heet deze voorstelling van Leendert Voice. En daarin zit ook dat prachtige nummer Wekker.
1: Ja, ik ben dus niet op zoek naar hoe ik een politiek statement maak. Maar op zoek naar openheid. Naar een manier waarop we elkaar kunnen zien. Nou ja, dat kun je dus zien in Corosia, Almere, volgende week. En daar heb ik jullie voor nodig. Dus kom kijken.

dit volgende stukje kan je meedoen. Nou ja, misschien niet als je in de auto zit en je handen aan het stuur moet houden. Voel van je vingertoppen tot aan alle 10 je tenen. Je likt je lippen nat, het lachen staat je nader dan het wenen. Je huid, je ademt, je zinkt je longen vol. Je mond kleurt woorden rond de ruimte in. Je voelt je binnenste naar buiten keren. Je groeit, ja je groeit en je wordt de wind. En je blaast je bij de ander door de haren. Je wortels reiken tot het diepste van je denken. Tot de bloem die wordt geplukt. Dat ben jij. Dat ben jij. Dat ben jij. Voortdurend, continu gebeurend, allemaal alles. Openen, sluiten, openen, dicht, dichterbij, dichtbij.

0: is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland. Ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben. En dit is ook Flevoland.
2: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
6: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
5: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Tijd voor muziek in Studio Flevoland. Fokke Hoekstra, die je misschien wel kent van de urkenband Luster, die heeft een eigen album uitgebracht.
2: En dat zijn 11 liedjes, volledig in het Urker dialect. Zoals we Fokke wel een beetje kennen, want Luster die maakt ook liedjes in dat Urker dialect. Fokke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Je hebt nu een solo album gemaakt,
3: ja.
2: Maar je bent niet gestopt bij Luster, hè?
3: Nee, Luster bestaat nog steeds. Zaterdag weer een optreden ergens, dus dat gaat wel door. Maar ja, dit waren liedjes die zo passen bij mij. En zo dat het zo gaat over mijn eigen leven. En dat de Luister had gezegd van nou, dat is nog niet echt repertoire voor Luister. Maar als jij dat zelf een keer wil opnemen, is dat prima.
1: Ja, ja. Want neem ons eens mee naar die nummers. We zeiden het al, 11 liedjes volledig in het Urker dialect. Het gaat over jou. Wat voor thema's bespreek je in die nummers?
3: Eigenlijk van alles. Thema's over hoop, over vroeger, over, ook wel over het dorp. Hoe ik mijn jeugd heb beleefd en dat soort thema's. En daarbij ben ik ook altijd wel fan geweest van Daniel Lohuis. En Daniel Lohuis speelt al jaren natuurlijk ook streektaalmuziek. En daar heb ik ook een aantal melodieën van overgenomen. En daar een Urker tekst bij gemaakt. Dus van alles wat, eigenlijk.
1: En waarom dan de inspiratie van Daniel Lohuis?
3: Nou, ten eerste omdat ik hem al waardeer dat hij altijd trouw is gebleven aan zijn streektaal. En ik heb heel wat albums van Daniel beluisterd, maar ook die teksten vind ik gewoon heel mooi. Die gaan over de gewone dingen, over de dagelijkse dingen. Maar toch wel vaak hele mooie, scherpe teksten. Dus wel een inspiratiebron.
2: Ja.
3: En net als Lennart Nijg, dat is een hele oude tekstdichter, die is inmiddels al heel wat jaren overleden. Maar ook die teksten vind ik heel mooi. Schreef vooral teksten voor Rob de Nijzen, voor Boudewijn de Groot, Herman van Veen. Dus dat zijn wel mijn inspiratiebronnen.
2: Nou, dat zijn niet de minste namen die je nu even opnoemt. Maar je vertelde al, het is wel een heel persoonlijk album, hè? Ook over jouw jeugd bijvoorbeeld.
3: Ja.
2: Hoe is dat om dat te delen met iedereen in een nummer?
3: Nou, een tijdje terug toen dacht ik van, hoe zou ik nou een stukje muzikale nalatenschap kunnen organiseren? Want ik heb een paar kleinkinderen. Ik heb het eeuwige leven ook niet. Dus stel dat ik over een aantal jaren er niet meer ben. Dan is het altijd leuk als je zo'n stukje muzikale nalatenschap kunt laten horen aan je kleinkinderen, aan je familie. Maar ook gewoon aan de mensen in het dorp. Het is het is wel persoonlijk, maar niet in die zin dat ik denk van nou, het mag niet gedeeld worden.
1: Ja, ja,
3: wat, er moeite mee.
1: Van die 11 nummers is er eentje die echt heel dicht bij jou komt als persoon. Dat je zegt van dat als ik die ook live zou moeten doen, zou ik dat wel lastig vinden?
3: Ja, nee, dat niet. Het is niet zo dat ik daardoor emotioneel geraakt word. Het is, ik heb een liedje dat gaat met de titel Gister, maar ook het lied Zolderkamer. Ja, en iedereen die herkent zoiets wel. Dat je vroeger, althans dat geldt dan voor mij, dat je een zolderkamertje had en dat was een beetje je habitat. Dat trok je terug als je wat gitaar ging pingelen. Maar je trok je ook terug als je eerst een meisje gezegd had van nou, ik moet je niet meer, weet je wel. Dan, en wat ik dan ook wel belangrijk vind, is dat ik dan woorden gebruik in het die in het dialect aan het verdwijnen zijn. Voor mij is het ook wel een beetje de achterliggende gedachte van, als je die woorden nu in liedjes gaat vastleggen, een soort gezongen woordenboek,
1: mm-hmm.
3: dan beklijft dat ook voor later.
1: Wat voor woorden bedoel je dan bijvoorbeeld?
3: Nou, wat ik net bijvoorbeeld vertelde over als je je eerste vriendinnetje je in de steek laat, om het zo te zeggen. Dan komt er in het liedje voor, dan hoor ik zuurtjes naar mijn kamer om een deurtje te kreten. Dan ga ik stilletjes naar mijn zolderkamer om even een traantje weg te pinken. Nou, dat kreten, dat hoor je al bijna niet meer. En zuurtjes, dat hoor je bijna ook niet meer.
2: Hm. Vergeten woorden, die komen ook voorbij in dat nummer. Maar nou, als je dit dan zo vertelt of zingt, word je dan weer helemaal gegrepen door dat moment? Zit dat nog heel erg op je netvlies?
3: Ja, als je er echt helemaal in zit en je hebt je gitaar, dan is het wel dan voel je dat wel. Dan, En het is ook dat zing ik ook in dat lied. Het is het, als je dan later in een baan zit en je hebt veel drukte en veel gedoe en veel stress. Ja, dan heb je wel eens de neiging om te denken van, oh, ik wou dat ik nog maar op dat zolderkamertje zat. Ja. Helemaal geen zorg aan je hoofd en dan maar je eigen ding. Weet je, dat speelt ook wel een beetje mee in dat liedje. Dat je dan de hectiek van nu terugkijkt van hoe was het toen? Hè? Toen we op die zolderkamer. Ja.
1: Want je zei ook, hè, met gitaar, alle nummers zijn akoestisch, hè?
3: Ja.
1: Waarom heb je daarvoor gekozen?
3: Ik vind akoestische muziek, dat vind ik eigenlijk gewoon de echte muziek. Ja, dat klinkt misschien raar, maar je kan nu met AI kun je allerlei mooie nummers gaan maken. En we hebben met Luster een keyboard. Ja, daar zit van alles in. Daar zit je bas, daar zit je drum, daar zit alles zit erin. En of je nu een polka wil of een rock, druk maar op een knop en het komt eruit. En voor mij was het een kwestie, ik wil iets gaan maken wat puur akoestiek is. Mondharmonica, echt strijkquintet hebben we laten komen met violen. Gerben Schenk die doet bij ons de mondharmonica. En heeft arrangementen geschreven voor de strijkquintet. Ja, ik vond het een feest om in Zeewolde dat op te nemen. Dat is echt fantastisch.
2: En het resultaat is daar. Het album is denk ik nu bijna 2 weken uit. Hè?
3: Ja, het is, vrijdag wordt het 3 weken. Dus
2: 3 weken inmiddels alweer. Ja. Heb je wat reacties al binnengekregen van mensen?
3: Ja, heel veel. Zowel via social media, maar ook gewoon in de wandelgangen. Ik had op Spotify in 2 weken tijd al iets van 6000 streams. Ja, dat vond ik bijzonder. He, want er was op zich nog niet zoveel reclame voor gemaakt. En cd's heb ik ook niet laten persen. Want ja, cd's worden bijna niet meer verkocht.
2: Dus, nee, dat is zonde van het geld dan eigenlijk. Hè, dat je dat dan laat persen.
3: Dat is ook zo. En ik heb de nummers op YouTube staan op mijn kanaal. En op Spotify. Dus ja.
2: Daar is het allemaal te vinden.
3: Ja.
2: Maar ja, we gaan dat liedje natuurlijk ook even bij ons op de radio draaien.
3: Ja, dat vind ik wel heel gaaf.
2: Ja, alle 11, dat wordt een beetje lastig.
1: Ja, maar die zolderkamer, daar ben ik wel benieuwd
2: naar. Ja, daar hebben we het vooral. Laten we dat inderdaad doen. We weten het verhaal erachter. En dat album met de naam...
3: De Versieschrijver.
2: Jij kan dat beter uitspreken dan ik. Dat is te beluisteren via Spotify, iTunes en YouTube. Dankjewel, Fokke Hoekstra. En we gaan luisteren naar Zolderkamer.
3: Dankjewel.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het klavier in Rutte bestaat 5 jaar. In de multifunctionele accommodatie zit een basisschool, de peuterspeelzaal, de kinderopvang en het dorpshuis. En er kunnen ook meerdere sporten worden beoefend.
2: En om het 5-jarig bestaan te vieren wordt zaterdag een feestje gehouden op die plek in Rutten. Nou, daar gaan we over praten met Annemieke Derks en Anne Baks van het klavier. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Nou, laat die roltom maar even horen.
3: De roltom?
2: Ja, die had je net in je handen, zag ik.
3: Oh!
2: Nou,
1: je hoort het niet.
2: Nee, er komt weinig geluid vanaf.
3: Nee, ja, het is niet de beste.
1: Maar nee. Het is wel een feestje,
3: het wel
1: natuurlijk.
3: Een feestelijke,
1: toch? Ja.
2: Nee, heel goed. Ja, wat feest, dat is het zeker. Aankomende zaterdag, er is van alles te doen in het klavier. Daar gaan we het zo meteen over hebben natuurlijk. Maar wat betekent die plek nou eigenlijk voor het dorp, Annemieke?
3: Ja, eigenlijk alles gebeurt daar. Het ligt heel centraal bij het voetbalveld. Dus de sporten inderdaad worden daar beoefend. Maar ook natuurlijk de school en kinderopvang enzovoort. Dus het is echt ook een ontmoetingsplek voor veel mensen. Voor heel veel.
1: Ja,
3: er gebeurt gewoon heel veel, heel druk.
1: Ja, 5 jaar dus al. Wat is er allemaal, wat voor feesten hebben jullie allemaal georganiseerd in die tijd daar?
3: Ja, carnaval.
4: Dorpsfeest,
3: ja. Ook gewone feestjes van mensen die zoveel jaar getrouwd zijn. Verjaardagfeesten. Noem maar op. En het is daar wel.
2: Ja, het is zeg maar dé plek van het dorp. En Anne, je kunt je vast nog wel herinneren hoe het daarvoor eruit zag. Hè? Toen het klavier er nog niet was. Hoe was dat toen eigenlijk?
4: Toen hadden we de stiepe. Ja, het was een bijzonder gebouw. Heel erg verouderd. Lek. Zonder goede beheerder. Dat wou telkens niet van de grond komen. En toen zat alles versplinterd door het dorp heen. Niet alleen het dorpshuis was verouderd, ook de basisscholen waren verouderd. Dat is natuurlijk gewoon in heel Flevoland en het Oostpool specifiek nu wel echt aan de hand. Dat alle gebouwen gewoon die in het begin zijn gebouwd, allemaal nu verouderd zijn en naar vernieuwing toe zijn. Dus daar is toen voor gekozen om een MFA te gaan bouwen. Om dat allemaal te clusteren op één in accommodatie.
1: Ja, geeft dat nu ook wat meer rust dan dat je dan nu gewoon een goed gebouw hebt waar je gewoon al dat soort dingen kan organiseren?
4: Ja. Ja. Maar ook net zoals laatst was code rood met het weer. Ja, maar hier konden ze prima naar school, want die kinderen konden op geen betere plek zijn als in school. Met klimaatbeheersing en gewoon, het was daar gewoon nog steeds gewoon lekker 21 graden in de school.
2: Ja.
3: Gebouw, ja.
2: Dus iedereen in het dorp is blij met het MFA, met het multifunctionele accommodatie. 5 jaar bestaat het nu, maar het is natuurlijk altijd ook weer een moment om verder te kijken, vooruit te kijken. Zijn er nog bepaalde dingen daar die er gemist worden, Annemieke?
3: Ja, nou, als ik persoonlijk kijk, dan denk ik de gymzaal. We hebben wel een speellokaal daar, maar die is natuurlijk niet zo heel groot. Daar kunnen de peuters wel in gymmen en de kleuters in principe ook wel. Maar ik denk dat een gymzaal daar wel, ja, eigenlijk heel mooi zou zijn. Maar onze gymzaal is gewoon nog niet zo oud, geloof ik. Dus ik weet niet of die er nog bij kan.
4: Dat... Ja, de kwartslag staat nu midden, die stond naast het oude dorpshuis. En die is nu 15 jaar oud. Dus ja, die is nog lang niet afgeschreven. En die functioneert ook nog prima. Maar voor met school, laat maar zeggen, als ze naar de gym moeten ze altijd daar helemaal naartoe lopen. En

0: Alleen ik ben nu nog meer gaan samenwerken. En dat soms geeft het ook wel eens uitdaging. Want net zoals aankomende zaterdag hebben we een hele leuke dag daar. Maar dan wordt er wel gehept. Weet je ook dat het eerste thuis voetbalt? De dames voetballen 's middags thuis. En 's ochtends alle jeugd ook ongeveer thuis. Dus het wordt een drukke dag.
1: Ja,
0: ja, dat brengt uitdaging met zich
1: ja,
0: mee.
1: Ja, want hoe gaat het beheren? Want je zei er net al, in het oude dorpshuis ging dat niet altijd van een leien dakje. Nu is dat dan wel goed geregeld of...
0: En nu heb je echt een beheerder. En toen was het meer een pachtconstructie in mijn optiek.
1: Nou ja. Ja.
2: En
1: nu
2: is er gewoon één iemand verantwoordelijk voor het klavier. Ja. En ja, we hebben het nog niet helemaal over dat feest gehad natuurlijk aankomende zaterdag. Er staat heel wat op het programma, heb ik gelezen. Maar Annemieke, noem eens even een hoogtepunt als je wil.
3: Nou, de hoogtepunt vind ik denk ik wel de uitvoering van het circus. Want de kinderen gaan natuurlijk de hele middag circus voorbereiden. Ja, dat mogen ze aan iedereen laten zien in het dorp. Ja, daar zit toevallig ook één kind van mij bij. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dat is dan wel leuk om dat te zien natuurlijk.
1: Wat krijgen we allemaal te zien? Clowns? Vertel, ja.
0: Geen idee nog.
3: Ja, dat weten we niet.
0: Okay. Er komt een verrassing. Er komt vanuit Nieuwegein, Utrecht, komt Circus Tada komt. En die organiseren dit. Die Circus in één dag. Dus we gaan 3 uur met de kinderen oefenen. En die worden gesminkt en dat soort dingen meer. En die kunnen dan 's avonds of eind van de middag optreden geven.
2: Oké, dus geen leeuwen en tijgers en dat soort dingen.
0: Sorry?
2: Geen leeuwen en tijgers in het circus.
0: Nee, dat mag ook niet meer überhaupt, hè? Nee.
2: Nou, dan moeten de kinderen het doen. En dat is net zo leuk, denk ik. Wat is er voor de volwassenen?
0: Nou, we hebben geprobeerd om voor elke leeftijdscategorie iets te organiseren. Dus voor de basisschooljeugd het circus meedoen. Voor kleinere kijken naar het circus. Voor de opa's en oma's ook kijken naar het circus. Daarna gaan we eten met z'n allen. Of kun je daar eten? Ja. En dat wordt allemaal gemaakt door het eetcafé. We hebben 1 keer per maand eetcafé in het klavier. En de dames daarvan die maken een deel van het eten. Dus het wordt waarschijnlijk het wordt patat met een broodje met pulled pork of met stoofvlees. En dat wordt allemaal gemaakt door de dames van het eetcafé. En dan hebben we even eten. En dan om 8 uur hebben we een praatje van de voorzitter. En tot van 6 tot 8 is het disco voor de jeugd. En na het praatje van de voorzitter, dan is een groot feest.
2: Nou.
0: Dan komt de band Last Minute, ook uit het dorp. En dan hebben we iedereen, hopen wij, tevreden gesteld en een leuke dag bezorgd.
2: Nou, ik hoor het al. Rutte moet je zijn komende zaterdag. is het nou een feest voor mensen uit het dorp of kunnen mensen uit de omliggende dorpen ook bij jullie langskomen?
0: Iedereen is welkom, maar het is speciaal georganiseerd voor bewoners van het dorp, ja.
2: Kijk, nou, dan weten de mensen uit Rutte natuurlijk waar ze moeten zijn. Want het is een bekende plek. Het is allemaal bij MFA Het Klavier. Dat bestaat 5 jaar. Dank jullie wel en heel veel plezier natuurlijk zaterdag. Annemieke Derks en Anne Baks van Het Klavier.
4: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: laten we Uber rennen, vliegen, let's go, man!
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
2: Ja, dit was de week waarin koning Willem-Alexander de troonrede voorlas. En die stond in het teken van het zoeken naar verbinding en samenwerking.
3: En ook was dit de week waarin duidelijk werd dat de verhalen van Jip en Janneke een Urker vertaling krijgen. Begin volgende maand verschijnt het boek waaraan een groep van 9 Urkers heeft gewerkt.
2: Maar er gebeurde meer en dat bespreken we met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Jaap Eelman, oud geschiedenisdocent en natuurliefhebber uit Lelystad. En de Almeerse Anneke Dalger is er ook gezellig bij. Je kent haar als voorzitter van comité 30 juni, 1 juli Flevoland. Goedemiddag beiden.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Anneke, wat is jouw nieuws?
5: Ik ga zeuren. Er gebeurt van alles. Ik luister niet eens meer naar het nieuws. Er is zoveel ellende, maar ik weet wel wat ik straks ga doen.
2: Nou, vertel.
5: Ik ga op zoek naar de pot met goud.
2: De pot met goud? Ja, dan moet je naar de regenboog altijd zeggen.
5: Ja, die zag ik dus net. Dus daar ga ik toch net weer. Ik kijk geen televisie, ik kijk geen dingen. Maar natuurlijk hoor je...
2: Bewust?
5: Wel. Ja, bewust. Ja, zomaar ellende, dan busongeluk, dan dit, dan dat.
2: Even klaar mee. Zomaar? Of gewoon...
5: Een beetje rust. Er gebeurt te veel. Ik zal je nog sterker vertellen. Toen ik klein was, toen zeiden de ouderen om mij heen... van de wereld is boos. Mm. Nou denk ik... Toen ik klein was, nou ja... Hoezo is de wereld boos? Want dan ben je jong, dus je bent nog echt onbezorgd. En nu denk ik van... De wereld is niet boos. De wereld is woest. Ze zijn erg woest. En ook de jongeren om ons heen... die merken dat ook. Dus er is echt wat aan de hand.
2: En wat doet dat dan als je het nu niet volgt? Hè? Als je het nu niet volgt, het nieuws, het alles, is het rustiger?
5: Het is rustiger. Het is rustig om me heen. Het is rustig in mijn hoofd ook. Want ik wil alles. Ik wil van alles wat zeggen. Ik heb overal een mening op. Ik zie heel veel wat niet goed gaat. En ik denk, nou, ik ben niet de enige die dat ziet. Maar voor de rest doet niemand wat. Niemand zegt wat. Als we kijken wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat we echt. Al een hele tijd stevenen, allerlei oorlogen. Maar we laten gewoon die gekke mensen hun gang gaan. Dat denk ik bij mezelf.
3: Dat hoef je allemaal niet te volgen. Je ziet het allemaal wel. Nou, gelukkig hebben we niet heel zware onderwerpen deze keer. We hebben het over oppassen op de kleinkinderen. En wat gaan we ook nog meer bespreken?
2: Over de benzineprijs. Dat heeft er wel een beetje mee te maken.
3: Ja,
2: als ik bij de tankstation sta. Nou,
3: maar goed, dat is straks. Nee. Eerst nog even jouw nieuws.
6: De miljoenennota en de troonrede, dat volg ik wel. En van de troonrede werd ik niet echt blij. Ik vond het zo'n nietszeggend verhaal. Zo weinig richting en sturing. Echt een heel slap compromis van alles. Dus de miljoenennota is eigenlijk helemaal geen miljoenennota. Want... Ja, als je zo niet de steun krijgt van de Kamer, dan gaat er weer zoveel verspijkerd worden.
3: Heb je dan ook de hele dag naar de televisie zitten kijken vandaag? Want er zijn nu ook nog debatten
6: bezig. Dat zie ik vanavond. Dat vond ik heel leuk. Ik vond toevallig in de Volkskrant een heel leuk stukje over de geschiedenis van het koffertje. Waar er nu miljoenennota in zit. Kijk, dat vind ik dan wel weer heel leuk als oud-geschiedenisdocent.
2: Mm-hmm. Nou, vertel wat geschiedenis van het koffertje.
6: Meneer Liefdink, de eerste minister van Financiën na de oorlog.
2: Ja.
6: Die heeft dat verzonnen. En hij had bij Engelse ministers gezien dat die vaak een rood koffertje hadden om hun documenten in te stoppen. En hij denkt, nou, voor zoiets als de miljoenennota is dat een leuk idee. Dus hij heeft een koffertje laten maken in 1947 bij een Haagse leerbedrijf. Voor de enorme som van €3,50.
2: Kijk, dat is een goedkoop koffertje.
6: Ja. Van leren. En had er zelf die letters op geplakt. Dus derde dinsdag in september. Nou ja, op een gegeven moment is dat koffertje op. Dus 1964 hebben we een nieuw koffertje gekregen. Dat kwam was een geschenk van de staatsdrukkerij.
2: Niet bij hetzelfde leerbedrijf?
6: Nee. Okay. En dat wordt nog steeds gebruikt. Nou, de miljoenennota kan er helemaal niet in, want dat is duizenden pagina's. Dus het is heel symbolisch inmiddels. Ja. Dus, maar op zich zijn dat soort tradities toch wel leuk.
2: Maar het is dus eigenlijk gewoon geboren vanuit, omdat iemand het zag. Hè, die dacht, dat gaan we doen. Ja. Heeft verder niet een bespeciaal? Nou ja, het is gewoon...
6: Een gedeelte van de Engelse regering had natuurlijk ook in Engeland gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En... Die hadden daar in het Engelse parlement natuurlijk van alles gezien. En hij vond dat soort tradities leuk. Dus hij dacht van nou, dat is wel iets.
2: En is het in Engeland ook gewoon een traditie, niet zo veel
6: nou,
2: betekent?
6: Niet voor die miljoenennota, maar dus blijkbaar hadden ministers daar hetzelfde soort koffertjes als hun documenten in bewaarden.
3: Wel, wat grappig. Ja, dat zijn dan weer de leuke dingen van het nieuws. En in de krant kun je dat al lezen. Ja. En je hebt dat stuk al uitgeknipt.
6: Het zat in de Volkskrant.
3: Ben jij dan ook iemand die knipsels bewaart?
6: Nee,
3: of gooi je dat zo wel weg?
6: Ik bewaar ze niet, want ons, mijn huis is. Ik heb al zoveel boeken. En
2: zal ik hem dan zo voor je weggooien?
6: Dus,
3: word je nou, vrouw boos.
5: Ik wil daar wel wat van zeggen, maar daar heb ik ook wel wat van gehoord. Ik bedoel, ik ben niet helemaal leeg. Maar ik wel over onze commissaris van de Koning. Want die heeft naar aanleiding van die miljoenennota een Flevolandse twist aangegeven. En dat vond ik wel heel mooi. Dat de koning had het over verbinding. Ja, ja. En nou, ik vind dat wij hier in Flevoland daar best wel. Als nieuwste en jongste provincie mogen wij daar best wel op voorlopen lopen. En ik vind dat hij daar wel een flinke draai aan geeft.
3: Nou, toch nog even een dikke pluim voor Arjan Gerrits, onze commissaris van de Koning. Zometeen praten we met jullie door over oppassen op de kleinkinderen.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten komen nog enkele buien voor, lokaal met onweer daarbij. Maar al snel overheerst de droge periode met brede opklaringen. Vannacht moeten we nog rekening houden met een enkel buienexemplaar, maar veel vaker zal het droog zijn met opklaringen tussendoor. Het koelt af naar zo'n 14 of 15 graden en morgen beginnen we dan overwegend droog aan de dag en is er misschien zelfs een waterig zonnetje te zien in onze provincie. Maar al snel volgt er vanuit het westen meer bewolking en later op de dag volgt er dan enige tijd stevige regen. Bij een aantrekkende wind uit het zuidwesten wordt het dan 16 tot 18 graden. En langs de grote meren kan de zuidwestelijke wind eventjes vlagerig uitpakken. Met windkracht 6 of windkracht 7 zelfs.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dwars op de week.
1: Een boterham bij oma, naar de speeltuin met opa. Ja, voor veel jonge gezinnen zijn grootouders onmisbaar. 60% van de kinderen onder 4 gaat op vaste dagen naar opa en oma.
2: Nou ja, maar dat oppassen, dat kan ook best wel zwaar zijn voor opa en oma. In Vlaams onderzoek geeft 1 op de 4 grootouders aan uitgeput te raken door de zorg voor de kleinkinderen. En volgens de onderzoekers speelt dat ook in Nederland. Nou, hoe kijken onze panelleden naar dit nieuws? We gaan het ze gewoon vragen. Deze week met Anneke Dalger uit Almere en Jaap Eelman uit Lelystad. Jullie zijn beiden opa en oma, hè?
3: Yes, yes, zeker.
2: Van hoeveel, Anneke?
4: Ik heb 2 kleinkinderen. De oudste is 17 en de jongste is 14.
2: Oké. Okay. En Jaap?
5: 3 kleinkinderen.
2: Dus, in de leeftijd van?
5: Ja, mijn oudste dochter heeft een vrij jong kind. Dus dat is iets ouder dan 1. En de anderen zijn, 2 en 4.
2: Oké, okay, nou dat zijn echt jonge kleinkinderen. Ja. Als je het vergelijkt met Anneke. Die zie dus die ik ook zo knikken van... Oh, ben blij dat ik dat gehad heb. Of niet, Anneke?
3: Precies die.
1: En
3: precies
1: hebben jullie dan ook allebei een vaste oppasdag?
4: Heb ik gehad. Ik heb met mijn oudste kleindochter... nou, ik vond het hartstikke leuk. Dinsdag en woensdag waren mijn oppasdagen. Ik was ook een stuk jonger, hè. Dus als het kind 17 is, dan was ik ook een stuk jonger. Dus ik kon het handelen, weet je. En ik deed de gekste dingen. We gingen leuke dingen doen. Later kwam haar broertje erbij. En het was gewoon feest. Het was feest. Maar als ik nu zie, zeg maar vriendinnen die nu jonge kinderen hebben, als ik het zo hoor, denk ik... Ja. Ik zou dat niet meer kunnen opbrengen.
5: Ja, ja, mijn vrouw die heeft gezegd, ik vind dat heel leuk. Dus die heeft 1 vaste oppasdag per week.
1: Zeg je bewust mijn vrouw?
5: Ja, ja, ze heeft ervoor gekozen. Maar ik ga natuurlijk ik ga af en toe natuurlijk ook wel mee. Of we gaan wel samen wat met de kinderen doen. En dat is dan voor mijn jongste dochter. Want die woont zelf in Lelystad met de 2 kinderen. Dus dat is dan ook makkelijk. En mijn oudste dochter woont in Almere. Dus daar passen we meer incidenteel op. Het kind is ook wat jonger. Dus dat... Maar ja, bijvoorbeeld het weekend komt de jongste van mijn jongste dochter... Die komt van vrijdag op zaterdag even een nachtje logeren. Want voor mijn jongste dochter of mijn oudste dochter... Ja, die willen natuurlijk ook wel eens uit en weg. En dan is het wel handig als opa en oma natuurlijk op de kinderen passen.
2: En daar doe je niet moeilijk over. Dat gebeurt gewoon. En jouw vrouw heeft dus ook een vaste oppasdag.
5: Mijn vrouw houdt er gewoon echt rekening mee. Ja, maar ja. Die is... Die is ook wat minder gaan werken. Dus die heeft al. Maar die vindt dat ook heel leuk.
1: Ook een feest.
5: Ja, maar in de ik met mijn eigen kleinkinderen. Met mijn eigen kinderen vroeger. Mijn ouders woonden alle 2 in Lelystad. En die pasten gewoon 1 dag per week altijd op. Maar ook bijvoorbeeld, ja. Wij werkten alle 2 in de gezondheidszorg. En ja, als er dan met iets met de kinderen was. Dan kan je niet meteen zo alles laten vallen. En naar school gaan om het kind op te halen. Dus dan werd een van mijn ouders gebeld. En als er dan bijvoorbeeld een van de kinderen ziek geworden was op school, dan haalden ze die op van school.
2: Ja, wat als we nou heel ver teruggaan in de tijd, Anneke, toen je nog een kleine meid was. Ja. Ging je dan ook naar opa en oma toe?
4: Ja, nou, in Suriname ben ik dan opgegroeid tot mijn 16e. En daar voerde de hele buurt op. Dus niet per se opa en oma, maar dat was sowieso in de vakantie ging je naar opa en oma. Maar door de week, schooldagen, nou, dan voedde gewoon de hele buurt je op. Dus als je iets een kattenkwaad had uitgevrouwd, moet je niet denken dat je dan vrij uitging. Want als 1 ouder het uit de buurt had gezien...
5: Was al lang doorgegeven.
4: En dan kon je er niet tegen verzetten.
5: Ja, ja.
4: Dus daar had je een grote sociale controle. En iedereen werd door iedereen opgevoed.
5: Ja, ik denk helemaal dat de gezinssituatie ook... Toen ik klein was, heel anders was. Want ik was op de top van de woningnood. En mijn ouders woonden in Amsterdam bij mijn oma in. Dus ik heb de eerste 7 jaar van mijn leven... mijn oma woonde op de eerste etage en wij woonden op de 2e etage. Mm. Ja, een van mijn oma's heeft mij grotendeels ook die eerste periode opgevoed. Ja, dat was heel normaal.
2: Ja, en ik vond het is wel iets van alle tijden dus ook.
5: Wat?
2: Ja. Het is eigenlijk wel iets van alle tijden dat grootouders oppassen.
4: Nou, er is een tijd geweest, ik dacht in de jaren 80, dat het minder was. En sinds, ik denk misschien in de 21ste eeuw... dat het weer wat meer in opmars is gekomen. Maar er is een tijdje minder geweest.
5: Is dat ook een kostenaspect, hè? Want toen ik jonge kinderen had... Als ik zag wat wij per maand moesten betalen voor de opvang... Ja, dat was dat was een aanzienlijk deel van
4: je inkomen.
5: Van je inkomen.
1: Ja. Ja, nu krijg je daar natuurlijk ook wel weer nu, bepaalde toeslagen.
4: Nou, dat was het, maar toen niet. Dat was nauwelijks.
1: Jullie zeggen eigenlijk, dus, het is een feestje om op te passen. Over het algemeen. Nou, Vlaams onderzoek zegt dus 1 op de 4 grootouders zegt uitgeput te raken door de zorg van de kleinkinderen, voor de kleinkinderen. Stappen jullie dat dan? Of zeggen jullie van, nou, niet zo moeilijk doen?
4: Nou, als je het kunt doen, moet je het gewoon doen. Het is gewoon leuk. Bij mij is het 15 jaar geleden dat ze nog zo klein waren. Ik heb nog mijn jongste dochter, is 28. Ik weet niet, ik hoorde niet. Maar stel nou dat ze kinderen zou krijgen. Weet ik niet of ik dat zou kunnen opbrengen.
2: Maar ben jij dan ook iemand die dan zegt tegen jouw dochter, ja, geweldig dat je een kindje hebt gekregen, maar dat zo'n vaste oppasdag, dat zie ik niet zitten?
4: Nou, dat vind ik niet erg. Ik ben wel flexibel, hoor. Als het nodig mocht zijn, dan ben ik er gewoon.
0: Ja.
4: Ja. Maar het lijkt me wel vermoeiend.
0: Ik denk ook wel dat het uitmaakt hoeveel je oppast. Hè? Want je hoort ook wel eens grote ouders die 3-4 dagen per week oppassen. Ik denk, ja, je bent ook niet voor niks. Ben je gestopt met werk en dan ben je van je pensioen aan het genieten.
4: Elk moment in een leven heeft zijn charme. Ja, dus, als grootouder hoef je niet op te voeden. Mag je er zijn voor je kleinkind?
1: Je moet eigenlijk gewoon een beetje over in gesprek blijven met je eigen kind. Van joh, ik wil prima wel misschien een dag of anderhalf dag in de week oppassen.
0: En in noodgeval is het natuurlijk altijd handig als de ouders achter de hand zitten. En het maakt ook wel uit of je het kan afwisselen met andere grootouders. En zowel bij mijn jongste als bij mijn oudste dochters. De andere grootouders die wonen ook in dezelfde stad. Nou, dus dan wisselen dat ook een beetje af. Ja. En dan kan je ook ruilen als het een keertje slecht uitkomt. Dus dan blijft dat leuk.
4: Ja. Maar vergis
0: en het is natuurlijk wel hartstikke leuk om die kinderen op te zien voor de een en andere rol die jij had als ouder.
4: Maar het heeft ook een sociale rol, hoor. Ja. Want als je ziet van dat ouderen toch vaak beter gedijen met kleine kinderen om zich heen. Mm-hmm. En voelen zich dan weer gezien en weer nuttig. Dus het heeft twee kanten.
1: Het heeft ook een sociale rol.
4: Het heeft een sociaal doel, zeker.
0: Ik denk dat vroeger op het platteland was het heel normaal dat er meerdere generaties in één huis woonden. Bijvoorbeeld in de boerderij.
4: Ja,
0: dat de grootouders dan eigenlijk als vanzelf ook een beetje die op die kinderen letten. En dat was veel normaler. En we zijn natuurlijk veel meer apart gaan wonen en veel individualistischer gaan worden. Sowieso. Met onze eigen gezinnetje in een eigen huis. Dus dat sociale stuk is minder geworden. En ik denk dat je dat voor een gedeelte wel terug kan halen door toch ook wel dat contact met die kleinkinderen goed te onderhouden.
1: Veel eenzaamheid inderdaad de ouderen. Klap. Dus dit is wel een manier.
0: En het houdt ouderen ook wel een beetje scherp.
4: Ja, absoluut. Ja.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
1: Ja, even tanken is een flinke aanslag op je portemonnee. De adviesprijs voor benzine ligt vandaag volgens United Consumers op €2,73 per liter. Een nieuw record en ook de dieselprijs die loopt op, bijna €2,78 per liter.
2: Ja, wat merken onze panelleden daarvan? We gaan het ze gewoon vragen. Bij ons nog steeds Anneke Doger uit Almere en Jaap Eelman uit Lelystad. Ja, Jaap, de nieuwe adviesprijs voor een liter benzine is nu dus €2,73. Nou, dat betaal je dan vaak langs de snelweg. Er zijn wel goedkopere plekken te vinden natuurlijk.
3: Ik tank nooit langs de snelweg.
2: Nee, dat is al een tip om geld te besparen natuurlijk.
3: Speelt je zo al, 30 cent scheelt het je zo al. Ja. Ja, dus dat zou ik sowieso niet doen.
2: Maar dan nog, hè? Want ik kijk vaak op een app via de ANWB. Ja. Dan kun je alle benzineprijzen in de gaten houden van de pompstations. Ja. Gemiddeld toch wel €2,40 per liter.
3: Ja. Nou, in Lelystad hebben we wel een aantal benzinestations waar je redelijk scherp geprijsd kan tanken. Maar het blijft, als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden, hè, toen we op een gegeven moment nog weer onder de €2 kwamen. Ja, dat die periode ligt ver achter ons natuurlijk.
1: Het is gewoon janken met de tankslang in je hand.
3: Ik heb net een andere auto gekocht. En die kan ook gedeeltelijk elektrisch rijden. Dus het is een hybride. Dus die kan en op benzine en een leuke, heb je dan een leuk appje bij. Dan kan je zien hoeveel je elektrisch gebruikt.
1: Bewust ook een andere auto.
3: Ik was aan een andere auto toe. En ik denk, dat is toch wel slim om die investering te doen. Ja. Dus en kan je ongeveer, denk zo'n 40% van alle tijd dat je rijdt, rij je dan elektrisch. Nou, dat is best veel.
1: Anneke, hoe is het voor jou bij de pomp?
4: Bij ons heb je ook een paar pompen waar je op bepaalde dagen goedkoper kunt tanken. Dus dat hou je in de gaten. En ja, zo min mogelijk gebruik maken van de auto. Als dit kan, als het niet hoeft, dan niet. Echt voor lange afstanden, maar dichtbij doe je dat met openbaar vervoer of op de fiets. Ja. Dus je moet er zelf mee omgaan. Maar ik vind het gewoon heel krom, omdat ik denk van die prijs die we nu aan de pomp betalen, we dealen met een voorraad wat vele malen goedkoper is gekocht. Dus ik snap er helemaal niks van. Ik snap niet waar het vandaan moet komen.
2: Had jij verwacht dat de prijs zo ver zou oplopen, Jaap? Of dacht je bij €2,20, dit zal een beetje het maximum zijn?
3: Ik denk dat als Trump zo blijft klooien met die straat voor Hormuz, dan kan dat nog wel eens wat langer duren. Kijk, Saoedi-Arabië is natuurlijk vooral ook een hele belangrijke olieproducent voor Azië. Hè, voor India, Japan en zo. Maar als er minder olie op de wereldmarkt komt, heeft dat ook toch effect op de olie die wij dan gebruiken. En ook, je ziet ook met de gasprijzen natuurlijk. Hè. Russisch gas, dat is natuurlijk ook heel erg afgeknepen. En terecht. Een groot gedeelte van ons gas komt dan bijvoorbeeld uit Noorwegen. Of dat wordt aangevoerd met LNG-tankers. Dat is natuurlijk al veel duurder.
1: Ja. Ieder land reageert, hè, de regering van ieder land reageert weer anders op die stijgingen van de prijzen. Ik was bijvoorbeeld in Zweden op vakantie, daar hebben ze gewoon alle accijns eraf gehaald. Kon ik voor €1,39 €1,95 tanken. Nou, hier is het dus een euro duurder. Hebben ze wel natuurlijk dingen bedacht met dat je met de trein in de zomer goedkoper kon reizen.
4: Ja.
1: Doet Nederland, doet de overheid dan genoeg om die om te compenseren?
3: Nou ja, Nederland heeft natuurlijk een van de hoogste accijns op brandstoffen van heel Europa. Niet alleen op benzine en diesel, maar ook bijvoorbeeld
4: op alles
3: de prijzen of de belastingdruk op zometeen op aardgas. En dat gaat ook weer omhoog. En ook het gebruik van het stroomnet, daar moeten we meer voor gaan betalen. Dus ja, vooral de mensen met een kleine beurs, die gaan het toch wel zwaar krijgen. En als je dan ook ziet dat het autorijden zelf steeds duurder wordt. Ja, al zou je al een klein nieuw autootje willen kopen wat zuinig is, €20,000 voor een klein nieuw autootje is niks meer. De prijzen daarvan, ook door de enorme belasting die erop zit, die zijn natuurlijk in Nederland enorm. In sommige landen is dat, België, Frankrijk, zo is dat toch een stuk lager.
4: Je vertelt het zo mooi alsof het de meest normaalste zaak is van de wereld.
3: Ah, ja.
4: Ik bedoel, we zitten hier ook met een overheid die alleen maar gediftig bezig is. Ja. Die alleen maar zorgt van, nou, we werden eerst naar de elektrische auto gewezen. Straks moeten we extra gaan betalen voor de elektrische auto. Mm-hmm. Nou, we werden naar de zonnepanelen verwezen. Per 1 januari mogen we zelf dat allemaal gaan ophoesten. Wat zijn we godsnaam mee bezig?
3: Nou ja, dat is typisch iets wat van beleid wat nogal zwalkt. En daar is uiteindelijk de gewone burger het meeste dupe van.
4: Dat weet het niet.
1: Maar zou dan, Anneke, dan nu de overheid gewoon al die accijns nu gewoon overboord moeten gooien?
4: Ja, vind ik wel. Want als je kijkt wat het eigenlijk de hele gemeenschap die leidt eronder. En mensen gaan dan doen dan zoveel mogelijk mee om niet, zeg maar, arm gevonden te worden. Er is heel veel armoede in Nederland. En wij doen alsof wij het beste jongetje van de klas zijn. Maar dat zijn we helemaal niet, hè? Nederland heeft allerlei dure zaken die je in landen om ons heen. Veel goedkoper. Je kan veel goedkoper wonen in België. Veel goedkoper wonen in Duitsland. Waarom moeten de prijzen in Nederland zo absurd hoog zijn? Met alles. Dat is niet goed.
3: Het liberale model met vrije markteconomie.
4: Vrije markt, waar komt dit vandaan? Ja. En wie heeft er baat bij? Ja.
1: Maar is het dan misschien gewoon een die hogere benzineprijs, is dat dan misschien gewoon een druppel die de emmer doet overlopen? Want ik hoor je net allemaal andere dingen horen zeggen die allemaal duurder zijn geworden.
4: Maar ze roepen allemaal van het heeft met de olieprijs te maken.
1: Ja.
4: En maar je hoort niemand, want we zitten allemaal te denken, nou, olie uit Saoedi-Arabië en oorlog in de straat van Hormuz. Maar we weten niet wat de overheden van de verschillende Europese landen. Die denken toch niet dat ze via die dure lijn hun olie gaan halen. Er zijn bijvoorbeeld ook hele grote voorraden in Nigeria. En daar gaan ze heus wel naartoe. Hè? Alleen niemand zegt het. Ja. Niemand zegt het.
1: Ik zat nog gekscherend te denken: een autoloze zondag.
4: Ja, dat komt weer wel dichtbij. Ja, 1973. Ja, klopt.
1: Zou dat nog een keer goed zijn?
3: Dat is een luxe. Maar het zet eigenlijk geen zoden aan de dijk.
1: Nou, nee, het zet geen zoden aan de dijk.
3: Wat natuurlijk wel het rode licht is wat brandt, is hoe afhankelijk wij zijn van fossiele brandstoffen. En daar moeten we natuurlijk wel in de toekomst vanaf. Dat is ook voor het milieu is dat natuurlijk stukken bij.
1: Maar dat zegt Anneke natuurlijk net. Dan moeten we naar elektrische auto's, naar zonnepanelen.
4: Ja, en dan wordt het weer afgestraft.
3: Ja, maar je moet daar wel een consequent beleid voeren. Ja. En ook jezelf ook met het aardgasnet zou je veel meer kunnen doen. Er waren ook allerlei experimenten om op waterstof te rijden. Nou, voor vrachtwagens kan dat en bussen kan dat uitstekend. Er zijn landen waar gewoon bussen op waterstof rijden. En het is de meest schone brandstof die er is.
1: Maar er moet gewoon een harde keuze gemaakt worden. Welke richting gaan we uit?
3: Het is nu vooral zwolken. En het is voor alles net niks. En daar plukken wij de wrange vruchten van, helaas.
2: Maar jullie zijn het er wel over eens dat de benzineprijs en de dieselprijs een stuk omlaag moeten.
4: Ja, zeker.
2: Okay.
3: Ja, maar ja, dan.
4: En voor mij part dan de accijns eraf, hoor. Want dat is waar we ons gewoon blauw aan.
3: Nou ja, het is een jaartje nu uitgesteld, de accijnsverlaging. Mm-hmm. Die er al in zat, het dubbeltje, geloof ik. Maar ja, met deze prijzen maakt dat ook niet zoveel
4: uit. Het is een druppel op een gloeiend plek.
2: Nou, ik weet dat Rob Jetten vaak naar ons luistert. Dus hij heeft jullie mening gehoord. Dus misschien gaat er binnenkort wel wat veranderen.
3: Het meest trieste vind ik voor mensen die van de auto afhankelijk zijn om naar hun werk te komen. Die moeten forensen. Die flinke afstanden moeten afleggen. Die natuurlijk nooit de reiskostenvergoeding terugkrijgen van de werkgever.
1: Want ook hier in Flevoland zijn gewoon plekken niet goed bereikbaar met het OV.
3: Dan is openbaar vervoer geen alternatief. Nee. En voor die mensen vind ik het meest triest. Want die kunnen dat niet veranderen.
2: Nee. Goed jongens, we kunnen er nog uren over doorpraten. Maar de tijd zit erop. Dank jullie wel voor de komst. En tot de volgende keer maar weer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, nou, de neiging is inderdaad dat je snel gaat klagen over wat er niet goed ging. Terwijl het is ook ontzettend belangrijk, ook voor de school, om te weten wat was goed, wat was een succes, wat gaan we zeker volhouden.
0: Ook dit is Flevoland. Ik moest van mezelf dat onderwerp aansnijden, omdat ik dacht, ik wil dat mijn ouders mij leren kennen zoals ik ben. En dit is ook Flevoland.
2: Ook de komende dagen blijft het ronduit wisselvallig, met op donderdag en vrijdag geregeld buien.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
3: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
5: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko, and he wants to sell them as expensive as possible.
4: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
6: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
4: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten komen nog enkele buien voor, lokaal met onweer daarbij. Maar al snel overheerst de droge periode met brede opklaringen. Vannacht moeten we nog rekening houden met een enkel buienexemplaar, maar veel vaker zal het droog zijn met opklaringen tussendoor. Het koelt af naar zo'n 14 of 15 graden. En morgen beginnen we dan overwegend droog aan de dag en is er misschien zelfs een waterig zonnetje te zien in onze provincie. Maar al snel volgt er vanuit het westen meer bewolking en later op de dag volgt er dan enige tijd stevige regen. Bij een aantrekkende wind uit het zuidwesten wordt het dan 16 tot 18 graden. En langs de grote meren kan de zuidwestelijke wind eventjes vlagerig uitpakken. Met windkracht 6 of windkracht 7 zelfs.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
2: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten komen nog enkele buien voor, lokaal met onweer daarbij. Maar al snel overheerst de droge periode met brede opklaringen. Vannacht moeten we nog rekening houden met een enkel buienexemplaar, maar veel vaker zal het droog zijn met opklaringen tussendoor. Het koelt af naar zo'n 14 of 15 graden en morgen beginnen we dan overwegend droog aan de dag en is er misschien zelfs een waterig zonnetje te zien in onze provincie. Maar al snel volgt er vanuit het westen meer bewolking en later op de dag volgt er dan enige tijd stevige regen. Bij een aantrekkende wind uit het zuidwesten wordt het dan 16 tot 18 graden. En langs de grote meren kan de zuidwestelijke wind eventjes vlagerig uitpakken. Met windkracht 6 of windkracht 7 zelfs.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoet komen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werken, die wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanuit het noordwesten komen nog enkele buien voor, lokaal met onweer daarbij. Maar al snel overheerst de droge periode met brede opklaringen. Vannacht moeten we nog rekening houden met een enkel buienexemplaar, maar veel vaker zal het droog zijn met opklaringen tussendoor. Het koelt af naar zo'n 14 of 15 graden en morgen beginnen we dan overwegend droog aan de dag en is er misschien zelfs een waterig zonnetje te zien in onze provincie. Maar al snel volgt er vanuit het westen meer bewolking en later op de dag volgt er dan enige tijd stevige regen. Bij een aantrekkende wind uit het zuidwesten wordt het dan 16 tot 18 graden en langs de grote meren kan de zuidwestelijke wind eventjes vlagerig uitpakken met windkracht 6 of windkracht 7 zelfs.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Oudekke. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.